Welcome to the colorful world of Art Freak 2018 met Orlando Julius en daarvoor Samba Touré, de remix by Dirk Dresselhaus. Komt uit die dubbel LP dubs en versions volume 1 op Glitterbeat. En we begonnen met een dubbele maxi van Siraba, een Fransman en een Malinese remix of Nassé. Dit is de Awa Doupé. Het is 8 voor 12, nog 8 minuutjes. Radio Kafar. Awa Doupé.

Een parodie op de Unused Sound, deze high tone on dub ground hit. Dus een dubbel LP met remixes, dub to dub, die high tone en die Orientalist remix. En daarvoor dat Nederlands stel Art Freak met Orlando Julius en die Welcome to the Colorful World of Art Freak van 2018, die Awadupe. Dit was Radio Cafard voor deze week. Volgende week uiteraard weer van 11 tot 12. Tot volgende week. Dit is de Political Fiction. Tot volgende week, dag.

0: fuck?
1: Oh, my God.

Hallo beste luisteraars van Radio Centraal. Hier is de volgende trashkot voor jullie. Elke om de twee weken. Van 3 uur tot 4:30 uur.

In deze trashkot was het ik, Jook, Kaimo. Ik ga zoiets naar Bruxelles. Bij QO2 is er een residentie die ik aan het doen ben. En 17 oktober doe ik een presentatie, dus allemaal welkom daar ook. En Sjoerd Leijten is in Den Haag ook een residentie aan het doen bij onze vriendjes van III. Heel benieuwd ook wat dat Sjoerd van ons atelier Toy Toy Droom aan het maken is. Een klein beetje reclame voor onze collega's. En Willem Sjoerd is volop in Bruxelles aan het wezen. En volgende keer is hij er.

instrumenten die gespeeld zijn tijdens de radio-uitzending zijn een white noise generator, waar je alle kleurtjes kunt bewegen. Dat ander soort van kleur noise toevoegt. En Judith Butler heeft afgespeeld een opname van vorig jaar in de Signal single in Antwerpen. Dan Poem Symfoniek voor 39 Internet Metronooms, een eigen werk te vinden op het internet. Allemaal metronooms die je kan samen bespelen en die het internet bespelen. En dan een beetje delay van de radio, Lady.

Good evening, welkom bij Bygone Days. Ik heb een trouwfeest achter de rug vannacht. Ik ben nog een beetje groggy, dus ik ben blij dat de vogeltjes fluiten en dat het goed weer is en dat ik wat muziekjes mag draaien voor jullie. We beginnen met de klassieker van Mez Mezro en Sydney Bechet en hun quintet. Dit is Groovin' the Minor.

Theodore's Creole Jazz Band en een versie van St. James Infirmary. En dit is Jungle Obsession uit de gelijknamige plaat van Nino Nardini en Roger.

Dat was Fortune Teller van The Empress. En dit is City Jungle van Beautiful Days. Wacht ze. Yes. Vanaf het begin, want dat was eigenlijk aan het lopen. Dus ik heb even terug naar het begin gezet. Moet zus zijn, hè.

dat is de trip van Donovan, maar het zou beter de skip genoemd worden, want het skipt langs alle kanten, dat plotje. Dus ik ga het skippen. We gaan gewoon door naar de volgende. Dit is Time of the Season. Dan niet van de Zombies, maar van de band The Time. T-H-Y-M-E. Time, zoals het plantje.

Feu Emma 16 van Stereo Total was dat. En daarvoor een soort van Radio Centraal boterham. Tussen twee Throbbing Gristle boterhammen lag een plak Palace Brothers met Come a Little Dog. En dit zijn The Gorries uit Detroit met Drowning.

Thelurious White was dat met Pulling the Bricks, hier op By One Days. Want daar luistert u naar op Radio Centraal 106.7 FM op deze zondagavond 27 september 2026 is het, als ik mij niet vergis. We gaan door met Winder K. Frog uit de plaat Out of the Frying Pan. Is dit zijn harpsichord shuffle? Oh yeah.

Blast Off van The Monks. En dit is The Fuzz van Grady Martin samen met zijn gitaar.

Daniel Johnston en Jad Fair was dat met, of waren dat met It's Spooky. Goed, waar gaan we mee voort? Ik had hier een plaatje klaarstaan van William Elliot Whitmore, maar ik ben het even aan het voorbeluisteren met de koptelefoon en het is eigenlijk toch niet waar ik zin in heb, maar ja, kijk, aangezien het al klaar ligt, zal ik het dan toch maar opzetten. Dit is een stukje Americana, dus Amerikaanse folk. Van William Elliot Whitmore.

William. Bill, ik mag Bill zeggen, hè. Bill, dus je hebt talenten, hè. En je hebt een keigrave stem, maar mijn kater kan dat gewoon niet aan vandaag. Dus ik heb muziek nodig die mij een beetje opgewekt maakt, een beetje wakker maakt. Zoals deze Loud Love van een van de eerste platen van Soundgarden.

Loud Love van Soundgarden met de stem als een klok van Chris Cornell. Nog één nummer, denk ik, voor vanavond. Het is een lang nummer. Het is een klassieker en een jazzklassieker. Absoluut opgenomen op 21 oktober 1960. Ik lees het hier van de achterkant van de plaat af. Dit is trouwens een plaat die ik al heel lang heb. Ik heb die als puber ergens halverwege de jaren 90 nog gekocht. Op een rommelmarkt in de stadsfeestzaal op de Meer. Toen stond dat leeg en dan deed ze daar af en toe een rommelmarkt. Ik herinner mij nog 96, denk ik dat dat was of zo. Ja. Het plaat is niet in al te beste staat. Ik weet niet of dat aan mij ligt of dat het al zo was toen ik ze kocht. Maar in ieder geval, dit is My Favorite Things van John Coltrane. Tot over 2 weken, ik ga het meteen afkondigen. Of nee, niet tot over 2 weken, want dan zit ik in het buitenland en dan zal er waarschijnlijk geen bygone day zijn. Dus tot de volgende keer. Veel plezier met Wahasebeat.

0: Goedenavond, het is weer zondagavond, 18 uur en na het immer entertainende Bygone Days eindigen met John Coltrane is altijd fantastisch. Betekent dat dit het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. In deze uitzending breng ik hulde aan Daniel Henry Edward Thompson, geboren 4 april 1939 en heen gegaan 23 september 2025. Voor de niet-ingewijden stel ik de man even voor. Thompson werd op 4 april 1939 geboren in Teignmouth, Devon in Engeland. Hij werd vernoemd naar een lievelingslied van zijn ouders Danny Boy. Zijn vader, een mijnwerker, trad bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de Royal Navy en kwam als bemanningslid van een onderzeeboot om het leven. Toen Thompson 6 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Londen. Hij groeide op in de arbeiderswijk Battersea. Tijdens zijn schooltijd leerde hij gitaar, mandoline, trompet en trombone spelen, voordat hij de contrabas als zijn vaste instrument koos. Zijn eerste professionele optreden vond plaats in een stripclub in Soho toen hij nog minderjarig was. Thompson werd opgeroepen voor de militaire dienst en verbleef 2 jaar in Penang in Maleisië, waar hij trombone speelde in de militaire kapel. Na zijn diensttijd in 1963 pakte hij het contrabasspelen weer op. In 1964 kocht hij voor £5, te betalen in termijnen van 5 shilling per week, een contrabas bij de speciaalzaak Foots in Bruce Street, Soho, Londen. Dit instrument zou zijn hele carrière blijven gebruiken. Het instrument was bruin overgeschilderd, maar door slijtage kwam aan het licht dat het een originele en zeer waardevolle Franse grandbas was, gebouwd in 1865. Omdat het instrument uit het Victoriaanse tijdperk stamde, gaf hij de naam Victoria. Thompson was veel in jazzclubs te vinden en werd een veelgevraagde sessiemuzikant. Zijn veelzijdige studiowerk, vaak 3 sessies per dag, liep uiteen van samenwerkingen met Marion Faithfull tot het inspelen van de begintune van de Super Mario Nation TV-reeks Thunderbirds, gecreëerd door Gary en Sylvia Anderson, gefilmd door een productiebedrijf AP Films en gedistribueerd door AITC Entertainment.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

door Barry Gray of van Barry Gray, de Thunderbirds TV-series Theme Tune uit 1964. Tussen 1964 en 1967 maakte Danny Thompson 4 jaar lang uit van Alex's Corners Blues Incorporated, waar hij de plek innam van Jack Bruce, de latere bassist van Cream. Het nummer dat ik ga draaien, Long Black Train, komt uit het album Sky High van 1966.

Je hoort Marion Faithfull uit het album North Country Made uit 1966, het nummer Scarborough Fair. De Incredible String Band weken af van hun eerder traditioneel folkmateriaal op hun tweede album The 5000 Spirits or the Layers of the Onion van 1967, waarop ze Britse folk met Oosterse invloeden mengen in complexe psychedelische structuren. Het duo Robin Williamson en Mike Heron worden aangevuld met zangeres en percussioniste Licorice McKechnie, pianist John Hopkins, sitarspeler Nazir Jairas Boy en Danny Thompson. Dit is First Girl I Loved.

Tim Buckley live in Londen 1968 met Troubadour. Danny Thompson speelde op meerdere albums van de Schotse singer-songwriter Donovan. En op het album Barabba Juggle, naast het voltallige Jeff Beck Group, speelt hij de akoestische baspartijen. Het album dateert van 1968 en ik draai het nummer Where Is She?

Danny Thompson speelde bas op Congratulations, geschreven door Bill Martin en Phil Coulter en gezongen uiteraard door Cliff Richard. Het vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk tijdens het Eurovisie Songfestival van 1968 in Londen en eindigde op de tweede plaats achter de Spaanse inzetting La La La. Thompson maakte ook deel uit van de folk jazzgroep Pentangle tijdens de gehele eerste periode van de band. Van 1967 tot 1973 was dat. En hij speelde ook mee in enkele latere bezittingen en reunies. De oorspronkelijke bezetting bestond uit Jackie McShee, zang, John Renborn, zang en gitaar, Bert Jansch, zang en gitaar, Danny Thompson, contrabas en Terry Cox op drums. Het nummer Take Three Girls kwam uit een tv-reeks. En de reeks liep van 69 tot 71 met in de hoofdrollen de actrices Liza Goddard in de eerste reeks dan toch, Barra Grant en Angela Down. De serie volgt drie alleenstaande vrouwen terwijl ze in kamers wonen in de Londense wijk SW3. Het thema Light Flight werd ingespeeld door Pentangle en is te vinden als openingsnummer op Basket of Light.

Time Has Told Me uit de klassieke debuutalbum Five Leaves Left van de Engelse folkmuzikant Nick Drake. Opgenomen tussen 1968 en 1969 en in dat laatste jaar uitgebracht door Island Records. Tot de begeleidende muzikanten behoorden Richard en Danny Thompson, geen familie trouwens. De titel van het album verwijst naar de oude pakjes vloedjes van het merk Ritzla. Daarin zaten tegen het einde van het pakje een briefje met de tekst Only Five Leaves Left. Het album LA Turnaround uit 1974 van Pentangle-collega Bert Jansch heeft als bassist Klaus Voorman, maar Danny Thompson produceerde samen met Michael Nesmith. Thompson speelt wel bas op Birthday Blues van 1969 en daaruit draai ik A Woman Like You.

De gouden stem van de Welsche zangeres Mary Hopkin. Uit het album Earthsong Ocean Song van 1971 was dat There's Got To Be More. Thompson begeleidde Mary Hopkin ook op het Live at the Royal Festival Hall 1972, uitgebracht in 2005. Every Picture Tells a Story was het derde studioalbum van de Britse singer-songwriter Rod Stewart, uitgebracht op 28 mei 1971 door Mercury Records. Als begeleidende muzikanten op de sessies vinden we onder meer de voltallige Small Faces, Maggie Bell, Madeline Bell, Long John Baldry en Danny Thompson. We luisteren naar de Bob Dylan cover Tomorrow is Such a Long Time.

Danny Thompson werkte veel samen met John Martyn en die treedt op het John en Beverly Martyn album uit 1970, The Road to Ruin. Ook op de klassieker Bless the Weather, in minder dan een week in 1972 opgenomen, was Danny Thompson van de partij. Je hoorde het titelnummer. Het sessiewerk voor Magna Carta's derde album, Lord of the Ages, vond de groep Magna Carta dus teruggebracht tot twee muzikanten. Excuseer, ik heb een zware verkoudheid. Spreken wordt heel moeilijk vandaag. In ieder geval, de oprichters Chris Simpson en Glenn Stewart werden in die periode aangevuld door Stan Gordon. De productie van Ronnie Cox duwde het materiaal richting folk rock en pop. En dit is de opener, Wish It Was.

David Sylvian met De Ink in de Well uit zijn prachtig solo-debuut Brilliant Trees van 1984. Thompson werd in de jaren 80 door steeds grotere artiesten gevraagd als sessiemuzikant. En zo werkte hij mee aan de Kate Bush albums The Dreaming uit 82, Hounds of Love 85 en in 2011 Director's Cut en 50 Words for Snow. Zoals gemeld door het tijdschrift Uncut, herinnerde Kate Bush zich, je werkte nooit alleen met Danny, je werkte ook met zijn contrabas die hij Victoria noemde. Die twee waren onafscheidelijk en samen vormden ze de meest fascinerende vertellers, aards en wild. Ik draai uit Hounds of Love het prachtige Watching You Without Me.

Lost Love uit album I'm Alright van 1985, je hoorde Lodom Wainwright III. Danny Thompson en Richard Thompson speelden mee en het werd ook geproduced door Richard Thompson. Danny Thompson maakte 6 soloalbums met daarop een mengeling van folk en jazz, country en wereldmuziek. De albums zijn Whatever uit 1987, Whatever Next uit 89, Elemental uit 90, Whatever's Best uit 95, Danny Thompson en Peter Knight ook 95 en tenslotte Connected in 2012. Uit Whatever draai ik het slotnummer Minor Escapade. De muzikanten zijn Danny Thompson op contrabas, Tony Roberts op tenor, alt en sopraan saxofoon en Northumbrian pipes, clarinet, fluit, sopranino, whistle en Bernie Holland op gitaar en harp. Minor Escapade.

Richard en Danny Thompson uit hun gezamenlijk album Industry van 1997, het nummer Drifting Through the Days. U luistert naar Radio Centraal 106.7 FM, het programma Walhalla nog tot 20 uur met een All About That Bass special rond de Britse bassist Danny Thompson. Peter Gabriel begon in het voorjaar van 1995 aan het album Up te werken. Tijdens de in verschillende landen gemaakte opname, Frankrijk, Senegal en langs de Amazon River, begonnen ook de sessies voor het album OVO. Danny Thompson was van de partij bij de laatste sessies voor Up dan in Gabriel's Real World Studios. Uit Up draai ik No Way Out.

The Blind Boys of Alabama met Go Tell It on the Mountain, the traditional. Met gastzanger Tom Waits uit het gelijknamige album van 2003 was dat. Naast de albums die ze samen maakten, de vele studioalbums, dook Danny Thompson ook regelmatig op als bassist op de concerten van boezemvriend Richard Thompson. Zo ook op het live album Live from Austin, Texas uit 2005, waarop deze sterke versie van Ghost in the Wind staat.

Deva Primal, echte naam Jolanta Fries, is een Duitse zangeres die bekend staat om het introduceren van Sanskriet mantras in de mainstream. Je hoort het eerste deel van Om Purnam uit het album Dakshina uit 2005. Danny Thompson vormde een jazz trio met gitarist Alan Holdsworth en drummer John Stevens, waarmee hij het album Propensity opnam. Het materiaal dateert al van 1978, werd pas in 2009 uitgebracht. Om deze walhalle mee af te sluiten draai ik Jules Stone, maar voor het zover is, ik zie dat ik nog enkele minuten over heb, ga ik nog een nummer draaien uit Whatever. Dit is Idle Monday.

Ja, ik moest even mijn keel schrapen, zoals ik al zei, stevige verkoudheid. Walhalla zit er weer op. In programma 244 bekijk ik recentere experimentele muziek die ik ben tegengekomen op de site Bandcamp. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warretaal.

Aloha. De galerij opende met For Harry Carney. Met Charles Mingus op bas, George Adams op tenorsax, Jack Walrath op trompet, Don Pullen op piano en Danny Richmond. Die speelde drums, een release op het Atlantic label.

We hoorden Getting On Way van Elvin Jones met Sonny Simmons op sax en McCoy Tyner op piano en Jimmy Garrison was op bas. En deze drie heren namen ook het vorige op en dat was Bessie's Blues van John Coltrane met natuurlijk John Coltrane op tenor sax. En zo komen we toch weer bij die belangrijke saxofonist van de vorige eeuw, die deze maand exact 100 jaar geleden is komen te gaan. En we horen hem nog een keer met een duet met enkel drums. Sax en drums, dit is nog eens John Coltrane. En jawel, de belletjes heeft John Coltrane ook gespeeld. Allemaal releases voor het Impuls

stevig werk van John Coltrane samen met Rashid Ali op drums. Opnames van 1967, enkele maanden voor John Coltrane overleed. De opnames werden echter pas uitgebracht midden jaren 70. Nochtans ook beschikbaar gesteld door het Impulse label.

We hoorden Giant Steps van John Coltrane. Wel uitgevoerd door Tommy Flanagan op piano, George Mraz op bas en die andere geweldige drummer Al Foster. Giant Steps, opgenomen voor het Enya-label in de jaren 80.

Alzo komen we terecht in een film. Filmmuziek voor Faust. Door R. Zoit.

Arzoïd met Patricia Dalio, Daniel Denis en Thierry Zaboitsev. De film werd voor het eerst vertoond in 1926. Toevallig ook 100 jaar geleden. Faust.

Jawel, dat was nieuw werk van Kim Gordon. U weet wel van Sonic Youth. Dirty Take, Dirty Take.

Gainsbourg. Ook hij heeft geprobeerd om Catherine Ringer te benaderen. Maar dat is niet gelukt. En hoe zou dat komen? Het is natuurlijk typisch Gainsbourg. Catherine Ringer, u kent ze wel van Le Rita Mitsuko. Ze is deze week komen te gaan. En we hebben natuurlijk een nummerke klaarstaan. Leuk nummerke. Les Histoires, daar. Le Rita Mitsuko.

Goedemorgen, 9 uur op Radio Centraal. Via de 106.7 FM, stereo zoals u merkt. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be en DAB Plus dobbert rond hier ook in de omgeving. Vandaag thuisreis naar Amsterdam, wou ik bijna zeggen. Het woord werd mij in de mond gelegd, maar het moet zijn Rotterdam. Ja, zo ziet u maar. AI is ook aanwezig. Artificial Intelligence.

Ik zal even in het logboek kijken. Thuisreis naar Rotterdam. Met 5 liederen uit de compilatie-cd toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD verschenen in 2001 in het kader van Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa in 2001. Ook in... Even kijken. Ook uit Rotterdam. Occo Bar. Het ensemble Occo Bar. Muziek uit hun CD Occo Bar featuring Geert Chatroux. Geert Chatroux, oorspronkelijk uit Limburg, Nederlands Limburg. Het album Chatroux Badour uit 2005. Geert Chatroux werd wereldkampioen kunstfluiten in 2004, 2005 en 2009. Verder uit Rotterdam, Dal Chiczaal, actief in de periode 1984 tot 1999. Dal Chiczaal uit Rotterdam, een keuze uit hun compilatie-cd Dals Dallest, volume 2, uit 1995. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson uit zijn soundtrack voor de film The Odyssey uit 2026. Ja, ik moet allerlei fouten maken. En dat kan zomaar. Een film van Christopher Nolan, geïnspireerd door het episch gedicht De Odyssee van de Griekse dichter Homerus, rond 800 voor Christus geschreven, wordt gesteld. De Odyssee, een werk van ongeveer 12.000 versregels, ingedeeld in 24 boeken, zoals het wordt genoemd. Ik breng ook een keuze uit het muziekwerk De Odyssee. Uit het muziekwerk Odysseus van de Amerikaanse componist Johnny Reinhardt. Uitgevoerd door het American Festival of Microtonal Music Orchestra uit New York, USA, met Johnny Reinhardt als muzikale leider. Dat is een uitvoering uit 2004. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik voor uit de Odyssee van Homerus, uit de Nederlandse vertaling in proza van M.A. Schwartz uit 1995. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. Filmbespreking, ik zal 2 films bespreken. Paradise, geregisseerd door Bob Collars, en Heart of the Beast, geregisseerd door David Ayer. De tentoonstellingsrubriek, ik ben in Rotterdam naar de Frank Taal Galerie geweest, aan de Van Spijkstraat. Daar is te zien de tentoonstelling Morphogenesis. 2 Duitse kunstenaars, Wolfgang Ganter en Ria Wank, die op een heel eigenzinnige manier werken met fotografie. Ja, ik zal er straks meer over zeggen. Nog te zien daar tot 17 oktober. Die tentoonstelling. Zo, ja. Het logboek, maar ik ben toch een paar keer verdwaald, mag ik zeggen. Of de verkeerde richting uitgestuurd. Door de goden zal dat dan wel zijn. Ja. Een soort autonome oorlogsvoering. Via artificial intelligence. Ja, dat is neem ik aan wat hier gebeurde. Ja, mij op een dwaalspoor brengen even. Fouten makend en zo, ja. En op de wet van Zeus kan ik mij niet beroepen, denk ik. Dat klinkt zo in de versie van Ludwig Göransson uit die soundtrack voor de film The Odyssey van Christopher Nolan. Een zeer succesvolle film. Zit momenteel aan 1,7 miljard opbrengst vanwege zoveel bezoekers. Een film bijna 3 uur. De soundtrack is een dubbel cd. En ja, ik ga er dus ruim aandacht aan besteden vandaag aan een selectie uit cd 1.
Dus hoe die muziek staat los van de film, kan je zeggen. Ludwig Göransson, een Zweedse componist, geboren in 1984, die is zijn derde soundtrack voor een film van Christopher Nolan. Er was ook Oppenheimer in 2023 en Tenet in 2020. Woont in de USA, dacht ik wel, Ludwig Göransson. Ja. De wet van Zeus. Zeus's Law.

Zeus's Law hoorde u, openingstrack van CD1 van The Odyssey, soundtrack door Ludwig Göransson. Het andere album met de Odyssee verwant, Odysseus, dus niet de Odyssee, maar Odysseus, het hoofdpersonage van de Odyssee. Een muziekwerk van Johnny Reinhardt, componist, uitgevoerd door het American Festival of Microtonal Music Orchestra, met Dave Egger als cello-solist. Verscheen in 2004 op het label Pitch, dat is het label van het American Festival of Microtonal Music Organisatie, dus eigenlijk het orkest van die organisatie. Het is dus een concertuitvoering. En Johnny Reinhardt is ook de muzikale leider. Bespeelt zelf de fagot, maar ik heb hem niet zien staan op de lijst van muzici die meespelen op dit album. Ik zal laten horen nu Lotus Eater Island, gevolgd door Ludwig Göransson voor The Odyssey. Daar komt uit Calypso Agamemnon. De twee benaderingen na elkaar dus.

Langs de Maas door Evangelos Recatsinas. Uit de compilatie-cd Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. Verscheen in 2001 in het kader van Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa. En je hoort er nog 4 liederen in de loop van deze thuisreis uit deze compilatie. De film Paradise. Ik dacht, ik sta er even bij stil. Het is in het Engels geschreven. Maar Paradise, het Antwerps, dat lijkt dan wel op het Engels, zou je kunnen stellen. Paradise, Paradise. Geregisseerd door Bob Kolaars, scenario Said Boumazouge, Sven Huibrechts en Saladin Ibn Kachemi. Cinematografie Steven van Volsem, componist Maxim Lani, hoofdrol Said Boumazouge, dus de co-scenarist ook, als Suleiman. Ik zie hier nog even op mijn lijst staan Clara Kleimans als Jasmine. Enige vrouw in een politie-interventieteam, zwaar bewapend, dat de appartementsblok of wolkenkrabber Paradise binnenvalt, kunnen we stellen. Dan heb ik hier nog Ahmed Akabi als Prince, bendeleider van Marokkaans-Nederlandse origine. Zijn rechterhand, de leeuw, vertolkt door Jamal Ben Sadik. En het begint met een incident bij een politiecontrole. Suleiman, komt een confrontatie en hij gaat naar de gevangenis. 7 jaar gevangenis. Komt vrij en gaat naar de appartementsblok waar zijn moeder woont, zijn zieke moeder woont. Wil haar gaan bezoeken, maar het is daar volledig veranderd. Het is volledig in handen van die Prince. En tegelijkertijd is er ook, zie je de briefing van een interventieteam. Een Nederlandse politievrouw die wat informatie geeft over die Prince. En ze staan klaar om met 2 overvalwagens zwaar bewapend er naartoe te trekken. En wat dan gebeurt is een enorm gewelddadige confrontatie, zo kunnen we dat zeggen. Er is het gegeven van die Suleiman, die wil zich daar niet mee bemoeien, maar zit wel in het gebouw dat dan op dat moment omsingeld is, kunnen we stellen. En wat kunnen we er nog over zeggen? Het is dus behoorlijk excessief. Het geweld is zeer excessief. Zelfdestructief ook wat betreft een aantal criminelen daar, kunnen we stellen. Ik zoek een invalshoek om het te beschrijven. Het gaat ook crescendo. Toch op een bepaald moment dat er dan in de bordeelafdeling van het appartementsgebouw ook een confrontatie is en uit de jukebox de Strangers opklinken met Handjes draaien, koekenbakken vlaaien, zij zijn zingen, terwijl er zeer zwaar gevochten wordt. Dus het gegeven van de cynische humor die bij een bepaalde dosis geweld opduikt, ook door een aantal van de vechtersbazen, zullen we zeggen. Dat is een element, maar was ik eigenlijk nog aan het denken? Ja, in welke mate verhoudt dit zich tot een bepaalde werkelijkheid? Het is een overtreffende trap van geweld, waarbij je kan zeggen, gaan we daar een soort toekomstbeeld, zou je bijna kunnen zeggen. Wat gaan we toe? Gaan we daar naartoe, naar een moment waarop het geweld enorm toeneemt? Misschien ook als opportun wordt gezien om een beetje de aandacht af te leiden van wat genoemd wordt nog steeds, neem ik aan, de witte boordencriminaliteit, die grootschalig is, maar zullen zeggen bijna onzichtbaar of zoiets. In allerlei andere sectoren, vastgoed onder meer en weet ik wat. Dus dat geweld toch wordt gezien als een afleidingsmanoeuvre, zou je dan kunnen zeggen, van wat er aan geldstromen en misdaad gebeurt op een zogezegd een beetje meer clean manier dan. Dat is één ding. Die vrouw, moest ik ook even bij stilstaan, die vrouw in dat interventieteam, vertolkt door Clara Kleimans,
Jasmin is de naam van het personage. Ze heeft kinderen, ze heeft haar kinderen naar school gedaan en gaat dan deelnemen aan die interventie, die zeer slecht is begeleid, onderzocht, gestuurd en ook de communicatie wordt gestoord. Misschien is daar ook artificial intelligence in de lucht. Misschien is dat allemaal ook veel meer ontwikkeld dan momenteel wordt bekendgemaakt, kunnen we stellen. Er zijn er veel meer mogelijkheden om te manipuleren dan wordt kenbaar gemaakt. Zouden we zeggen dat de situatie... waarom moet ik daar nu bij stilstaan? Een vrouw in die situatie, dus ook trouwens de assistente van Prince, ook een gewelddadige vrouw, van ik neem aan, is dat, mag ik dat zo zeggen, Afro-Nederlandse origine? Zoiets. Maar bon, de rol van vrouwen. Ik heb ook even stilgestaan bij het thema vrouwen en justitie. Omdat momenteel de magistratuur, rechters en onderzoeksrechters, bestaat voor 63% uit vrouwen en voor 37% uit mannen. En er wordt nu voorspeld, aangezien men weet wie op pensioen gaat gaan, mannen voornamelijk, en dat er in 2030... in de magistratuur 75% vrouwen zullen zijn, ook omdat men ziet wie nu stage doet en weet ik wat, en dat er dus 25% mannen zullen zijn. Het gaat dus om rechters, maar ook onderzoeksrechters. Dus dat is eigenlijk een thema dat toch waar even bij stilgestaan moet worden. In welke mate gaan... Ja, ik weet niet, het is maar een zin die door mijn hoofd komt. In welke mate gaan maffiabendes... Ik weet ook niet hoe de maffialobby's hier tegenover staan, tegenover de situatie. Of er dan ook, ja, cynisme zal ook in de werkelijkheid die vormen kunnen aannemen van een misdaadbende die zegt van hou jij je maar met ons dossier bezig, hou je maar rustig met ons dossier bezig, wij zullen je kind afhalen van school, of je kleinkind, of weet ik veel. Dus in die zin, de vraag is toch wel, omdat in deze spiraal van gigantisch geweld wat in deze film aan bod komt, en het wordt, ja, kan het zien als, ik weet niet, als je het louter wil zien als, is het entertainend, is het een verontrustend toekomstbeeld in de mate van wat van dit kan er gaan gebeuren. Dat is een beetje, welke richting gaat het uit natuurlijk, dat is een beetje de vraag. Maar toch, die cijfers van justitie moesten toch even vermeld worden. Ook in de zin van worden onderzoeken geleid, wat wordt onderzocht, wat wordt niet onderzocht. Er is toch het idee dat de samenleving ook voor een deel draait rond schone schijn. Vaak ook een vorm van schijnheiligheid, kunnen we zeggen. Dat je kan zeggen van wat is eigenlijk nu de kern van waar het naartoe evolueert. Al dan niet met artificial intelligence, zullen we dan zeggen. Maar dus die film is wel belangrijker om daar even bij stil te staan. Met dat gegeven dan daar louter zeggen we mogen lachen. Of ja, nee, dat is natuurlijk niet om te lachen. Dat toekomstbeeld is niet om te lachen. En de humor via The Strangers is ook een vorm. Ja, ten eerste, we zitten hier blijkbaar in Antwerpen. Plus het gegeven van de cynische humor die nodig is om tot een bepaald hoeveelheid geweld te komen. Dat is toch een cynische humor is onderdeel van geweldpleging. Dat kunnen we toch zeggen, denk ik. Hè? Goed, Paradise. Geregisseerd door Bob Kollaars. Zo, even kijken. Ja, Cyclopen, Cyclops, uit die soundtrack voor de Odyssee van Ludwig Göransson. De Cycloop, dat was het moment dat de magie nadrukkelijk zijn intrede deed in de film. En ik heb Cyclopen van Ludwig Göransson, dat is een iets langere track. Ik ga halverwege ga ik de track Cyclopen van Johnny Reinhardt daarin mengen. Dus dan heb je, of ja, dat is zoiets, ja, inbrengen. Dan heb je toch een idee van hoe het thema in de beide benaderingen wordt aangepakt. Cyclopen.

Cyclopen, in de versie van Ludwig Göransson en Johnny Reinhardt tussendoor. De film Heart of the Beast. Geregisseerd door David Ayer, scenario Cameron Alexander, cinematografie Mauro Fiore, met vertolkingen van Brad Pitt als James Belmont, voormalig Special Forces Command Sergeant Major. Zijn hond Odin, een combat dog verkenner, vertolkt door vier honden blijkbaar. Uber was de in eerste instantie. Verder ook nog Seca, Riker en Hondo. Hondo was de reservehond. Maar dus dat is het gegeven. Is ook een passant in het verhaal. Watkins, vertolkt door J.K. Simmons. En een jonge vrouw die aan het begin en het einde in beeld komt. Amber, vertolkt door Anna Lambe. Nu, het is een in de natuur, in Nieuw-Zeeland gefilmde film. Met James Belmont, met zijn vliegtuig die daar ergens landt en met zijn hond daar wil verpozen, verblijven. En al meteen is duidelijk dat ze met allebei met een probleem zitten. Met PTSD, zo is de omschrijving, post-traumatic stress disorder. Trauma door de gevechtssituaties waar ze in zitten. Zowel James als Odin hebben daar last van. Zie je ook dat s'nachts die Odin plots heel onrustig wordt. En dan krijg je flashbacks. Er zijn dus flashbacks van gevechtssituaties waar ze allebei in zaten. En dat dus gevolgen heeft voor hun functioneren, voor hun zelfbeeld. En James zoekt dan blijkbaar de ongerepte natuur op. Zo weinig mogelijk mensen ontmoeten daar. En maar hij zit wel met zijn trauma's en met zijn andere gezondheidssituatie. Want hij komt in een positie terecht dat het vliegtuig kan niet meer verder vliegen en moet dus zoveel maal stappen met die hond. En er komen onderweg heel wat problemen aan. Dat is een beetje de teneur van de film. En de connectie tussen dan die James en Odin, dat is een thema. Ook hoe hij praat met die hond en hoe die hond ook reageert. Dat is eigenlijk wel sterk ook eigenlijk, in die richting. En zonder natuurlijk veel te zeggen over wat er precies onderweg tegen gaan komen. Dat lijkt me zeker niet opportun om dat te gaan vermelden. Dus een overlevingsfilm kunnen we het noemen, denk ik. En de mooie natuur en de connectie tussen de man en de hond. Dat is het. Natuurlijk wordt er vaak verwezen naar het gegeven dat er een Belgisch bier opduikt. Dat komt bijna onzichtbaar. Het is wel even te zien, maar op andere momenten wordt het etiket niet in beeld gedraaid. Het is een blauwe chimée. Het heeft te maken met het gegeven dat er niet voor betaald werd. Dus niet een betaalde bierreclame, zoals je films ziet waar Stella Artois opduikt of Heineken vroeger. Dat is nu minder, maar vroeger was het vaak Heineken. Waarbij het etiket zeer nadrukkelijk in beeld moest komen. Terwijl dat hier nadrukkelijk niet het geval is. Dus, maar wel wordt er enthousiast over gesproken. Van die Watkins mag dan ook een keer proeven. Wat een fantastisch bier is dat. En dan de James die dan zegt, ik heb het ontdekt over de oceaan, heb ik het ontdekt. Het is een Belgisch bier. Ik dacht ook dat die hond eigenlijk in eerste instantie een Mechelse scheper is, maar dat blijkt toch eerder een Mechelse herder is. Maar het is een Duitse scheper, dacht ik dan ook weer. Dus ik ken niet zoveel van honden, om een Mechelse scheper of een Mechelse herder te onderscheiden van een Duitse scheper. Maar het is iets in die richting alleszins. Ze lijken ook, neem ik aan, wel op elkaar. Wat is het? Je ziet ook in het gelaat van Odin, zie je littekens. Dat zie je ook. Maar al bij al, toch interessant en de moeite, vond ik. Deze film Heart of the Beast van David Ayer. Ook even stilstaan bij zo'n hond. Wat begrijpt die? Wat begrijpt de mens van een hond? Is eigenlijk ook wel een beetje de vraag vaak, natuurlijk. Het idee mens-dier, zeker een hond, natuurlijk een trouwe viervoeter, zoals het wordt genoemd. Dat is toch interessant ook wel, ja. Ook voor, Heart of the Beast, geregisseerd door David Ayer.
wat heb ik nu klaarstaan? Ja, uit de Odyssee, de soundtrack. Menelaos, Husband of Helen. Dat komt er nu aan.

Dit was Fête de la Belle, openingstrak uit de CD Troubadour van Occo Bar uit Rotterdam, featuring Geert Chatroux, World Champion Whistling, wereldkampioen kunstfluit in het jaar dat deze CD verscheen ook. Het was 2005 op het label Basta. Geert Chatroux, oorspronkelijk uit Limburg, werd ook nog wereldkampioen kunstfluiten in 2004 en in 2009. Occo Bar reeds actief, ja, 25 jaar of iets meer dan 25 jaar. Occo Bar, ik heb het hier genoteerd geloof ik, de broers Rob Wijtman, drums en percussie, Bart Wijtman, bas en piano en Kok van Vuren, gitaren. Momenteel werken ze aan een project met rond de twee uiveren van Eric Clapton, heb ik even op hun website gezien. Ja, we gaan verder. Er komt nog wat muziek aan en dan ga ik over die tentoonstelling praten in Rotterdam, in de Frank Taal Galerie. Maar wat eraan komt is nu Troy, Ludwig Göransson, uit de soundtrack voor The Odyssey. Halverwege kom ik daarin met Stieltjesplein door Yara Rezai en Iraans Ensemble uit die compilatie Toen we naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad uit 2001. Dan het vervolg van Troy. Dan zie ik hier staan Johnny Reinhardt met Aeolius. Opnieuw Occo Bar featuring Geert Chatroux met Eins, Zwei, Drei, Viertel. Johnny Reinhardt Cannibalen. En nogmaals, toen wij naar Rotterdam vertrokken, toch hou ik van je Rotterdam, door Ed Rust en Ernesto van Dal. En dan zijn we ongeveer een iets meer dan 20 minuten verder. Troy.

Toch hou ik van je, Rotterdam, door Ed Rust en Ernesto van Dal. Ik was in Rotterdam onlangs en ik ben daar naar de Frank Taal

Galerie geweest. Dat is in de Van Spijkstraat nummer 129. Ik zal straks toch even een korte route uitstippelen. Wat te zien is in de Frank Taal Galerie momenteel is de tentoonstelling Morphogenesis, Morphogenese. Twee Duitse kunstenaars, Ria Wank en Wolfgang Ganter. Ze zijn partners, wonen samen in Berlijn en werken allebei op een heel specifieke manier met fotografie ook. Ria Wank, cameraloze fotografie, werken met tarwewortel op katoengaas, bijvoorbeeld wheat root on cotton gauze. Chemigram, ook dus fotografisch papier dat in de donkere kamer werd bewerkt met chemicaliën, ontwikkelaar, fixeerder. U hoort op de achtergrond mogelijk iets dat u kan interpreteren als ontwikkelaar en fixeerder. Op photographic gelatin paper, gelatine zilver fotopapier. Het leidt tot een aantal werken, bijvoorbeeld ook dus wel een werk geïnspireerd door Albrecht Dürer, Duitse kunstenaar. Johannes Erlicht, die Sieben Leuchter, is een houtsnede oorspronkelijk van Albrecht Dürer uit 1498. Maar het is niet het beeld wat je eigenlijk ziet in dit werk van Ria Wank, is niet een weergave van dat werk. Het is een werk dat daardoor geïnspireerd is. Je ziet een hand en dan zeven lichtpunten zou je kunnen zien. En dat is dan werk tarwewortel op roestvrij staal, is de omschrijving. Ja, dus dat is dus het inwerken van bepaalde chemicaliën op een basis. En dat leidt ook tot andere werken. Dan ga je snel bij Wolfgang Ganter kijken. Uit Stuttgart oorspronkelijk. En daar zie je dan het werk Pigmentprint on Fiberglass under Resin. Pigmentprint op glasvezel onder kunsthars. Ook werk met bacteriën en chemische reacties, waardoor beelden en composities evolueren, dus door biologische en chemische processen. Maar ik heb hier een afbeelding bij van enkele werken. Ook een werk met een Antwerpse link. Zijn oorspronkelijk werk is van een schilderij van Jan Cornelis Vermeijen, der Antwerpener Kaufmann Hieronymus Tücher, zijn werk uit 1530, heeft hier een Duitse titel. De man, de schilder, was geboren in Noord-Nederland, overleed in Brussel, 1559. Maar het werk is in bezit van een Duits museum. En er is dus een overeenkomst gemaakt door die kunstenaar Wolfgang Ganter in dat museum om dit beeld te gebruiken. Dus de reproductie natuurlijk. Hè. Het geldt trouwens ook voor een werk van Fra Angelico, kunstenaar uit destijds Firenze. Dat was dan een soort staatssituatie in Firenze. Rond 1429 ontstaan dit werk. Van Fra Angelico is Fra Giovanni da Fiesole. Die Erscheinung des Heiligen Franciscus in Arles. De verschijning van de Heilige Franciscus in Arles. En dat beeld, effectief, ziet u dan, weer een reproductie daarvan, met dan een bol, een sfeer, als het ware, die daar in dat beeld opduikt. En die ook, dus met die chemische processen. Ik zal zo meteen de website geven van de Frank Taal Galerie. Daar kan u werken afgebeeld zien. Ja, dus dat is toch een interessante tentoonstelling. Er is ook nog een derde ruimte. Een ruimte waarin kunstenaars, werk van kunstenaars die met de galerie verbonden zijn, tentoongesteld worden. Even afronden. Ja, bijvoorbeeld ook Tom Woestenborg, een Belgische kunstenaar uit Merksplas. En op de website momenteel staat nog geen nieuwe tentoonstelling aangekondigd. Bij verwacht staat nog geen aanstaande exposities op dit moment. Maar Frank Taal, de galeriste die aanwezig was toen ik er kwam, zei wel dat er een nieuwe tentoonstelling aankomt van Tom Woestenborgs. Vanaf 24 oktober.
Het is al een aantal tentoonstellingen, was de vierde geloof ik, die Tom Woestenborgs doet in Rotterdam, met die galerie verbonden. Interessante werken waren te zien. En op de website zijn ook werken van hem te zien, met wat gegevens over de kunst, bij de afdeling kunstenaars. Kunstenaars verbonden aan de Frank Taal Galerie. Ook nog vernomen dat Tom Woestenborgs momenteel verbonden is aan een galerie in Antwerpen ook. Rick Rosseels Galerie. Dus dat op het zuid. Zo ja, nog wat gegevens. Ik kan de website in de gaten houden. Dus wanneer er een bericht verschijnt over die tentoonstelling, Tom Woestenborgs. Frank Taal in één woord, .art, A-R-T, dat is de tentoonstelling. De ruimte, de Van Spijkstraat nummer 129. Dat is de Van Spijkstraat die mondt uit op het J.A. Deelderplein. J.A. Deelder, beter bekend als Jules Deelder. En dat plein, dat is onlangs officieel het J.A. Deelderplein genoemd. Dat geen naam. En sinds 18 september dit jaar is het J.A. Deelderplein geworden. Er staat een stalen silhouetbeeld, gemaakt door Lenny Oosterwijk, Jules Deelder afbeeldend, met als titel Wat nergens op lijkt, is echt. En er is ook een muur met een citaat in neonletters, een citaat van Jules Deelder. De omgeving van de mens is de medemens. In dat J.A. Deelderplein, dat ligt aan de Nieuwe Binnenweg. Dat is de langste winkelstraat in Rotterdam met drie platenwinkels. De platenwinkels zijn daar, drie platenwinkels. Of zijn het er vier? Toch minstens drie. Dus dat zijn de gegevens voor de omgeving van de Frank Taal Galerie. En nou, tot 17 oktober is deze tentoonstelling Morphogenesis nog te zien. U merkt, mijn stem wordt getorpedeerd. Torpedo's. Autonome oorlogsvoering via artificial intelligence. Hoe zit daar toch een of andere mensachtige aan de knoppen? Dat kunnen we ons afvragen natuurlijk. Wel, het wordt geclaimd dat het autonoom is. Openingsuren van de Frank Taal Galerie, donderdag en vrijdag van 12 uur tot 18 uur en zaterdag van 13 uur tot 17 uur. Zo zijn we rond met die rubriek. En heb ik nog klaarstaan nu Okobar featuring Geert Chatroux met Le Chatroux Badour. Daarna komt, ik zal het nu al zeggen, komt Dulle Chicsaal uit hun album Dulles Dullest uit 1995. Muziek mag ik vlotter aankondigen over beeldende kunst praten, licht gevoelig blijkbaar bij die artificial intelligence autonome terreur. Dus Dulles Chicsaal, actief in de periode 1984 tot 1999. Ja, Rotterdams ensemble. Allemaal een aantal korte stukjes. Dan heb ik ook nog dat de soundtrack van The Odyssey, Ludwig Göransson. Een moeilijk uitspreekbaar woord, Les Trigoniens. Dan opnieuw Dulles Chicsaal zie ik hier. Dan Ketel Binky, Miguel Corcho en Johan Frankenfelder. Uit Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Geert Chatroux en Okobar Basilique de la Bicyclette. En ja, we gaan zo langzaamaan richting mijn lezing uit de Odyssee van Homerus. Maar ik heb dus al hier wat muziek die op komst is nu. Le Chatroux Badour.

Wilde nacht. Wilde nacht. Waar ik bij u die nacht zou zijn. Ons feestgetij. Doelloos de wind. Voor een hart in de haven. Weg dat kompas. Weg met die kaart. Roeien.

Nieuw. Ja. Oh, de bel voor de folder.

Dit kwam uit Odysseus van Johnny Reinhardt, uitvoering door het American Festival of Microtonal Music Orchestra. Heel interessant werkstuk. Er komt zometeen nog een stuk uit. Ja, voordien hoorde u Dal Shikzaal, toch ja, herkenbaar ook. Even kijken, wat komt eraan nu? De track die u net hoorde is Trinacia, zometeen Calypso. Ja, en dan ga ik voorlezen uit de Odyssee van Homerus, vertaling uit 1955, door M.A. Schwartz. Nog even aan het, ja, even aan het denken aan die film. Het heeft ook te maken met het gegeven dat ja, vrouwen toch, ja, voor een deel, nu hoort u wel de cd-speler een beetje op mijn zenuwen werken door het geronk. Dat is dan neem ik aan het voornemen dat ik net wou zeggen, toch? Dat ja, vrouwen aan de macht, namelijk de zichtbare machthebbers, Pallas Athene, Calypso, Kirke, ook heel belangrijk. Dus de macht komt daar van hen in de film, zichtbaar. Er is de echtgenote van Odysseus, Penelope, die inderdaad in een soort kooi zit, waarbij ze dan ja, de vrijers of degene die haar begeren, of zullen we stellen, die zitten dan klaar in een zaal, maar zij zit achter tralies bijna, ja. Maar de goden, de goddelijke machten, worden uitgebeeld door vrouwen. De mannelijke Zeus en Poseidon, die worden vermeld. En er wordt getoond tot wat ze in staat zijn, maar niet, die worden niet eigenlijk, komen niet in beeld. Daar moest ik even bij stilstaan. En inderdaad, het moment dat Troje de poorten opengaan van Troje, wordt er, en dat komt nadien in beeld, een soort morele verontschuldigende monoloog door Odysseus in vermomming, kunnen we stellen, die dan inderdaad zijn geweten laat spreken, maar je ziet dan ook inderdaad vrouwen die worden omgebracht, het zijn figuranten, het komt er eigenlijk bij, maar er wordt niet stilgestaan bij wat er precies is gebeurd met Troje, het wordt vernietigd, maar hoe precies, wat de gevolgen zijn, dat is, in de film komt dat niet zo heel nadrukkelijk aan bod. Alhoewel in soortgelijke oorlogen destijds, 800 voor Christus, 1000 voor Christus, was er wel natuurlijk na zo'n, in dit geval een 10-jarige belegering van een stad, dat is natuurlijk ook financieel enorm veel eisend voor degene die de belegering deden, dat er dan toch ja, slavernij, dat de bewoners ofwel de soldaten werden afgemaakt, zullen we maar zeggen, en bewoners werden voor een deel verkocht als slaven, dat is toch sowieso. Dus daar wordt in de film niet zo heel bij stilgestaan wat precies de gevolgen waren. Ja, bon, oké, in die richting. Nog een muziekstuk. De cd-speler die ronkte wel in het begin, nadien is hij tot rust gekomen. Maar nu, in het vooruitzicht van het lezen van een tekst, gaat hij opnieuw storen, denk ik. Allerlei merkwaardige invloeden. Ik heb iemand horen zeggen dat dit hier een muziekzender is. Iemand, ja, toch wel agressief, beschouwt zich als iemand van de leiding. En op het moment dat ik over beeldende kunst praat en ga lezen, dan gebeuren hier allerlei mysterieuze zaken ook. Toch nog eens muziekstuk. Daar ga ik het ronken horen, maar dat komt niet in uitzending dan. Johnny Reinhardt. Even kijken, wat gaat het worden? Calypso, inderdaad.

0: machthebbende storing.
1: Maar kun je ook zeggen, het is een muziekzender en dat wordt op Radio Centraal vaak ook muziek genoemd. Dat de ronken van een cd-speler, dus dat soort geluiden. Dus in principe zou het moeten kunnen. Dan denk ik, helaas.

Ha ha ha.

Ja, ik ga de ronkende cd-speler even kunnen uitschakelen. Als die, ja, ik ga een andere cd-speler gebruiken. Zometeen, dit was dus inderdaad een stuk van Johnny Reinhardt. Ludwig Göransson, de soundtrack voor de Odyssey, die komt zometeen. Ja, dus ja, stroom uit en dan stopt het storend geronk. Ik ga hem straks toch wel opnieuw moeten tot leven wekken, die cd-speler. Het is de onderste trouwens. Ja, het boek. De Odyssee van Homerus. Daar wordt aan getwijfeld of hoe het precies ontstaan is.

gekocht van Kirke uit Odyssey, de soundtrack. Ik lees er twee delen voor. Dus eerst het begin en dan ga ik wat verder in het boek. Muze, bezing mij de listige held die lang over de wijde wereld zwierf, nadat hij de machtige burcht van Troje verwoest had. Van veel mensen zag hij de steden en hij leerde kennen hun aard. Veel ellende doorstond hij op zee, vechtend voor zijn leven en de terugkeer van zijn vrienden. Maar, hoe graag hij ook wilde, zijn vrienden redde hij niet. Door eigen moedwil vonden zij, dwazen, de dood. Want zij aten de runderen van Hyperion, de god van de zon, die hun de dag van de thuiskomst ontnam. Vertel, o goddelijke dochter van Zeus, ook ons dit verhaal en begin het waar het u goed dunkt. Pallas Athene geeft Telemachos raad. Reeds waren de andere Grieken, zij die waren ontsnapt aan het gapend verderf, allen weer thuis, veilig voor oorlog en zee. Odysseus alleen, hoe ook verlangend naar vrouw en huis, zat bij de machtige nimf Calypso, de schone godin, in haar welvende grotten gevangen. Want zij begeerde hem tot echtgenoot. Zo wentelden de tijden voort en toen het jaar eindelijk aanbrak, waarin de goden voor hem de terugkeer naar Ithaca hadden bepaald, wachtte hem thuis nieuwe strijd, te midden der zijnen. Alle goden hadden medelijden, behalve Poseidon, die hevig vertorend bleef op koning Odysseus tot op de dag dat hij zijn land weer betrad.

verder gebladerd in dit boek, komen we bij Calypso. De dageraad rees op uit haar bed van de zijde van de edele tien. Ja, nee, moet mij even verplaatsen in ook. Opnieuw, Calypso. De dageraad rees op uit haar bed van de zijde van de edele Titonos om het daglicht te brengen aan de onsterfelijken en aan de mensen. De goden zetten zich in vergadering neer. Zeus in hun midden. De god van de donder. De machtigste van allen. Athene, gedachte vele beproevingen van Odysseus, wiens verblijf in het paleis van de nimf haar aan het hart ging, en zij sprak: Vader Zeus, en gij andere gelukzalige, eeuwig levende goden, een scepter dragende koning moet voortaan niet meer edelmoedig zijn en vriendelijk en zacht en bezadigd. Laat hij maar hardvochtig zijn en misdaden plegen. Zie koning Odysseus, die voor zijn volk is geweest als een vader, zo vriendelijk, en aan wie geen van zijn onderdanen meer een gedachte wijdt. Hij zit vast op een eiland, aan diepe ellende ten prooi, in het paleis van de nimf Calypso, die hem gevangen houdt. Naar zijn vaderland kan hij niet komen, want hij heeft geen schip en geen bemanning om hem te brengen over de brede rug van de zee. En nu weer is zijn dierbare zoon naar het goddelijk Pylos en het liefelijk Sparta gereisd om nieuws over zijn vader te horen. En zij zijn van plan hem te doden op de terugweg naar huis.

Ja, Maarten, 2-5. Ja,

Thank you.

Hey, hold it.

U hoorde net Aan de Maas, Serian Engin en Turks Ensemble. Uit de compilatie Toen wij naar Rotterdam vertrokken. Bekende Rotterdamse liedjes door allochtone muzikanten uit de Maasstad. CD uit 2001 in het kader van Rotterdam 2001, culturele hoofdstad van Europa. Daar komt nog een track uit zometeen en hierna doe ik de aankondiging van Thuisreis volgende week. Maar eerst, ik heb mijn hart op Katendrecht verloren door Shahid Yanki en ensemble Suraj Sevlal.

Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal met volgende week Thuisreis naar... weet ik waar. Het zal een beetje, ja ook een beetje, ronddobberen op de oceaan zijn. Er is filmmuziek van Ludwig Göransson voor de film De Odyssee van Christopher Nolan nog steeds in de bioscoop te zien. Maar ja, zijn ruime soundtrack, dubbel cd, volgende week een selectie uit cd 2. En ik lees in Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur ook wat voor uit de Odyssee van Homerus. Uit de proza-vertaling, of de vertaling in proza door M.A. Schwartz uit de jaren 50. 1955 zullen we stellen. Verder muziek uit volgende nieuwe cd's. Yin-Hee Kim, een componiste en muzikus uit de USA. Ze is van Zuid-Koreaanse origine. Haar instrument is de komungo en elektrische komungo. Ik breng een keuze uit de pas verschenen box, de Yin-Hee Kim Collection, met 9 cd's. Ook nieuw van Susan Fancher en Inare Zandmane, Strange Lights, en van Kyle Grimm, Forever Eve. Wim T. Schippers overleed in juni dit jaar, hij werd 83. Ik breng doorheen Thuisreis volgende week 6 liederen van Wim T. Schippers uit de door hem zelf mee samengestelde compilatie-cd Schippers in Plafondvaart. Verschenen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In Thuisreis volgende week, Thuisreis naar weet ik waar. En zoals beloofd, nog werk vandaag ook uit De Odyssee, de soundtrack van Ludwig Göransson. De track Hades. En ik heb ook klaarstaan de track Hades van Johnny Reinhardt. U gaat dus de twee verschillende benaderingen kunnen beluisteren. Hades verwijst naar de god van de onderwereld, of het schimmenrijk, heerser over de doden, maar ook naar het dodenrijk zelf. En in de film De Odyssee komt Hades voor en daar wordt verwezen naar een plaats, de onderwereld. Goed, maar ik kijk naar de klok. Ik moet snel zijn om dat nog in uitzending te kunnen brengen. Hades, eerst Ludwig Göransson en na 5 minuten komt Johnny Reinhardt erin met ook Hades.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. We begonnen dus letterlijk met oktober door Mie. Het soloproject van de Franse bassiste Suzy Levoit. Een nummer dat mooi laat horen hoe haar muziek van een zachte, bijna gesproken melancholie kan omslaan in een zware muur van bas, noise en woede. Herfst is bij Mie duidelijk geen seizoen om stilletjes naar buiten te kijken. En we gaan nu naar Thistle Sifter, het cinematische post-rock project van de in Utrecht gevestigde Britse gitarist en componist Pete Barnes. Zijn derde album, Forever the Optimist, verscheen in februari en is in veel opzichten een uitbreiding van wat hij op zijn eerste twee platen begon. Barnes startte namelijk Thistle Sifter op na een ernstig fietsongeluk in 2020. Spectral Moon en Circles waren platen die sterk verbonden waren met zijn persoonlijke strijd, herstel en de emotionele gevolgen daarvan. Op Forever the Optimist kijkt hij nu veel meer naar buiten. De persoonlijke problemen hebben plaatsgemaakt voor een wereld die zelf nogal wat problemen blijkt te hebben. Klimaatverandering, de manier waarop we land gebruiken, dierenrechten, kobaltwinning in Congo, neoliberalisme en de rol van de media bij geopolitieke conflicten. Barnes verwerkt ze allemaal in een plaat die opvallend weinig behoefte heeft aan een klassieke protestsong. Zijn antwoord is vooral muzikaal. Brede post-rock gitaren en synthesizers worden gecombineerd met neoclassieke elementen, lo-fi folk, strijkers en gesproken passages. Het resultaat is ruimtelijk en filmisch, maar kan ook behoorlijk zwaar worden. Het in Arcadia Ego is daar een goed voorbeeld van. De Latijnse titel betekent ongeveer: zelfs in Arcadia ben ik aanwezig. Het is de klassieke gedachte van het memento mori. Zelfs in het paradijs ontsnappen we niet aan de dood. Muzikaal krijgt dat hier een donker, bijna doemachtig post-rock karakter. Daartegenover staat dan weer Forever the Optimist, de titeltrack. De titel klinkt bijna als een slogan, maar is duidelijk met een zekere ironie gekozen. Na een album vol klimaatproblemen, uitbuiting en menselijke hebzucht, blijft Barnes toch zoeken naar een reden om hoopvol te zijn.

Dat was Fait Accompli van The Bullfight uit 81 Bedford Street. Een nummer dat precies klonk zoals de titel beloofde. Het moment waarop er geen weg terug meer is. We blijven nog even in de wereld van de film noir met Conrad Vreeling. Hem kennen we dus ook als muzikant bij The Bullfight, maar daarnaast heeft hij een eigen universum van indie-folk, barokpop, kleinkunst en pop-noir. Zijn tweede soloalbum Through the Glass of a Radio Store verscheen in juni bij Brandy Alexander Records. Vreeling werkt grotendeels alleen. Hij schrijft, arrangeert, speelt, neemt op, mixt en mastert zijn muziek vanuit zijn thuisstudio en ontwerpt vaak ook zelf de hoezen. Toch klinkt het resultaat bepaald niet als een haastig huiskamerproject. Strijkers, blazers en uitgebreide arrangementen geven de songs een filmische grandeur, terwijl onverwachte harmonieën en bruggen voor een zekere onrust zorgen. Het album is een soort los conceptverhaal over liefde, verlies van onschuld en het verschil tussen hoe we iemand fantaseren en hoe die persoon werkelijk is. Oude relaties blijven als geesten rondspoken, vakantieromances krijgen een melancholische glans en eenzaamheid zit vaak verstopt onder de romantiek. Dat voyeuristische element zit al in Through the Glass of a Radio Store. De hoofdpersoon kijkt naar iemand die letterlijk achter glas staat en wordt verliefd op het beeld dat hij van haar maakt. Maar natuurlijk is het beeld achter het glas iets anders dan de mens daarachter. The Ghost of Meredith Blow gaat vervolgens over een relatie die voorbij is, maar waarvan de emotionele aanwezigheid nog lang blijft hangen. De ijle achtergrondzang van Bette Schindler maakt van die herinnering bijna letterlijk een spookverschijning. Vreeling heeft overigens zelf een vrij droge kijk op zijn personages. Meredith Blow zou volgens hem de zus van Rebecca Snow zijn. Ook dat past bij deze plaat, die ergens tussen popsong en klein literair universum balanceert. De muziek mag rijk en romantisch klinken, maar onder die oppervlakte blijft altijd het besef aanwezig dat herinneringen meestal mooier worden naarmate ze verder van de werkelijkheid komen te staan.

U hoorde Black Box Witness van Carla Turgeson. Een bijzonder donkere en theatrale song op haar album Beckonings. Turgeson is natuurlijk vooral bekend als medeoprichter en zangeres van The Walkabouts. Maar Beckonings was haar eerste soloalbum in 20 jaar. De plaat verscheen in 2024 en brengt folk, dromerige pop, atmosferische rock en zachte ambient samen. En dan gaan we nu naar Down Pilot, het project van de Amerikaanse singer-songwriter, multi-instrumentalist en producer Paul Haraga. Hij maakt inmiddels ruim 20 jaar muziek vanuit Seattle en heeft in die tijd een heel eigen vorm ontwikkeld van melancholische indie-folk, slowcore, dreampop en Americana. Zijn achtste album, Strange Horses, verscheen eerder deze maand bij het Duitse Tapete Records. Het is een plaat die voortkomt uit een tamelijk fundamentele vraag. Waarom schrijven songwriters eigenlijk songs? Wanneer de wereld voortdurend verandert en steeds moeilijker vast te grijpen lijkt. Haraga probeert daar geen grote antwoorden op te geven. Hij maakt eerder een reeks observaties over relaties, landschappen, het lichaam en de psyche. Het zijn songs over een wereld die voortdurend in beweging is, terwijl wij ondertussen proberen er betekenis in te ontdekken. Opvallend is hoe zelfstandig het album tot stand kwam. Haraga schreef en speelde vrijwel alles zelf, in zijn studio in Seattle en op Whidbey Island. Hij speelt gitaar, bas, toetsen, drums en natuurlijk ook de zang. Rond die kern zijn enkele gastmuzikanten toegevoegd, onder wie violiste Melinda Rice, Anne-Marie Ruljansic op harmonieën en Terry De Castro op bas en achtergrondzang. Het levert een geluid op dat tegelijk intiem en groot kan zijn. Send the Picture is een mooi voorbeeld. Een zwevend nummer waarin gitaar en subtiele piano alle ruimte krijgen. Het nummer lijkt nauwelijks vooruit te willen, en juist daardoor ontstaat er een gevoel van beweging. De afsluiter en titeltrack Strange Horses trekt die filmische sfeer nog verder open. Strijkers tillen het lummer langzaam omhoog en de vreemde paarden uit de titel worden bijna een metafoor voor onszelf. We komen misschien uit een andere tijd, maar moeten toch proberen in deze wereld rond te lopen.

Dat waren Wicked Jill en Coal Mine van Band of Horses. Uit de 20e verjaardagseditie van hun debuut Everything All the Time. Vooral interessant omdat Sarah Cahoon, die we zo meteen horen, op beide nummers drumde. Die Cahoon keert nu na bijna 10 jaar terug met I've Missed You All These Years. Haar 6e soloalbum, dat eind augustus verscheen bij Sub Pop. Die titel is eigenlijk een vrij goede samenvatting van haar terugkeer. Cahoon begon dus ooit als drummer bij Carissa's Weird, speelde daarna dus mee op het debuut van Band of Horses en bouwde vanaf 2005 een eigen solo-carrière uit. Vervolgens werd het bijna 10 jaar stil rond haar eigen albums. Ze bleef wel actief als producer en sessiemuzikant, maar haar eigen stem bleef grotendeels op de achtergrond. De jaren ertussen waren bovendien niet bepaald leeg. Cahoon verloor haar vader, haar beste vriend en haar hond. Toch heeft I've Missed You All This Year niet het karakter van een zwaar rouwalbum. Het gaat juist over de periode daarna. Opnieuw beginnen, ontdekken dat er nog leven over is en langzaam weer ruimte maken voor plezier en gemeenschap. Muzikaal is Cahoon altijd ergens tussen country, folk, blues en indie rock blijven bewegen. Op deze plaat klinkt dat bijzonder warm. Akoestische gitaar, piano en pedalsteel zorgen voor een ruime, bijna klassieke countryklank, terwijl haar stem heel dicht bij de luisteraar blijft. No One Like You is een dromerige song over liefde die blijft bestaan, zelfs wanneer het leven intussen verder is gegaan. De muziek heeft iets mystisch, alsof de herinnering zelf het landschap bepaalt. Pulling Up Roots is wat steviger. Met pedalsteel en een licht barroom ritme gaat het nummer over veerkracht en over het besef dat je na lange tijd weer rechtop kunt staan. Niet triomfantelijk, eerder nuchter. Ik ben er nog, is soms al voldoende reden voor een song. En dat past misschien wel bij de hele plaat. Niet doen alsof er niets is gebeurd. Maar ook niet doen alsof het leven daarna ophoudt.

0: Tot daar 14 van Water From Your Eyes, het Brooklynse duo van Rachel Brown en Nate Amos. Een mooi voorbeeld van hoe dit duo emotie kan verpakken in iets dat tegelijk klinkt alsof het ieder moment kan ontsporen. Nate Amos komen we nu opnieuw tegen, maar dan onder zijn andere projectnaam. This is Lorelei. The Singer in My Band, uitgebracht bij Matador, laat echter een heel andere kant van hem horen. This is Lorelei bestaat al meer dan 10 jaar als Amos's persoonlijke uitlaatklep. In die tijd schreef hij honderden songs en bracht hij tientallen EP's en mixtapes uit. Met Box for Body, Box for Star uit 2024, kreeg het project plots veel bredere aandacht. The Singer in My Band is vervolgens bijna een reactie daarop. Minder trucs, minder elektronische camouflage en veel meer vertrouwen in de song zelf. Amos groeide op met bluegrass en zijn vader Bob Amos is een bluegrass muzikant. Onder alle glitches, samples, autotune en vocoders die hij bij eerdere releases gebruikte, zat dus altijd al een behoorlijk traditionele songwriter verborgen. Op deze plaat komt die naar voren. De muziek beweegt tussen country folk, gitaarpop, Americana, cowpunk en iets dat naar The Byrds, Tom Petty en The Grateful Dead verwijst. De songs klinken alsof ze rechtstreeks uit een busje onderweg komen. Dat is ook ongeveer hoe ze ontstonden. Tijdens tournees schreef Amos melodieën en structuren in zijn hoofd terwijl hij door het raam van de tourbus naar de wereld keek. Zijn vader omschreef het album als een on the road beatnik album. En dat is misschien wel de meest accurate genreomschrijving die we vandaag gaan horen. De teksten gaan ondertussen over het leven van een muzikant. Ambitie, twijfel, relaties en de merkwaardige last van succes. The Kid with the Crown gebruikt een personage dat met zijn kroon ook zijn eigen gevangenis draagt. Hoe hoger je klimt, hoe meer gewicht er blijkbaar op je hoofd terechtkomt. Sailing Your Babies Down is intiemer van aard en gaat over afstand, relaties en het moment waarop je iemand moet laten gaan.
1: 1, 2, 3, 4...

Dat was Avalanches of Snow van Kurt Vile. De lange afsluiter van zijn plaat Philadelphia's Been Good to Me. Een nummer waarin zijn lome gitaarspel uiteindelijk bijna tijdloos begint te klinken. We gaan nu naar Lily Siebert, een Amerikaanse muzikante uit de DIY-scene van Burlington, Vermont. Haar nieuwe album Light Spheres on Their Way verscheen begin september bij Lame O Records en laat opnieuw horen hoe ze intieme singer-songwritersvolk kan verbinden met grunge, alt-country en indie-rock. Het begrip Light Sphere is bij Siebert een soort katalyserende aanwezigheid die door de tijd heen terugkeert en onze verhalen verandert. Dat kan letterlijk een licht zijn, een ster, de zon, koplampen, misschien zelfs een UFO. Maar het kan evengoed een herinnering, droom, relatie of persoon zijn. Daarmee is de plaat filmischer en meer observerend dan haar vorige werk. Waar eerdere songs soms sterk uit een dagboek leken te komen, kijkt Siebert hier meer als een schrijver naar haar personages en situaties. Thema's als verlies, sterfelijkheid, eenzaamheid en verslaving lopen door de plaat, maar worden niet noodzakelijk rechtstreeks benoemd. De muziek is breed georiënteerd. Je hoort iets van Joni Mitchell en Nick Drake, maar ook David Bowie, Neil Young en Crazy Horse en de ruwe opname-esthetiek die we met Steve Albini associëren. De omstandigheden waarin de plaat werd opgenomen waren bovendien bijna klassiek DIY. In januari van dit jaar trok Siebert naar een geïmproviseerde studio in het ijskoude Maine, waar samen met Garrett Link rond een houtkachel werd gewerkt. Het resultaat klinkt daardoor tegelijk klein en groot, intiem opgenomen, maar met genoeg ruimte voor gitaren en strijkers om uit te waaieren. Portal to the Past is met zijn 7 minuten een van de grote momenten. Het nummer ontstond uit een lang gedicht dat ze schreef na een intense droom en gaat over tijd, herinnering en het pijnlijke verschil tussen de toekomst die we als jongere mensen voor ons zagen en het leven dat er uiteindelijk van gemaakt wordt. Lange gitaarpartijen en cello geven het nummer een bijna Neil Young-achtige zwaarte. Black Star is ouder materiaal dat al tijdens een tour op een servet werd geschreven. Het bleef jarenlang in haar geheugen zitten voordat het uiteindelijk werd opgenomen.

Rivers Run Red van The New Eves uit The New Eve Is Rising. Een nummer dat klonk alsof eeuwenoude folk, een punkband en een heksensabbat toevallig op hetzelfde repetitiekot terechtkwamen. We eindigen vandaag met Nina Winderlind. De Zweedse singer-songwriter, dichteres en muzikante, die we ook kennen als lid van de New Eves. Haar solo-debuut Wild Love verscheen in augustus bij Transgressive. Het album begon ooit als een EP, maar groeide uiteindelijk uit tot een plaat van 11 songs over liefde in de breedste betekenis. Niet alleen romantische liefde, maar ook vriendschap, familie, landschap, het lichaam en de eenvoudige, soms behoorlijk wilde ervaring van het bestaan. Winderlind groeide op in Stockholm en woont inmiddels in Brighton. Ze bracht eerder de EP The Spirit is Carnal uit en publiceerde vorig jaar ook een dichtbundel. Op de plaat Wild Love komen die twee kanten mooi samen. De songs zijn persoonlijk, maar hebben vaak iets symbolisch of bijna mythisch. Muzikaal staat ze ergens tussen rauwe jaren 70 folk en postpunk rock. Patti Smith, Lou Reed en Neil Young zijn hoorbare verwanten. Maar Winderlind heeft vooral een eigen gevoel voor fysieke intensiteit. De elektrische gitaar is bij haar niet alleen een instrument, maar bijna een vorm van bevrijding. Dat hoor je in You Are Not an Angel, waarin ze zich afzet tegen het idee dat vrouwen voortdurend perfect, beheerst of bijna bovenmenselijk zouden moeten zijn. Geen engel dus, maar een lichaam met verlangen, fouten, woede en plezier. Het is een ode aan alles wat niet netjes in een ideaalbeeld past. Daarna krijgen we Four Mothers, het slotnummer en tegelijk een van de emotionele hoogtepunten van de plaat. Het begint met akoestische gitaar en een intieme sfeer, maar groeit uit tot een enorme vervormde rockuitbarsting. Het nummer is opgedragen aan haar grootmoeder en aan de generaties vrouwen die voor haar kwamen. Het werd bovendien grotendeels live opgenomen, waardoor die explosie niet klinkt als een zorgvuldig opgebouwde studiotruc, maar als een moment waarop de hele band tegelijk besluit dat het nu maar eens echt luid genoeg mag zijn. En daarmee sluiten we deze moiré voor vandaag af. Met liefde, herinnering, voorouders en vooral heel veel gitaar. Dit was Moiré. Tot volgende week.

Thank you.

0: Welkom in de Muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB Plus kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. We begonnen met een nummertje Henry Chinaski's Blues van de Benzine Project. En de Benzine Project was het project van John Bradshaw, die helaas een paar weken geleden ook op 66-jarige leeftijd ons verlaten heeft. John Bradshaw was oorspronkelijk van Australië, maar hij heeft hier ook live op de radio een keer komen spelen. En hij was vooral in Brussel ook heel actief. Rest in peace, John Bradshaw. En dan gaan we naar het thema van de dag over, want ik heb hier mijn gast, de Jeff van Gool in de studio voor het tweede gedeelte van onze Tucker Zimmerman in memoriam. Welkom Jeff, ga je de lijstje klaar, zie ik.
1: Ja, Frank. Bedankt dat ik erbij mag zijn voor dat tweede deel van Tucker, zijn levensoverzicht zal ik het noemen, want we hebben vorige keer moeten afhaken waar het echt interessant werd. Ja. Eigenlijk zijn meest productieve periode in heel zijn carrière, op die 60 jaar dat hij muziek maakte. Daar zijn de meeste platen eigenlijk op een minimum van 5 jaar de meeste platen uitgekomen. Mm. Dus ik ben blij dat ik dat nog kan komen aanvullen hier vandaag. Maar ik zou eerst even de groeten nog willen doen aan Rune, die waarschijnlijk ook luistert. Het is heel lang geleden dat ik haar nog gezien heb. En ik hoor van Frank dat zij een trouwe luisteraarster is.
0: Ja, dus, zeker weten.
1: Heel veel groeten van Jeff van Gool.
0: Van ons allemaal, hè, Rune. Ja. Ik zit hier alleen met de Jeff momenteel, maar je weet dat de rest ook aanvolgt, hè.
1: En nadien zullen we dan wel een borreltje gaan drinken, zeker, ja, in de Waarde Jacob. Ja, en dan zullen we ook nog gedenken op uw gezondheid, een glaasje drinken.
0: Dat doen we elke week, chef. Ja, elke week in de Waarde Jacob, bij de goeie buren.
1: Ja, en dan had ik nog een vraag voor de luisteraars eigenlijk. Misschien kan er iemand op inpikken. Ik was vorige week ontmoet ik een Nederlandse vriend. En die was in de jaren 70, kwam die nogal eens naar Antwerpen. Kende Daryl ook. Heeft onder andere banjo-riemen gemaakt voor Daryl's en banjo's. En die beweerde, alleen die vertelde me dat hij dan crashte s'nachts in een café die heette De Appelsienkist. En ik heb de indruk dat daar nog maar heel weinig mensen over gehoord hebben. Dus het moet midden jaren 70 geweest zijn. Hij sprak ook over de welkom. En als dat de welkom is van de Wolstraat, die is er nog altijd. Maar die Appelsienkist, dat is compleet nieuw voor mij, nooit van gehoord. En dat was een all-night café blijkbaar. Dus waar daar boven bedden stonden voor personeel, die dan daar konden overnachten. Maar waar dat ook mensen konden crashen. Dus,
0: ja.
1: Dus bij deze, ik zal nog een poosje zetten op Antwerpen in de 60s en de 70s. Misschien komt er daar reactie op. Ik ben benieuwd. En we beginnen nu met in 2023 met Tucker. Dan brengt hij een serie van 3 platen uit. En die heette Trio 1, Trio 2 en Trio 3. Mm-hmm. En dat is met de Waalse muzikanten. De gitarist is Nicolas Deschijn, die er ook bij was op Feather Flies Out in 2021 uitgekomen. Maar dat waren oude opnamen die moesten dienen voor de documentaire over Tucker in 2012 in Oudenaard opgenomen. En de bassist daar is Jacques Thyssen, omdat ik op dat moment al geen auto niet meer had en niet meer in Luik en zo geraakt. Hè. Dus het eerste nummertje in die bezetting is Butterfly.
0: Oké, Butterfly, Tucker Zimmerman.

0: Ja, Jeff, zeg het maar.
1: Ja, het volgende nummer dat we gekozen hebben is Losing Things. En het wordt gezongen, half gedeclameerd door Marie-Claire, de echtgenote van Tucker. En die leed zo op het einde zo wat aan vergetelheid, dus ze legde veel dingen verkeerd. En daar heeft Tucker dan waarschijnlijk deze tekst op geschreven. Dus Losing Things heet dat, dingen verliezen.
2: It all comes back and down to when you put them down and where you put them down to the exactly spot where you were thinking. I don't really have to bother my head with such a trivial detail. I'll drop by and pick it up later. And that's exactly what happens. If you're not in a hurry, next day, a week later, a year later, you're just strolling along past that exactly spot. And you pick up your earrings and you say, I wonder where I put my cell phone.

0: Ook in het volgende nummer, in de titel van het volgende nummer, Scarlatti Sonata. Sonata is ook een woord uit klassieke muziek, maar daar declameert hij meer. En op een gegeven moment heeft hij het daar over Canada. En hij vertelde me ooit dat hij voor een Canadese cineast filmmuziek moest schrijven. En dan was hij naar Ginder geweest, naar Canada. En dat maakt nu ook geluiden. En hij vertelde me dat, dat ze naar een plek gingen waar een silo stond en daar zaten duiven in. En dan joegen ze die op en dan namen ze dat geluid op van die kletterende duiven in die holle silo. Dus hij maakte niet alleen muziek, maar hij was ook op zoek naar klanken. Hè. Dus, dat was een film die bedoeld was, die ging over Native Americans. En ik weet, hij had op latere leeftijd via de Western Shop in Brussel contact opgenomen met Walter Littlemoon. En dat was een afstammeling, een nakomeling van een gedubeerde familie die in de, ik denk in de wereldtentoonstelling van 1958, want toen was die nog heel klein, hij was er zelf niet bij. Maar zijn ouders waren niet in Europa voor zo'n reizende Wildebeestshow. En de organisator was er met geld vandoor. En dat was voor die nogal gebeurd, in 1934, hetzelfde scenario. En dan verkochten die hun kleren om geld te hebben. Hè, dus al die gewaden en zo, en die traditionele kostuums, verkochten ze dan om geld te hebben om een terugreis te kunnen betalen. En Tucker heeft gecorrespondeerd met die Walter Littlemoon, heette die man. He, dus een afstammeling van die gedupeerde familie, Little Moon. Dus daar was hij allemaal mee bezig. Zo, dus nooit één ding op te plakken, één etiket op te plakken. Hij was heel veelzijdig, begaafd en geïnteresseerd in heel veel dingen. Dus dat komt een beetje in Scarlatti Sonata allemaal terug.
1: Oké, dan gaan we erin luisteren. Ja.
2: He hammers the keys so hard. The elephants back in Africa lift their trunks and trumpet a requiem for their dead ancestors. He taps the keys so softly, the feathers of the crows in the Canadian snowlands are ruffled by whispers of wind from the north that tell of their vacations in the tropics.

0: And down through the centuries come the notes of music nobody really remembers, because all he's left behind are a few bubbles of ink on a river floating page that rise and drift away as they pass by. Only if the hand of an angel reaches out with his fingertips and sets them free.
1: Ja.
2: Ja, het volgende van die trio 2 dat ik geselecteerd heb is Angels in Disguise. En daar had hij altijd een verhaaltje over. Als hij in Parijs was, ging hij naar een American bookstore. En dat was de Shakespeare American bookstore. En daar hing een opschrift boven de deur binnenin. Be kind to strangers. Mm-hmm. Be not unkind to strangers. En daar gaat het, hè, want dat zouden wel eens vermomde engelen kunnen zijn. Dus daar gaat het volgende liedje over. Absolute. Angels in Disguise.
0: Be not unkind to strangers, lest they be

0: out back inside. Coffee and donuts gathered in a ring. McDonald's is beating up on Burger King. The Dairy Queen has found her lover. He's Denny's, her undercover lover. It's just another riot, another typical scene. Trick or treat, every night is Halloween. Showdown at the Dairy Queen. Showdown at the all-night Dairy Queen.
1: Showdown at the Dairy Queen. Dan moet je mij eens vertellen wat de Dairy Queen is.
2: Ja,
1: is
2: het? Ja, het is de titel van Trio 3, de volgende cd. Is ook de titel van de cd. En ik geloof het eerste nummer van die cd. En de Dairy Queen is een Amerikaanse fastfoodketen eigenlijk. Maar die oorspronkelijk begonnen zijn als ijscreamketen in 1941, dus we staan al heel lang, maar die zijn dan verder geëvolueerd naar hamburgers en die Amerikaanse troep.
1: De fastfood industry. Ja.
2: Maar dat nummertje illustreert heel goed dat Tucker ook een woordkunstenaar was. Hè. Zo het samenbrengen van het confronteren van Pepsi-Cola met Coca-Cola, altijd twee tegenovergestelde begrippen tegen elkaar plaatsen. Hè. Dat is echt, dat zijn heel banale onderwerpen, maar je moet het maar kunnen, hè, daar liegen over schrijven. En dat, daar was hij heel goed in. En ik weet, hij had ooit in zijn werkkamer ook een boek staan, een factchecker, waar dat hij kon nakijken. En bijvoorbeeld Pasen in 1967, dat viel op die datum.
1: Ah, ja,
2: dus, het was niet gewoon maar zo in het wilde weg wat dingen, maar het was de facts waren gecheckt telkens. Hè. Dus,
1: ja, en wat het de datums betreft, met zijn spelletjes daarmee, er is er een beetje goed op komst. Ja. Verrassing, hè, maar dat houden we nog even. Ja.
2: Die showdown, dat is ook wat in de Westen de confrontatie is op het einde, als de twee groepen in de koral naar elkaar komen en elkaar beginnen te schieten. Dat is de ultieme confrontatie. Hè, dus dat is de betekenis van de showdown.
1: De afrekening.
2: De afrekening, ja. Ja.
1: Misschien moeten we nog even voor de luisteraars die een beetje later hebben afgestemd, zo is het, zeggen dat we vandaag bezig zijn aan het deel 2 van de In Memoriam Tucker Zimmerman. En misschien Jeff, nog eens even heel kort zeggen voor de mensen die hem niet kennen wie dat Tucker Zimmerman was.
2: Tucker Zimmerman was een expatriate. Hij woonde in de buurt van Luik, tussen Luik en Hooi, in Saint-Georges-sur-Meuse. Hij is in 1941 geboren. Zijn verjaardag was op Valentijnsdag. Hij haatte Valentijnskaartjes en ook dus verjaardagskaarten.
1: Het was alle dagen Valentijn, zo zou ik denk ik.
2: En Dennis dus had een studiebeurs om in Italië te gaan studeren, een Fulbright Scholarship.
1: Wat jaar was dat dan?
2: In 66.
1: In 66, hè?
2: Want hij zou naar Vietnam moeten hebben, maar dat was een godsgeschenk dat hij naar Italië kon en dat hij van heel dat Vietnam gebeuren daaraan kon ontsnappen. Dus en van daar zat hij op het conservatorium bij Petrassi, een beroemde Italiaanse componist. Bij hem in de klas zat ook Ennio Morricone, de man van de spaghetti westerns. Dus daar zal hem wel veel showdowns mee gedaan hebben.
1: Ik denk het wel.
2: En in 68 is hem naar Londen gegaan. Dan in Italië had hij ook zijn vrouw, Marie Claire, leren kennen. En in Engeland, in Londen, had hij dan contact met Tony Visconti en daar is zijn eerste LP opgenomen. Ja. Tony Visconti is de latere producer.
1: Die speelde daar ook bas op, Tony Visconti.
2: Ja, hij is vorige week in Leuven geweest met een groep, een David Bowie tribute band, en daar speelde hij ook weer bas, dus, maar ik ben niet kunnen gaan kijken.
1: Ja, David Bowie was ook razend enthousiast over die eerste plaat. Hè.
2: Ja, want ik heb dus een berichtje bij dat op Kwana gepost had. Van,
1: Kwana is de zoon.
2: De zoon, ja.
1: Ja. Ah ja, nog even misschien, want Tucker is dus deze jaar, just voor nieuwjaar.
2: Ja, nee, 17 januari 26 is hij bij een tragische huisbrand samen met zijn echtgenote omgekomen. Dus vandaar dat er deze in memoria mis eigenlijk om Tucker te gedenken. Dat is zo wat het enige wat ik er nog voor kan doen. Ik heb daar vanaf 2001 mee gespeeld in de groep, in de Midnight Shift trio. Dus
1: Ja, en wat blijven hem hier ook regelmatig draaien? Niet dat we die ervoor niet draaiden, want we draaiden hem ervoor ook.
2: Frank was een grote fan.
1: Ja, zeg maar gerust. Ja. Maar dus, je hebt dat berichtje van de zoon over...
2: Daar zegt hem Tony Visconti, haalt daaraan. Wacht, ik moet even voorlezen.
1: Even een tekst een beetje vinden. Ja. Niet zenuwachtig worden, zeg. Kom dan al in orde. Je zit hier op Radio Centraal, hier ken je.
2: Nee, dan springt het altijd in.
1: Oei, ja.
2: Moet het wat vergroten en dat lukt me niet.
1: Komt goed. Komt goed. Ja, anders zouden we dat voor ze bieden.
2: Ja, ik zal het zelf doen. Want
1: dan kun je het klaar zetten. Ja. Oké. Dan gaan we maar in eerst naar de volgende symfonie.
2: Ja, dat is Symphonie Acouphène. Dat vind ik een prachtig woord, acouphène.
1: Wat wil dat en eigenlijk zeggen?
2: Dat is het Franse woord tinnitus. Tucker had gehoorstoornissen, die hoorde geluiden. Dus die niet van extern afkomstig waren. Die hoorde geluiden in zijn hoofd. En dat is tinnitus. En daar heeft hij een symfonie over geschreven. Dus.
1: Ik zag akoestisch, kon ik eruit halen, maar acouphène.
2: Acouphène, een heel raar woord, maar wel een schoon woord.
1: Oké. Symfonie acouphène. Tucker Zimmerman.

0: Maar dat doe ik altijd, weet. Ik vergeet soms muziek op te zetten. Ik denk, er zit daar heel veel muziek op.
1: Ik heb het tekstje gevonden.
0: Ja, oké.
1: Okay. Hij schrijft, Tony Visconti schrijft, Dear Kwane, this is such a terrible tragedy over de huisbrand dan.
0: Ja.
1: I have known your parents, Tucker and Marie Claire, since 1967. We had wonderful times together. I recorded your father's first album in England. I have met with both him and your mother many times in years afterwards. David Bowie loved Tucker. Tucker went to Beckenham, Kent to sing in David's Arts Lab night. The audience loved him. Your mother was a saint, an intelligent, gracious woman who touched the hearts of everyone who met her. Dus dat zijn wel bijzonder mooie woorden, hè?
0: Ja, dat is wel heel schoon.
1: Ja.
0: Tony Visconti. Dus,
1: nu gaan we even terug in de tijd, want die plaat is uitgekomen, de volgende plaat, de cd en ook op vinyl, in 2024, uitgebracht door Big Potato Records. Frank kent die mannen ook, dat is Nick Holton. Ik heb hem ontmoet op de begrafenisceremonie van Tucker. Een heel lieve kerel, echt begaan met de muziek, was echt een grote fan van Tucker. Hij bracht ook poëzieboeken uit van Tucker, dus niet alleen platen. En die plaat is I Wonder If I Ever Come True, zijn oude opname van 1973-1976. En dus Tucker moet in die periode allemaal vrienden muzikanten hebben uitgenodigd bij hem thuis. En bijvoorbeeld Ian Anderson, Maggie Holland, Wiz Jones, Daryl kwam daar. En dus die opname, dat werd opname gemaakt en die heeft Big Potato Records later uitgebracht, postuum. Dus we zijn blij dat dat materiaal ook beschikbaar is geworden. En daar heb ik een nummertje van gekozen, het eerste So It Goes. Dus, maar dat gaat een eind terug tot tussen 1973 en 1976.
0: So It Goes.

0: Let's start over again, was dat.
1: Dat was van de plaat uit 2024, I Wonder If I Ever Come True. Let's start over again, dat is wat we allemaal alles zullen moeten doen hebben, na een echtscheiding of zo, helemaal opnieuw beginnen. Mm-hmm. Het valt me nu op dat Tucker, dit zijn opnamen van 73 tot 76 gemaakt, mm-hmm. dat zijn stem nog veel jonger klinkt dan de hedendaag, allee, dus vanaf 2020 mm-hmm. gemaakt opnames. Hè. En in die periode heeft Tucker Zimmerman voor Daryl een liedje geschreven, Aged Woman, Peasant Girl, en dat is uitgekomen op een LP van Daryl uit 1974, Moving On. En ik heb er dat ook bij gedaan, alhoewel dat nu Daryl met zijn bio, maar ze waren goede vrienden.
0: Absoluut.
1: Daryl heeft Tucker wat op een meer in Zwitserland wat uit het water gevist, met één arm, dat hij bijna verdronk.
0: Maar ik herinner mij ook nog, wanneer was het, in 2011 denk ik, de tentoonstelling in het Goudblommetje rond een Daryl en er trad... Ja. Dan de Tucker zelf ook met zijn zoon.
1: Ja.
0: Wat ga je er ook bij?
1: Ik was er ook bij.
0: Ja, oh, sorry, chef. Ik zou er niet goed in zingen, maar. Ik was daar dus ook, maar. Ja. Allee, dus we gaan naar de Daryl luisteren met het nummertje dat de Tucker voor hem heeft geschreven: Aged Woman, Peasant Girl.

0: Ja. De Diddle dus.
1: Ja. En dan komen we eigenlijk aan de, ja, de plaat van Tucker. Hè. In 2021 geloof ik, bij een concert in Londen, ontmoet hij de Amerikaanse groep Big Thief. En de zangeres, Adrian Lenker, die is helemaal compleet weg van Tucker voor zijn teksten die hij schrijft. En dus die zitten op gelijke golflengte, zal ik het noemen. Tucker is dan met hen op tournee geweest aan de westkust van Amerika. Er waren zo optredens van 3000 man en zo. Dat heeft hij in België waarschijnlijk nooit gehad. En ja, daar is dus ook een opnamesessie uit voortgevloeid. En daar kwam dan de plaat uit, Dance of Love. En dat is, ja, eigenlijk het hoogtepunt in zijn carrière. Hè.
0: Daar is hem helemaal terug opgewekt. Ja. En de plaat die ze had gehoord, want er was die zangeres, die was een tattoo aan het laten zetten. En die een tatoeur die had die plaat opgezet. En dan had ze die daarna op de, aan haar muzikanten. En dat was de plaat Square Dancer.
1: Oh god.
0: Ja. En ik heb die, want er speelt hem alle instrumenten,
1: ja,
0: zelf ook.
1: Ja, ja.
0: Daar, en die hebben ze dus opgepikt. Ja, ja. Te zeggen. Dus ze gingen wel naar de eerlijke roots, complete.
1: Ja. Ze zat helemaal in dezelfde mindset, gelijk Tucker, zo dat inderdaad. En dat heeft voor Tucker eigenlijk een boost geweest in zijn carrière. Dan stonden ze echt aan te schuiven van die glossy magazines die hem moesten komen interviewen en zo. Dus dat heeft hem, ja, en dan spijtig, hè, dus ja, dat het zo is moeten eindigen. Hè, want dat was eigenlijk een hoogtepunt uit zijn carrière. Alhoewel dat hem daar zelf niet naar streefde. Ik weet, als wij optraden, dan had hij nooit cd's bij om te verkopen. Dus daar weet niet zijn kas aan. Dat
0: is heel, hè, dus, bescheiden, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar ja, dit is wel. En ja, jammer, hè, dat het dan zo uitgedraaid is. Die plaat is verschenen in 2024, heet Dance of Love. En daar heb ik nu Burial at Sea, geloof ik, staan,
0: ja,
1: nu op de
0: Burial
1: prijs,
0: ja, at Sea is toch klaar. Oké, okay, dan zetten we die op. Burial at Sea. Tucker Zimmerman samen met Big Thief.

0: Push outside. Push outside. Push outside. Push outside. Ja, 1, 2, 3, 4, leave it on the porch outside. Dat was een vrolijk nummerkje
1: van mij. Ja, dat was van de Dance of Love met Big Thief. Ja. En dat was wel typisch voor Tucker. Die kon eigenlijk uit de muzikant altijd het beste uithalen. Mm. Dus die zegde niet vooropgestelde regeltjes, je moet dat doen of dat doen, maar die had zo de gave om altijd muzikanten aan te trekken die dan ook echt een bijdrage leverden in zijn artistieke vormgeving voor zijn opnames en zo. Hè.
0: En weet jij, is dat met overdubs nog gedaan? Of is dat allemaal in één keer live? Want
1: ik
0: het klinkt dat echt het, wel in één keer.
1: Ik denk dat dit live opgenomen is. Ja,
0: ja, maar, ja. Het is heel fris.
1: Ja, dat was nog eens Marie-Claire die declamerend, zingend de liedzang deed, zal ik het zo noemen. Ja,
0: een noodzocht.
1: Ja. En het volgende komt van een bonus tracks van die CD Dance of Love en dat heet Dancing on the Backbeat.
0: Dancing on the Backbeat.
2: Reading the lines on the thousand to go, you know.
3: Yeah, when you run.

0: It's coming together. It's coming together really nicely.
1: Yeah, this is doable. Wow.
2: Ja, iedereen was op tafel mee aan het dansen hier. Dancing on the Backbeat. Ja,
3: dan zijn we in 2025 aanbeland. En dan brengt Big Potato Records een plaat uit van Tucker. Music by River, Words by Ear. En dat zijn opnamen, ik vermoed zo, van de tijd van Chautauqua, 2006. Toen hij Patrick Rigel en Jan Houtekiet heeft leren kennen. Mm-hmm. En die zijn opgenomen bij een vriend. En die woonde in Heers of in Hex, in een bijgebouw van een kasteel. En Dave Evans was er onder andere bij, en een violist. En Dave Evans was ook zo'n een gitarist die... gelijk Leo Wijnkamp hier in Antwerpen, die mm-hmm. in de stal van Stefan Grossman, zo'n ragtime gitarist en zo, mm-hmm. zat. Maar die man had ontzettende plankkoorts en die kon eigenlijk nooit echt live gaan optreden. Maar er staat wel op YouTube met een eigen nummer en zo, dus een eigen LP zelfs. En daar hebben we een nummer opgenomen, dat heet River Barge. Patrick de Geel moet toen blijkbaar in de tijd op een woonboot ergens in de buurt van Mechelen gewoond hebben. En dat inspireerde dan Tucker weer voor daar een liedje over te schrijven. Dus dat heet River Barge.
2: River Barge.

0: Old Hippies Lament. Even zeggen, u bent nog steeds in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7 en wij hebben vandaag een hele uitzending in memoriam Tucker Zimmerman deel 2. Tucker Zimmerman die jammerlijk samen met zijn vrouw Marie-Claire deze jaar, januari de 17e, is omgekomen in zijn woningbrand in Dardenne. Jeff, ik laat het woord aan u terug.
1: Ja, het vorige nummer was Old Hippies Lament. Hij woonde in San Francisco, is daar vertrokken in 1966, maar heeft dat begin van die flower power nog meegemaakt. Dus in 67 was het If You're Going to San Francisco van Vietnam daar, met de bloemen in het haar en zo, dat was hij al weg. Maar ik hoor dat hij daar de naam noemt van Ken Casey, dat was zo'n kerel die rondreed met een bus en zo ook, van die allerlei dingen.
0: En Wavy Gravy,
1: die kende je niet?
0: Nee. Dat was degene die de Hog Farm uitbouwde, en ook op Woodstock, die de catering daar deed en iedereen opving. En die ook met de Grateful Dead altijd mee op tour was. En die komt eigenlijk aan zijn naam. Die was ook soms roadie, of die deed ook zo opbouw, festivals, podium bouwen en zo. En ik weet niet meer juist met wie dat was. Ik dacht dat het was een grote bluesmuzikant, maar ik zit niet meer zeker de welke. Maar die lag dus helemaal uitgeteld, het podium, alles was opgesteld en hij was even gaan liggen en in slaap gevallen. En de muzikanten moeten over hem stappen voor het podium. En dus godverdomme, hoe heet hem toch weer? Zijn gitaar noemt Lucille.
1: B.B. King.
0: B.B. King, ja. Ik denk dat hem was, dat hij zei van... Want daar deed zo zijn ogen open en B.B. King hing zo boven hem. En B.B. King zei zo van, are you a Wavy Gravy? En dan heeft hem daar in heel dat naam aangenomen. Die liep ook altijd als clown verkleed. Je ziet hier wel op filmpjes over de hippies en Woodstock enzovoort. Dat was Wavy Gravy.
1: Okay.
0: Dus, en ja, Ken Casey en ook de Grateful Dead, dat ding. Ook allemaal samen met de... Ja.
1: Want het volgende is dan zo een andere insteek van Tucker, Room 47, dat gaat over het Beat Hotel in Parijs. Hij was een grote aanhanger van de Beats. Hij kende al die mannen, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, niet persoonlijk, Gary Snyder geloof ik wel, en Gregory Corso.

0: En dan Lawrence Ferlinghetti, die had een bookstore in San Francisco. Daar had hij zijn education aan de floor, aan de basement floor van de bookstore. Daar zat hij altijd boeken te lezen. En dus, maar deze nummertje, dat is dan zo opgedragen aan zijn... aan de herinnering van zijn beatgenoten, zal ik ze noemen.
1: Room 47. 47.

0: Ja, doe maar eens.
1: Ja, Back of Blues is het volgende. Dat heeft hij geschreven tijdens de vakantieperiode. En wij moesten toen in Luik optreden in zo'n, hoe heette dat, discotheek waar je platen kon lenen. En hij zei, ik ga dat nummer spelen. En hij gaf dan een korte omschrijving zo. En dat was de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd werd. Mm-hmm. En dan, ja, heb je om de duur dat bluesachtig schema wel door. Dus hè, na één stroom en refrein was ik dan volledig mee. En dat nummer heette Back of Blues. Dus maak dat gewicht, hè. Blues.

0: Pretty Neat Guy. Ja.
1: Ja, dan zijn we in 2026 aanbeland. Dan verschijnt Dream Me a Dream. Zijn laatste, helaas, cd. En ja, dat is zowat het hoogtepunt eigenlijk van zijn carrière. En met het succes dat hij heeft gehad met Big Thief en zo, heeft hij een nieuwe boost gekregen en een aantal nummers geschreven. Maar daar heeft hij ook opgenomen Sunny Scorpio. En dat was een van mijn favoriete nummers. Want dat kon hij niet altijd aan als mijn favoriet nummer. Dus die doe ik er nu graag bij, Sun in Scorpio.
0: All right.

I said, what does that mean, Sun and Scorpio?

0: Rose of Sharon, Jasif.
1: Ja, en dan de titelsong van deze cd is Dream Me a Dream. En dat eigenlijk vat mijn bijdrage van deze namiddag goed samen. Ik zou het willen noemen Tucker's Dream. In mijn ogen is Tucker iemand die altijd goed zijn droom heeft kunnen verwezenlijken van muziek maken.
0: Mm.
1: En ja, alleen het einde zal hij niet voor zo aangevoeld hebben. Maar voor de rest denk ik dat hij iemand was die eigenlijk heel goed in zijn vel zat. En altijd de dingen heeft kunnen doen waar hij het beste in was. Hè. En ja, daar kunnen we alleen maar gelukkig mee zijn. Hè. Als we zo iemand tegenkomen in ons leven, dat is een bonus.
0: Dat is een droom.
1: Ja. En Frank, die gaat hier nog een nummer, toevallig nummer dat hij heeft ontdekt heeft.
0: Ik ken het, maar het viel mij op gisteren. Maar ik moet die Dream nog eerst spelen. En dan gaan we daarna naar een grapje van een Tucker. Maar eerst Dream Me a Dream.
2: Oké.
3: Okay. Rollen.

0: Ja, dat was dan dingen, hè?
1: Dream me a dream.
0: Ja. Dream me a dream, oké. Okay. Ja, maar niet verslikken in mijn droom. Ja, Jozef, dat was nou heel toevallig. Ik was gisteren, was ik ook zo nog even door mijn collectie van Tucker Zimmerman ontgaan en zo. En ik had zo die lijsten, die met Big Thief terug opgezet. En ineens denk ik, maar wat zingt die nou? En ik ben terug gaan zien, want ik wil komen horen en niet geloven. Maar we zijn vandaag de 1e november.
1: Oktober.
0: Oktober, inderdaad. Ja. Oktober. Ja, waar gaat dat naartoe? En dus ik hoor die ineens zingen. And the sun might explode, the clouds may fall out, fill the land with thunder, you hear a voice call out, oh yeah, April the 1st will follow October the 1st this year. Ja, denk je, april grap morgen, morgen 1 april, ja, zou dat dit te maken hebben met onze septemberverklaring van onze regering of zo weet, ik weet het niet,
1: dat
0: maar
1: kan
0: dus
1: niet weten.
0: Voor alle aandachtige luisteraars, volgens de Tucker is het morgen 1 april, hier gaan we mee, Nobody Knows, Tucker Zimmerman samen met Big Thief.

0: En dat was dan nog maals de tukker.
1: Come along.
0: Met dus de Forte of July. En daarmee zit onze In Memoriam Tucker Zimmerman deel 2 er volledig op. Ik wil nog even mijn gast danken. Jeff, dank u wel voor uw fantastische samenstelling en opzoekwerk.
2: Om dat hier mogelijk te maken. Hè?
0: En Danny, bedankt voor het complimentje en de groetjes daar ook allemaal. Voilà, daarmee zit het erop voor deze week. Dat was de doos, tot in de draai.
3: Mix niks.
4: Man, I'm saying, man, yo, niggas on the real, we can't be doing this shit every fucking weekend, man.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Vandaag aandacht voor de campagne Samen Veerkrachtig. Vroeger gekend als het tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg. Van 1 tot en met 10 oktober duurt de campagne. En dus Samen Veerkrachtig staat dit jaar in het thema van goed omringd zijn. De nadruk op de kracht van een sterk sociaal netwerk en vooral de contacten. Het doel is de mentale gezondheid veerkrachtig versterken. En dat doen we hier vandaag op Radio Centraal ook een beetje met Benjamin in de studio. Deze biedt ook het woord gaat krijgen om over stemmen praten te spreken. U hoort op de achtergrond in een boek dat hij heeft geschreven. Gebaseerd op een aantal artikels die er vooral verschenen zijn. Maar dat komt ze beet allemaal. Op de achtergrond hoort u 40 Wings. Dat zal heel de uitzending de muziek zijn.

0: 40 Wings. Op de achtergrond Weedy en Patmo. Die laten we gewoon heel het programma doordraaien. Zoals juist gezegd, Benjamin. Hier ook in de studio. Is hier wat meer in de studio. Maar meestal gewoon voor mijn gezelschap te houden. Vandaag gaan we het een beetje hebben over het stemmen horen. Een jaar geleden zijn we hier geweest. En dan hebben we het verhaal verteld vanuit een gedicht dat Benjamin had geschreven.
1: Dat klopt.
0: En ook hier in de studio heeft voorgedragen. Maar ondertussen is er heel wat gebeurd. Er zijn nog heel veel artikels geschreven. Dat is ook verschenen in een boekje.
1: Dat is juist. Dat is de eerste cahier geworden van Stichting Weerklank van de Klankspiegel Organisatie van Nederland. Die hebben dat eigenlijk op een gegeven moment, we zaten aan het vijfde artikel vermoed ik. En de hoofdredacteur kwam in één keer af met een idee van ja, we gaan nu allemaal eens een keer bundelen. Het rare van allemaal was, een week ervoor had ik mijn kaft gepakt. En alle artikelen die ik geschreven heb, elk magazine, achter elkaar in de kaft gestoken. Dus eigenlijk een beetje klasseren. En ook alle kopies allemaal achter elkaar gestoken, zodat het eigenlijk allemaal schoon op elkaar aanvloeide. Alleen om elkaar aansloot. En het raar was, een week later vroeg hij dan aan mij van ja, zouden we dat niet kunnen creëren of zouden we zo'n boekje niet kunnen samenstellen? Ik dacht eerst van oei, deze gaat al rap, deze gaat eventjes. Allee, dat is op een ander niveau, dat is niet meer gewoon publiceren in een magazine, maar dan is dat...
0: Want schrijven deed al heel lang, hè?
1: Ja, schrijven deed ik al heel lang, dat wel. Ja. Dat is een lange tijd, dat is altijd eigenlijk geweest dat ik altijd ben blijven schrijven om... Ja, mijn denkwereld en mijn gedachtenwereld eigenlijk ook op papier te zetten en er soms wat backup van te maken. Soms schrijf ik dingen en vernietig ik dat papier achteraf. Gewoon van het van me af te schrijven. En dat is zo met dat boekje eigenlijk ook helemaal gekomen.
0: Ja, maar in het boekje gaat het ook vooral over de stemmen die je hoort, voor een groot deel toch?
1: Ja, dat wel.
0: Wat heeft je speciaal gedreven om er eindelijk over te schrijven? Want je zit er al lang met te worstelen met de stemmen in je hoofd.
1: Ja. Eigenlijk is dat gekomen door de psychiatrie zelf. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was 4 maanden naar de zee geweest, wel over het weer voor mijn post te komen halen in Antwerpen. Teruggekomen van de zee en op een gegeven moment het verschil, dus eigenlijk gewoon in een psychose terechtgekomen. Tijdens mijn opname kom ik op een gegeven moment mijn psycholoog van de instelling zelf, die komt naar mij met een boekje. Stripverhaal-achtig boekje over schizofrenie en een jongensje dat stemmen hoort en ervan uitgaat dat hij een chip heeft van de overheid en dat de overheid hem in het oog houdt. Dus ik lees dat boekje en ik denk, man, dat is oudheid. Dat is helemaal niet naar deze tijd. Dat is het verhaal dat erin zit kan misschien wel een boodschap zijn voor andere mensen, maar voor mij had dat helemaal geen boodschap. Dus eigenlijk op een gegeven moment zoiets van, dat is veel te oud. Het is niet van deze tijd meer opzij gelegd. En ja, dat is 2020. In 2024 stop ik met de mesta. En van de ene op de andere dag begin ik een mooi verhaal te schrijven. Maar echt over mezelf ook. Over de stemmen horen, over situaties, omstandigheden. En een jaar later had ik naar Mario gestuurd voor eventueel een gedicht eens een keer te publiceren en ik kwam door dat gedicht te publiceren eigenlijk in de vibe van schrijven en erin gebleven en er ook mee blijven doorgaan van het een op het ander, van het ander op het een en zo is dat blijven groeien en tot het boekje natuurlijk een van de resultaten is waar ik echt wel heel dankbaar voor ben van de stichting zelf ook, van iedereen die dat er werkt. Ja.
0: Hoe reageren de mensen rondom jou op het feit dat je over je stemmen ze beginnen te schrijven en te vertellen? Want je hebt het heel lang voor je eigen gehouden, hè? Omdat het heel moeilijk was. Ja.
1: Ik heb van 1997, dat ik dat weet, van tijdens mijn detentie, met een psycholoog erin gewerkt. En dat heb ik ook altijd geleerd van de psycholoog zelf, van dat geheim te houden. Dus eigenlijk haar beroepsgeheim, een beetje overgenomen naar mezelf. En zeggen van oké, dit is eigenlijk voor mij een beroepshalf geheim. Dat blijft gewoon zo. En in 2024 begin ik hierover te schrijven en ik vond dat dat heel goed ging en dat dat heel aanstekelijk was. En ik had zoiets van, deze wil ik wel delen. Daar wil ik niet mee blijven stilzitten of wil ik niet in een kaftje steken en in een archief terechtkomen voor later of voor op een ander moment. En daardoor is denk ik erin in gewandeld eigenlijk, van contact op te nemen met Mario en de hoofdredacteur van Klankspiegel. En er eigenlijk mee blijven verder gaan. En het een, en dan de vraag van hem over bijvoorbeeld een nieuw interview of een nieuw artikel en welk onderwerp. En zo er eigenlijk mee bezig gebleven. En ik voelde me ook veel stabieler als ik er mee bezig was. Tegenover, als ik over andere dingen ontschrijven was vroeger, dan had ik chaos, negativiteit. En dan kwam ook die negativiteit van de ziekte, kwam ook elke keer terug naar boven. En het boekje, maar ook het artikel dat ik geschreven heb, is echt van het standpunt van oké, we hebben een positief en een negatief, laten we de middenweg beschrijven. Ik schrijf ook wel eens over iets minder leuk in mijn artikelen, maar ik zal altijd de positieve kant blijven belichten, omdat de negatieve kant eigenlijk al genoeg in de media komt, dat is perskranten of in het nieuws bijvoorbeeld.
0: Dat is effectief, want toen jij begon over stemmen horen, ben ik een aantal dingen beginnen opzoeken en ook beginnen te lezen. Het was heel dikwijls over mensen die een stem hoorden en heel negatief.
1: Ja.
0: En heel weinig vanuit de mensen zelf.
1: Niks positief. Ook niet eens een keer de andere kant die dat ze naar buiten brengen of zo. Nee, het ging altijd over negatief. Heel zware feiten, heel zware tegenslagen of situaties of omstandigheden die dat er gecreëerd werden door de psychose of door de ziekte zelf, zal ik maar zeggen. Maar er werd nooit niet echt iets over geschreven. Gelijk dat ik geschreven heb, heb ik nog heel weinig persmedia gehoord of gelezen. En dat is ook omdat dat anders verkoopt dat niet.
0: Dat is typische media, hè? Je moet verkopen. En,
1: Ja, dat moet verkopen. Dat moet ik wil niet zeggen propaganda, maar dat moet altijd die negatieve aspecten eraan verbonden blijven en niet eens een keer iets positief, want eigenlijk psychisch kwetsbare mensen, die hebben ook positieve kanten. En er zijn ook heel veel creatieve kanten aan, maar ook geeft die bij wijze van spreken een klein beetje instructie en die maken niet heel tof. Maar geeft die geen instructie en laat die gewoon in hun hoofd creëren, alleen bubbelen, dan komt daar. Je moet ermee bezig zijn.
0: Dat was ook zo, want je zit dan ook met de boekvoorstelling in Nederland. Kwam er ook andere getuigen. Het was niet alleen een nieuwe boekvoorstelling, het was een deudag.
1: Ja, het was een open dag, hè?
0: Ja, er kwamen er ook andere getuigenissen aan, die me ook heel hard aangrepen van andere mensen, die zeiden hoeveel negatieve reacties dat ze kregen en dat ze door die stemmen te horen en dat mensen dat niet konden plaatsen en zo. Dus,
1: dus in Nederland, de stichting zelf, kon er even een klein woordje over zeggen. Dat bestaat al 20, 30 jaar. Die zijn door en door enkel met stemmen horen bezig. En er zijn een paar, ik zal maar zeggen, huisregels. En dat is, je spreekt daar niet over negatieve. Je brengt het positieve naar voren en je bouwt met positief. Je laat het negatieve gewoon rustig zijn een beloop gaan, maar je vecht met positief. En eerlijkheid, waarheid, oprechtheid, zekerheid, dat zijn de dingen die dat daar in Klankspiegel eigenlijk gecreëerd worden. Want ze brengen de waarheid gewoon aan de mensen. Het is een magazine die daar niet zo bij duizenden of miljoenen mensen bekend is.
0: Heel gericht naar een bepaald doelpubliek, hè?
1: Heel gericht naar de specifieke groep, dat wel.
0: Mensen uit de psychiatrie die er werken, maar ook mensen die daar terechtkomen. Dus
1: ja.
0: Heel openlijk toegankelijk.
1: Het is zowel voor de lotgenoten, zal ik maar zeggen, als voor psychologen, psychiaters, therapeuten, vrijwilligers, begeleiders. Noem het eender wie dat er mee in contact komt met personen die dat stemmen horen. Dat is Klankspiegel een uitzetting van informatie eigenlijk. En ook soms wat advies dat je er kunt uithalen, dat je aan iemand anders kunt doorgeven bijvoorbeeld. En dat is ook de bedoeling van mijn boekje, van iets positiefs te creëren. dat ik er niet achteraf een kater van heb van oh, wat heb ik nou weer geschreven. Hè? Gelijk nou ook. Ik heb, we hebben de eerste oplage gehad. Die zijn heel vlot de deur uitgegaan. Maar specifiek personen ook. Niet zomaar naar de buurman of de buurvrouw of weet ik wat. Nee. Echt effectief. Mensen die dat er iets mee zijn in het leven, die dat ook iets met stemmen horen te maken hebben. In contact, zou ik maar zeggen.
0: We gaan even een pauze doen met muziek. Dat ik juist zei, het is vandaag de muziek van 40 Wings. En dat is ergens heel toevallig, omdat ze een nieuw LP'tje hebben uitgebracht. Maar ook omdat ik de Patmo en vooral de Weedy al heel lang ken. Ze zijn ook al meer dan 20 jaar bezig, of al ongeveer 20 jaar bezig. Op de achtergrond hoort in de muziek uit een cd'tje dat ze ooit eens in mei hebben gegeven. April to July, om hier op de radio te promoten. Maar een tijdje later hebben ze dan ook een EP uitgebracht. Grappig is, die is eerst in Tokio uitgekomen, voordat hij hier in België uitkwam. Extended Pleasures, Producers Beware, Weedy en Patmo, bekend als 40 Wings.

0: De grote Mr. Mixnik Show met vandaag aandacht voor Samen Veerkrachtig, de campagne rond de geestelijke gezondheid van mensen, de veerkracht, waar het belangrijk is dat je een heel goed netwerk hebt, dat je ook goede sociale contacten hebt en zo. Benjamin, wie was in een tijd jouw voorbeeld om te beginnen schrijven over stemmen horen?
1: In de psychiatrie heb ik hier wel iets over geschreven, maar dat heb ik verscheurd en door de wc getrokken. Dat vond ik van, dat was iets te duidelijk over toen nog een, eigenlijk mijn geheim. Want ik heb dat altijd geheim gehouden. Ik heb dat 25 jaar, denk ik zeker, 22 tot 25 jaar, met niemand niet over gesproken. En ik kom met mijn spiegel.
0: Ja, maar een voorbeeld van personen die
1: Van personen.
0: Ja.
1: Robbie Timmers, dat is de stichter van

0: stabiliteit in creëren en controle.
1: Schrijven als therapie een beetje.
0: Ja, maar dan kwam ik op... Het was Ruby Timmers, dat was toen. Maar eigenlijk mijn... ja, dat gaat misschien wel raar klinken, maar mijn echt voorbeeld van boek. Doe. Het is mogelijk. Het is er. Dus je kunt eventueel van een wagen ook iets creëren. Dat zeg jij zelf. Uw boek over graffiti, hetgeen dat jij gebracht hebt, dat hebben mij... Dat ligt altijd in de buurt van mijn zijn in mijn appartement, in mijn keuken, in mijn living. Soms op de salontafel, waar mijn afstandsbediening ligt van een tv. Soms lig je die voor een tv. Maar dat boek, dat heeft mij toen de kracht gegeven van... Als we kunnen schrijven over vroeger, waarom zou ik dan niet kunnen schrijven over vroeger mijn stemmen horen, zal ik maar zeggen. En dat heeft mij eigenlijk toen op die moment een boost gegeven van dat boek, om het toch nog een stapje verder te zetten. Dus dank u, Erna.
1: We hebben het hier ook een beetje opgebouwd, hè, in het programma. Want we zijn begonnen met uw beats die je maakte.
0: Ja.
1: Dat ik dan combineerde met gedichten van Jack Kerouac en nog andere beatpoets.
0: Ja, ja.
1: Uit de jaren 60. Tot aan de volgende keer uit te pushen dat je zelf met je gedicht naar buiten kwam.
0: Voilà.
1: Ja. Benjamin, iets dat we nog niet hadden dingen, maar een vraagje. Je hebt er heel dikwijls over hoe dat je stemmen een bras met je maken, proberen naar voren te dringen. Hoe reageer je nu als wij hier samen over babbelen? De stem, ik weet natuurlijk wie dat ik ben. Maar toch, zullen ze misschien in eigen een beetje naar de rechterkant. Het is een moeilijke vraag, hè?
0: Ik kon er eerlijk over zijn. Ik heb er tegen gezegd van, adole kalm en doe normaal tijdens dat programma. Ik zeg met anders, gewoon ik kan ook afsluiten. Maar voordien heb ik die vraag toevallig al gesteld. Dus ook van over hoe dat ze Arno vinden. En dat is een hele positieve invloed op mij. En een neutraal iemand. Maar met veel passie en met heel veel liefde over eigenlijk... Gelijk de onderwerpen stemmen horen, bijvoorbeeld. Want wat dat wij bespreken, bespreekt me niemand anders.
1: Ja, ik veroordeel het niet over je stemmen. Hè. Dat doen heel veel mensen, maken er een stigma van. Maar dat hoort gewoon bij Benjamin. Hè.
0: Dat hoort er gewoon bij mij. Ja,
1: dat is ook een beetje erkenning. En...
0: Als ik bijvoorbeeld nog verder terugkijk naar niet een LSD-moment, maar echt effectief nog verder in mijn jeugd, dan heb ik op een gegeven moment achterhaald... Dat bijvoorbeeld, het stout hetgeen dat ik deed. Ik durfde wel eens een keer ergens iets meenemen van iemand. Of ergens binnengaan en gewoon zorgen dat ik mijn geld terug buiten kwam. Ik heb dat opgezocht en eigenlijk is dat al veel langer aan de gang, maar op een andere manier. En door in 1997 die een OD te hebben gehad, heb ik op een gegeven moment zodanig eigenlijk een uitbarsting ervan gehad. Maar eigenlijk heb ik dat altijd een klein beetje gehad, dat er een stem mij... Ja...
1: Steurde, beïnvloedde.
0: Ja, aanstuurde zouden we nou kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En,
1: ja.
0: Ergens wandelen, ergens voorbij wandelen bijvoorbeeld vroeger. Pak nou weg een school of zo en... Op een of andere manier dat ik aangestuurd weer om naar een bepaalde locatie te gaan, waar dat dan weer al geld lag. En dat meepakte.
1: Maar dat waren niet je stemmen die je stuurde, was dingen uit je andere verleden die je getriggerd om dingen te doen die niet correct waren. En je stemmen is daar ook een gevolg van, want jij er voor allemaal is gebeurd met je.
0: Ja, ja.
1: Daar moeten we het nu niet over hebben. Hè.
0: De stemmen die dat van 1997 aanwezig zijn bij mij en mij eigenlijk overmeesterd hebben toen in die tijd. Dat is een hele complexe situatie. Dat gaat van voordien, dat gaat tijdens die momenten. Dat is, gelijk dat je zegt, het is eigenlijk wel aansturend, maar...
1: Wanneer ze beginnen te beseffen dat je niet alleen stemmen hoorde, maar dat de stemmen die ook begonnen te beïnvloeden. Want dat is het ook, hè. Het is meer dan stemmen horen en dingen. Hè?
0: Dat was eigenlijk al in 1997, als ik met mijn psycholoog in detentie aan tafel zat. En zij was dingen aan het vertellen en de stemmen waren van alles aan het vertellen. En die stemmen blijven maar doorgaan. En dat was precies of die

0: pimpte op wat het psycholoog vertelde. Daar gingen die op in. En daar bleef die over bezig zijn. Terwijl de psycholoog helemaal niet meer bezig was aan babbelen, bijvoorbeeld, waren die stemmen toch nog bezig. Dat verhaal aan het vertellen wat dat de psycholoog juist aan het vertellen was. En dat is mijn eerste keer geweest dat ik eigenlijk iets positief ervaarde. Dat ik positief vond. Omdat ik kon niet onthouden wat dat de psycholoog allemaal zei. Maar ik weer wel in herhaling herinnerd aan hetgeen dat de psycholoog juist verteld had. Dus dat is zo'n kleine interactie precies. Of de stemmen kunnen sowieso horen wat dat jij bijvoorbeeld ook zegt. En die kunnen er ook op reageren. Naar mij toe. En dat was vroeger helemaal oncontroleerbaar. Dat mixte ze eigenlijk door elkaar. En dat chaos. En dat was ongecontroleerd, zou ik maar zeggen. En nu is dat veel meer stabieler. En
1: onder andere door erover te schrijven? Of
0: erover schrijven, erover spreken, erover mee naar buiten te komen. Mensen, lotgenoten eigenlijk ook heel veel raad en advies geven. Dat is eigenlijk ook een kleine, alleen de boodschap die ik meegegeven heb met dat boekje. Het is niet mijn boekje, het is eigenlijk ons boekje. Want als mensen dat lezen, die dat in contact komen, familie of vrienden of kennissen of psychologen of psychiaters, en die lezen dat boekje, die krijgen daar een positieve boodschap mee. En dat is ook de doel. Stelling geweest van mij om daar over de stemmen naar buiten te brengen en in de stemmen zomaar op te sluiten in mijn hoofd.
1: En vooral gericht naar lotgenoten, hè, dat die dat ook kunnen plaatsen. Hè. Niet zozeer voor grote massa's te bereiken, omdat de mensen dan
0: geen massa's.
1: Mensen moeten ervoor openstaan om te kunnen inzien dat het ook anders is.
0: Ze hebben mij een week geleden, twee dagen na de open deur van de open dag van Weerklank in Nederland, is er maar iemand die dat de vraag gesteld heeft van hoe commercieel wil je het gaan doen? En dan heb ik heel duidelijk op geantwoord, blijf van mij weg. Deze boekje is niet voor geld te maken of voor diensten. Deze is een boodschap, deze is een duidelijke boodschap voor iedereen die dat er ook maar iets of wat met te maken heeft. Iets die dat te maken heeft met eigenlijk stemmenhorende mensen. Ja. Dus die commerciële gedachte, dat
1: moet ook niet, hè?
0: Absoluut buiten mij weten.
1: Want dan wordt er toch wel misbruik van gemaakt en mensen gaan dan toch weer proberen die focus op het negatieve te leggen.
0: Vanaf dat commercialiteit erbij komt, komt er concurrentie bij en dan zitten we met negativiteit bezig.
1: Ja. Terug naar 40 Winks, af en toe een drinkpauze en een plaspauze, kan allemaal hier op Radio Centraal. 40 Winks, ik zeg het, kende mannen al heel lang, toch vooral de Weedy. En ze hebben juist een nieuw album uitgebracht, Spirits. Onder andere in de Sugar Pie Records te krijgen. De achtergrond dat je nu hoort is altijd nog van April to July. Het cd'tje dat ik ooit van hen heb gekregen, lang geleden.

0: U hoort op de zalige beats van 40 Wings. Twee producers uit het Antwerpse. De Weedy en de Patmo. Die echt al heel lang bezig zijn. Ik heb ze nog als jonge knapen leren kennen. Experimenteren met de muziek. Succes bereiken tot in Tokio en hier onbekend zijn. Maar toch altijd heel actief hier in het Antwerpse. 40 Wings. Terug naar Samen Veerkrachtig. Benjamin, hoe reageer jij op mensen die niet kunnen begrijpen wat stemmen horen is? Dat kan soms wel heel veel frustraties uitlokken, denk ik. Of is het gewoon louterend van, mannetjes, laat me met rust.
1: Wel, ik heb er ook een klein beetje op voorbereid eigenlijk, omdat ik de vraag wel van voordien een beetje wist. Ik tracht de essentie ervan eigenlijk uit te leggen aan de mensen die dat niet begrijpen, om het dan begrijpbaarder te maken. Begrijpen ze het dan op die moment eigenlijk nog niet, verstaan ze het niet, ja, dan is het hun wetenheid zelf en die moeilijkheidsgraad ligt dan niet meer bij mij, dat ligt bij hun eigen dan. Dus aan de ene kant, ik zal er wel de moeite doen, trachten de moeite te doen om het uit te leggen, zodanig dat ze het kunnen begrijpen. Maar kunnen ze het niet begrijpen nadat ik het heb uitgelegd, ja, dan ga ik er ook niet op verder. That's it. Daar stopt het dan. Van het moment dat ze zeggen van ik begrijp er echt niks niet van, of ik ken er echt niet mee, of ja, dan ga ik er ook niet verder mijn tijd in steken. Hè.
0: En eigenlijk wordt iedereen stemmen in zijn hoofd, maar sommige
1: iedereen
0: mensen,
1: één stem die dat hem zeker heel zijn leven hoort.
0: Is zijn eigen stem, maar alleen in uw hersenen is het anders. Is niet die ene stem één stem, maar zijn vele stemmen.
1: Veel mensen noemen het hart, ziel en geest. En dat is eigenlijk uw eigen innerlijke stem. Die dat verbonden is met heel uw systeem. En die dat daarop reflecteert en op reageert en op alarmeert soms op bepaalde momenten. Dat is uw innerlijke stem. Maar buiten die innerlijke stem heb ik nog drie andere stemmen waar ik mee communiceer. Echte stemmen waar ik helemaal niet kan mee communiceren, maar waar ik van weet van, dat zijn allemaal verschillende individuen, kunnen ze niet noemen, maar energetische individuen, een beetje misschien. Zou dat eens aanwezigheid kunnen zeggen, maar ik kon er ook geen Chinees of Arabisch of gewoon Russisch leren om met die echte stemmen om te gaan. Daar heb ik geen tijd in mijn leven voor.
0: Hoor je ook stemmen in andere talen?
1: Ja. Het is dat geen ik bedoel. Dus die drie stemmen, die spreken Nederlands. Dat waren voordien waren dat er veel meer. Maar dat was allemaal door elkaar, chaotisch. Die waren met mijn kinderen bezig, niet met mij. En die drie stemmen die ik echt effectief zelf hoor, communiceer en mee bezig zijn, die zijn aan het verbeteren en aan het veranderen. Niet helemaal. Want die komen van heel ver, geloof me, de chaotische momenten en de chaos die dat er ooit is gecreëerd door de stemmen, dat je eigenlijk door de interactie creëren, gecreëerd hebt tot wat dat nu is geworden, kan ik er mijn leven. Maar ze verstoren op bepaalde momenten, als ik bijvoorbeeld een open dag, heb ik moeten voorbereiden. De stemmen op wat dat er ging komen, want anders gingen ze chaos creëren. En als ze, vorig jaar heb ik wel mijn gedicht kunnen aframmelen, maar het zelf uit mijn hoofd, dat gaat niet meer, omdat die stemmen in de weg eigenlijk zitten. Dus ik heb eigenlijk altijd een klein beetje zo op papier, of schrijven eigenlijk, technologisch schrijven, altijd wel een verhaal dat ik creëer door elke keer de nieuwe verandering ook van de stemmen. Stemmen die, als ik van in het begin, pak 10 jaar geleden, 2016, had ik van toen tot nu niet had gedaan hetgeen dat ik gedaan heb, ook al was het een psychiatrie gewoon een medicatie nemen en mijn eigen helemaal even in een andere wereld zitten, ik had er niet meer geweest. Had ik die interactie niet had kunnen creëren of kunnen vinden. De regie bijvoorbeeld is ook nog maar zo het laatste anderhalf jaar sinds dat ik erover ben beginnen schrijven, ook in Klankspiegel vorig jaar, ben ik er nog meer controle over beginnen krijgen.
0: En controle wil ze dan zeggen afspraken maken met de stemmen?
1: Ja, ja, ja.
0: Dan wel, dan niet. En laat me nu maar rust en ja, stop. Ja, ja, ja. En dit gaat erover. Zijn er zo stopwoorden? Ze stop.
1: Ze weten van zichzelf, van het moment dat er iets in mij verandert in mijn hoofd, in gedachten, dat kan soms maar een woord zijn, waar ik aan denk, dan weten ze al van, oh, oké, we moeten hier even oppassen.
0: En hoe kan er dan als stemmen u waarschuwen van, sorry, wat te ver? Heb je dat ook?
1: Ja, ja, ja. Ik heb ik zal heel simpel, hè, het symbool.
0: We drinken nu een maaske pils.
1: We drinken graag een pilsje. En ik heb echt altijd zoiets van, ja, thuis ook. Maar als ik bijvoorbeeld met mijn derde of vierde pint bezig ben, wat dat voor mij al veel is, want ik drink, thuis drink ik een pintje een paar uur. Ik zit er op mijn tafel, ik drink ervan, ik ga naar de keuken, een sigaret roken. Ik kom terug in de living en dan nog eens een keer drinken. Maar als ik bijvoorbeeld echt effectief zeg van, nou ga ik eens echt even een pintjes drinken, het vierde pint, en die zeggen tegen mij, hey, wow. Je bent wel wat aan het drinken nu. Dus er is niet alleen negativiteit, maar er zijn ook positieve momenten aan verbonden.
0: Zijn er echt stemmen die zo ook bepaalde karakters hebben? Dat je zegt, van, dat is altijd alleen een negatieve stem, dat is een positieve stem. Dat is een stem die dat mij bemoedert, dat is een stem die dat mij waarschuwt, dat is een stem die mij altijd tegenspreekt. Zijn er zo herkenbare dingen binnen die stemmen?
1: Ja, dat is... Gelijk dat je het verwoord, is het ook zo. Dus ik heb... Van de drie stemmen is er één stemmetje dat zal 80% altijd negatief zijn. Naar mij toe. Maar 80% onder elkaar. Dus met hun drietjes wel positief zijn. Dus die 20% van dat niet te doen, doen ze wel onder elkaar. Dan is een stem die dat continu... Ik noem het eigenlijk een beetje de bewustere vorm van communiceren met een mens. Tegenover die negatieve stem, die kan niet echt communiceren met een mens, omdat die er elke keer die negatieve bui creëert. En bij mij, met mijn stemmen is dat juist hetzelfde. Het gaat over positiviteit. Of ik sta stil en ik stop. De negativiteit blijft er gewoon buiten houden. En dat is hoe ik het eigenlijk opgebouwd heb. En waardoor ik sterkere regie heb. En waar ik echt effectief ook met de stemmen iets kan bouwen eigenlijk. Je zou het al bijna kunnen zeggen. Innerlijk in het hoofd natuurlijk wel. Communicatief. Het is natuurlijk geen huis dat je ontbouwen ze. Je zit eigenlijk iets in je hoofd ontbouwen. Waar je sterkte, stabiliteit en zekerheid mee kunt creëren. Om samen te leven met die stemmen. Want dat is tenslotte van rekening hetgeen dat ik ook aan heel veel over wil brengen om met boekskinnen met schrijven. Schrijf het van u af, zet het op papier en tracht een doel te bereiken ermee. In de positieve zin, kun je ermee communiceren, doe dat in de wijsheid, in de waardigheid, maar leer daar vooral heel veel van. Want het is een heel leerrijk proces.
0: Als de stemmen onderling in je kop aan het communiceren zijn, zonder je erbij te betrekken, breekt jij er dan ook in of laat jij die gewoon doen?
1: Het gebeurt dat ik er wel eens tussen kom. Het gebeurt. Als het echt effectief is, waar het totaal eigenlijk buitensporig is, zal ik maar zeggen, of dat niet echt de realiteit vatbaar is, want dat is... Hetgeen dat stemmen soms ook doen, dat is, ze gaan soms buitensporig. Dan kom ik ertussen en dan laat ik u nu wel zowel het positief als het negatief als het neutrale ervan horen. En dan vatten ze dat wel en soms al een tijd hebben ze terug dezelfde insteek. Maar toch dan laat ik u nu eigenlijk terug herinneren van wat ik vertelde voordien. En zo ben ik altijd dagelijks en dag in nacht bezig eigenlijk. Om mijn leven te houden, noem ik dat eigenlijk.
0: Ja, survival.
1: Survival.
0: With the voices.
1: Zoals dat je het zegt.
0: Terug een liedje van 40 Winks naar de voorkant. Extended Pleasures.

0: 4D Wings.
1: Now we're on the right track.
0: AD and Padmo.
2: We are on the right track. Zeggen ze hier op de cd van 40 Wings. Dat u in het begin van de uitzending al gehoord, maar dat geeft niks, want het is toch maar vooral als achtergrond bedoeld. Benjamin, ooit in de psychiatrie gezeten. Hoe was die ervaring daar?
3: Na 22, 23 jaar heb ik gezegd, ik heb gericht algemeen belang voor jongeren gecreëerd in 2001, 2003 heb ik dat geactiveerd. Ik heb altijd andere mensen geholpen die daar uit de gevangenis kwamen, die daar uit de psychiatrie kwamen, die daar op de groenplaats terecht kwamen. En daardoor heb ik wel ervaring van kennis en vaardigheid van mensen, hun verhalen en hun getuigenissen over de psychiatrie. Zelf, hoe heb ik mijn ervaring gehad in de psychiatrie? Want dat is toen in 2019 de eerste keer geweest dat ik echt gezegd heb van nu ga ik eigenlijk mijn vrijheid opgeven. Ik ben een vrijheidsstrijder, dus ik ben ook iemand die...
2: Daar komt het inderdaad op neer, hè. Je geeft een beetje van die vrijheid op. Hè.
3: Ja, ik heb 22 jaar gevochten voor alles wat ik ook maar deed en waar ik ook voor op kon. Vooral het verbergen en het verstoppen van mijn handicap, mijn ziekte eigenlijk, mijn stem en oren.
2: Zie jij je stem en oren als een handicap of als een ziekte? Of
3: ik bezie het eigenlijk als een handicap. Ik vind ziekte eigenlijk een... Ja, ik ga niet zeggen negatief, maar... Ik heb de geschiedenis van schizofrenie bijvoorbeeld ook eens een keer aan het bestuderen geweest. En als ik dat zie in verschil tegenover bijvoorbeeld hier in België, is het ziekte en negatief en schizofrenie is dit en schizofrenie is dat. Maar in Nederland bereiken ze eigenlijk veel meer door het in de positieve context te verwoorden en het niet schizofreen te noemen, maar stem en oren. Om daar ook psychologisch, psychisch, effectief een verandering en een verbetering in te brengen. Zodanig dat je eigenlijk stem en oren meer normaler niet, maar als een positiever aspect gaat bezien. En dat is ook mijn doelstelling, om eigenlijk vanuit de psychiatrie, gelijk dat je gevraagd hebt, wat heb je er meegemaakt, ik heb daar... Toevallig op een gegeven moment gesproken tegen een verpleegster van... Ik wou eigenlijk verhaal maken voor te spreken over iets helemaal anders dan schizofrenie. En ze hebben mij toen zodanig verkeerd begrepen, zo negatief afgeschilderd, dat ze mij in deze laatste cel gestoken hadden. En ik wilde enkel over een aspect praten waar dat ik eigenlijk voor naar binnen in de psychiatrie ben. Mijn eigen op laten nemen. Dat was niet alleen stem en oren. Stem en oren is er gewoon bijgekomen eigenlijk. Omdat ik op een gegeven moment zoiets had van... Shit. Elke keer als ik eraan denk aan die stem en oren in de psychiatrie... En ik had er nog niet over gesproken. Dan kwam dat zo naar boven van... Het wordt tijd dat ik er eens een keer over praat. En niet alleen maar over het aspect waarom ik eigenlijk in de psychiatrie mijn opname heb gestart. En dat vond ik er spijtig aan, dat ze eigenlijk in de psychiatrie toen nog altijd er negatief tegenover stonden. Want ik had eigenlijk op die moment gewoon de vraag van, kan ik een psychologisch gesprek hebben?
2: Je had hulp nodig en ondersteuning. En...
3: Ik zat met zelfmoordgedachten in de psychiatrie.
2: Ja.
3: En ik wou erover praten, maar ik had dat verkeerd aangepakt en ze hebben dat verkeerd begrepen. En daardoor dat ze isolatie gedaan hebben en intoxicatie, want ze hebben mij...
2: Heel zwaar pillen gegeven.
3: Zwaarste pillen gegeven die dat ze me maar konden geven. En 5-4 keer per dag. Dus lam liggen op een bed en voor de rest niks.
2: En niet echt verder gezocht naar de oorzaak of naar de bron van...
3: Ik heb over zelfmoordpoging of zelfmoord heb ik zelf niks mee kunnen bespreken. Want ik werd continu afgeschilderd als het ergste van het ergste. Maar dat was psychologisch... Wel nodig, dus wat heb ik gedaan? Op een gegeven moment heb ik mijn psycholoog erbij gehaald, die dat ik al 20-tal jaar heb. Die heb ik erbij gehaald. dankzij haar heb ik er wel kunnen over praten. En heb ik die van de psychiatrie gewoon kunnen gerustlaten over dat onderwerp. Daardoor dat ze mij ook op een gegeven moment gerust gelaten hebben. Omdat ik niet meer over dat aspect van zelfmoord gedachten over bezig heb geweest. Maar over mijn stemmen zijn beginnen praten. Een hele draai gemaakt die ik eigenlijk 20-tal jaren heb meegedragen van mijn detentie tot nu. Ook al heb ik die pogingen wel gedaan. Ik wou erover praten. En dat was in de psychiatrie het minste, het laagste. Ik kan daar niets positief over zeggen, over dat onderwerp.
2: Dat zou het hoofddoel moeten zijn, hè? Praten.
3: Ik heb naar de 1813 gebeld vanuit de Stuivenberg. Kun je dat voorstellen? Gebeld in een psychiatrie naar 1813.
2: En wat is er 1813 met kinderen?
3: De zelfmoordlijn.
2: Ah, de zelfmoordlijn, ja.
3: Dus dat is echt effectief. Ik belde naar daar vanuit de psychiatrie om te kunnen praten over de zelfmoordgedachten. Omdat daar echt effectief gewoon geen platform was voor daarover te kunnen praten, zonder dat je er eigenlijk het gevaar van in die isolatiecel terecht te komen. Dus
2: ja, ook een beetje het gevolg van altijd maar besparen op gezondheid,
3: op
2: geestelijke gezondheid, welzijn.
3: Ja,
2: het draait voor een heel groot deel rond welzijn, rond je netwerk. Want je stemmen hebben wel een invloed, maar die hebben niet bepaald dat je zelf moet plegen, waar heel veel andere problemen die meespelen, die versterkt werden door de stemmen.
3: Het weer versterkt door de stemmen.
2: Dat is niet dat mensen het totaal niet begrijpen en zo. Maar we hebben niet zoveel tijd meer. We hebben nou rond, dus laatste 2 minuutjes nog. En dan ga ik nog een nummertje draaien van 3 minuten van 40 Winks. Dus voor af te ronden, Benjamin. Tips voor de mensen die luisteren, die met problemen met stemmen, die stemmen ervaren. Wat zijn die altijd problemen, hè? Want iedereen hoort stemmen.
3: Nee, mensen horen stemmen en de ene mens die durft er mee naar buiten te komen, de andere mens blokkeert. Ik wil toch nog meegeven hetgeen dat ik ook in Nederland heb meegegeven op de Open Dag van Weerklank. En dat is voor zowel mensen als patiënten, als psychiaters, als psychologen, als therapeuten, als verpleegkundigen, als familie, eender wie dat er ook maar iets met psychisch kwetsbare mensen in contact komt. In het algemeen, dus niet alleen over stemmen horen, maar echt effectief over alles wat je ook maar kunt inbeelden. Gouden raad, gouden tip. Pak een pen en papier. Schrijf je verhaal op papier. Schrijf je gedachten op papier. Schrijf je gevoelens en emoties op papier. En begin er na een tijd mee te werken om het negatieve dat erin zit, om te bouwen naar het positieve. Zodanig dat je eigenlijk in het leven blijft staan, neutraal, en waar dat je als zeker van je eigen gaat beginnen houden, want dat is heel hard nodig. Hou van jezelf, blijf van jezelf houden en geloof in jezelf dat het beter kan en dat het mogelijk is. Eender welke handicap, ziekte, ongezondheid die dat je hebt, is er een positief steekpunt of standpunt of steunpunt.
2: En zoek naar de juiste mensen die ook positief kunnen zijn en niet alleen maar u afkraken en dingen en veroordelen om wie dat je zei. De grote Mr. Mixing Show, nog tot 5 uur. Benjamin, we kunnen nog een uur doorbabbelen, maar helaas, de komende gaan de programma's
3: aan. Dat is fijn, Arne.
2: We komen nog wel eens terug. 40 Winks om te eindigen.

Hallo, welkom op Radio Centraal, het amusementsbedrijf, met Caro in de studio. En we beginnen al meteen met een beetje knoeierij. Waar blijft het geluid? Verdacht. Ik switch even de kabel. Het is vandaag 1 oktober en het is Internationale Muziekdag. En ja, dat is een perfect thema uiteraard voor radio. Muziek. Als dat er dan zou doorkomen natuurlijk.

Waarschijnlijk een instellingetje dat hier op mijn laptop verkeerd staat. Dat heb je dan als je begint te knoeien met allerlei zaken tegelijkertijd. Ja, dat is toch goed, nochtans. Zo moeilijk is het ook allemaal niet, uiteindelijk. Hier is iets proberen. Ineens hebben we alles tegelijk.

Nieuws uit Wienland. Er is een nieuwe uitgaveopkomst. Booknish provides. Met daarop allemaal live opnames van optredens, waaronder één optreden ook hier in Antwerpen, in Hof ter Loo, jaar 95. Mocht daar een luisteraar zijn die dit geluk heeft gehad om dat mee te maken, bel ons en vertel ons hoe geweldig het was. 03-232-30-30. Het jaar 95 was voor Wien een kantelpunt, want ze zijn dan eigenlijk van duo als band beginnen spelen live. Dus er kwam een drummer en een bassist bij. Ik ga hier iets afspelen. Pumping on the Dance Floor met de drummer op zang.

een van de vele home recordings. Lo-fi. Uit de Caprice Classic

yeah, fun stuff. Dat lijkt niet te werken. Oké. Verder had ik ook nog van Aaron Freeman, de solo, het solo-project dus, van, genaamd naar zichzelf, van, de, van Gene Ween, van zijn tweede album, dacht ik dat dat is. En daarvan speel ik Black Bush.

There's an end. The green horns and Holly go lightly. Van de film Broken Flowers van Jim Jarmusch. Een andere film die ik toevallig gisteren tegenkwam, die ik zelf nog niet zag, maar wel graag eens wil zien. De Sound of Noise. Van 2010 is een Zweeds-Franse comedy-crime-film. En dat gaat over muzikanten die illegale performances doen op allerlei objecten in, op verschillende locaties. Zoals een bank of een ziekenhuis. De film heeft veel prijzen gewonnen en is eigenlijk een vervolg geweest op de kortfilm Music for One Apartment and Six Drummers. En hierin gingen de zes drummers doorheen een appartement en gingen ze dus drummen op al de toestellen die ze daar tegenkwamen. Daarvan wil ik graag een fragmentje laten horen, maar dan moet ik even skippen naar de juiste scène. De scène in de woonkamer, want je hebt eerst de keuken, dan heb je de badkamer, dan heb je de slaapkamer en dan eindigt het in de woonkamer. Voilà, daar zijn we dan nu aan beland. Voilà, Sound of Noise, een fragment.

0: Ahora, van pronto, como dos estamos.
1: Dat was dus een fragment uit de kortfilm, voorloper van Sound of Noise, de langspeelfilm. Het komische aspect is dan dat ze, als ze op die bank, dat is eigenlijk een soort overval, worden achtervolgd door een agent die toondoof is of iets dergelijks. Zeer grapje scène in de trailer ook. Check it out. We gaan verder met Tank of Danzig. Don't stop the music.

We hoorden Edgar Varèse met Poem Electroniek. Beetje een stijlbreuk met het voorgaande, maar dat deert uiteraard niet in het amusementsbedrijf. En zeker al niet op 1 oktober, de internationale dag van de muziek. Hoe kwam ik daarbij? Namelijk, ik had het ook al over de film Sound of Noise, die ik per toeval tijdens een surfsessie tegenkwam. En die titel van die film is gebaseerd of geïnspireerd op een manifesto geschreven door Luigi Russolos, als ik het juist zeg. Namelijk Art of Noises. Het kan zijn dat ik hier foutjes aan het zeggen ben. Maar dat manifest is geschreven... Wacht. We gaan hier van een hek op de tak. Die poem Elektroniek, daar zal ik even eerst mee beginnen, is uitgevoerd en gecomponeerd samen met Le Corbusier voor te spelen op de Expo 58 te Brussel. Voor voor een bepaald merk van elektronische toestellen was dat daar een showroom. Zeer speciaal toen, nu nog steeds eigenlijk, multimedia spektakel. Le Corbusier maakte toen een kunstwerk en daarin werd met een projectie de titel van het klank van het muziekstuk aangekondigd. Ik lees hier ook dat er 425 luidsprekers werden gebruikt voor de demonstratie en dat het begeleid werd door diavoorstellingen. Maar er waren enkele communicatiestoornissen tussen de artiesten die het moesten uitvoeren. En dus beeld en geluid verliepen vaak niet synchroon. En dan hebben ze het gebouw opgeblazen. Uit frustratie, ik weet het niet. Mede wegens de storingen werd het gebouw na afloop van de wereldtentoonstelling opgeblazen. Dus het is niet alleen hier op Radio Centraal dat het soms een beetje technisch wat knoeierij is. Dat kan de beste overkomen. Nu, die Edgar Varèse was een componist die... die dus ook in die scene vertoefde waar ik het over had van Luigi, ik weet zijn naam even niet meer, moet het erbij pakken. Luigi Russolo, die dus een manifest, en die Luigi schreef een manifest, Art of Noise. En dat ging dan eigenlijk over de industrialisering en welke geluiden dat heeft meegebracht. En ja, misschien wel de basis voor experimentele muziek. Zoveel weet ik er eigenlijk ook niet van. Ik heb het gisteren maar pas ontdekt. Maar zeer interessant. Die heeft ook allerlei machines gebouwd. Intonarumori heette die. En dat is, wou ik ook zeggen, in een stroming futurisme, waar dus allerlei kunstvormen in samenkwamen. Die stonden voor vernieuwing en... ja, zoals dat dan meestal gaat bij kunststromingen, zeker. Maar die machineries die zijn wel grotendeels verwoest tijdens de oorlog in Parijs.
Maar er zijn nog wel originele klankopnames van en tekeningen. Er is een Belgisch label, Sub Rosa, die hebben daar een plaat rondgemaakt, uitgebracht. The Noise of Art. Dat zo noemt het manifest dus ook. Of toch iets in je aard. En daar zullen we dan misschien een klein stukje van spelen. Ter illustratie van mijn gebrabbel.

0: It is hardly possible to consider the enormous mobilization of energy that a modern orchestra represents without concluding that the acoustic results are pitiful. Is there anything more ridiculous in the world than 20 men slaving to increase the plaintive meowing of violets? Let's go inside one of these hospitals for anemic sounds. Meanwhile, we witness a brewing of a heart-rending mixture composed of the monotony of the sensations and the stupid and religious swooning of the audience. Blah. Let's get out quickly, for I can't repress much longer the intense desire to create a true musical reality finally by distributing big loud slaps right and left, stepping and pushing over violins and pianos, bassoons and moaning organs. Let's get out.
1: Voilà, dat was een fragment met daarin te horen Into na Rumori, de machinerie die dus gemaakt werd door Luigi Russolos. En die machines zijn opnieuw gemaakt door een Nederlander. Ik laat even zijn naam aan uzelf over om op te zoeken. Dus dit gebeurde allemaal rond de periode van de industriële revolutie. Momenteel begeven we ons in de digitale revolutie en hier vond ik een zeer interessant componist, Ryoji Ikeda, een Japanner, en daarvan spelen we al iets ouder, Data Microhelix. Even zien dat alles dat af moet staan. Dus

Ryoji Ikeda. Die is toevallig morgen, of misschien hij zelf niet, maar hij heeft een stuk gecomponeerd voor organist Shin Yong Lee zal met een brass ensemble morgen te zien zijn in Brugge toevallig. En datzelfde stuk was ook al te zien in december vorig jaar. Dus hij componeert niet enkel digitale muziek, maar dus ook wel voor instrumenten. Zo heeft hij ook een muziekstuk voor body music, zodat mensen op hun lichaam trommelen. En dat is ook een scène die voorkomt in de film die ik eerder noemde, Sound of Noise. In de ziekenhuisscène wordt er duchtig op iemand zijn, op de patiënt die op de tafel ligt. Voor de operatietafel wordt er op zijn buik getrommeld. Ja, wel grappig. Wat heeft je nog gedaan? Die Ryoji Ikeda. Bijvoorbeeld, hij maakt ook visuele kunst die ook binair noemt hij het zelf, zwart-wit. Dus bij die muziek dan hoort videokunst, computer gegenereerd. En bijvoorbeeld een andere kunstvoorstelling waren 100 wagens die met hun klaxon een performance gaven. Voilà, dit was de aflevering voor deze week van het Amusementsbedrijf 1 oktober. We gaan er nog uit met een drum and bass nummer, Waar is de tijd? Een remix door Doc Scott van Art of Noise. Ciao.

0: koffie?
1: Oh, graag.
2: 164.
0: Melk en suiker, hè?
2: 163.
1: Twee klontjes.
2: 162.
0: Twee klontjes?
2: 161.
3: 160.
1: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
1: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
0: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151.
4: 150. 149. 148. 147.
5: Aussi de...
4: 146.
5: De cafeïne.
4: 145.
6: Kleine stoorwald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
3: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
4: 133.
9: The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
2: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
2: 123.
10: Ja, Unix of Linux?
2: 121.
11: Oh, het wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus
3: 119.
11: Het is meestal doen, maar
3: 118. 117.
11: Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het is net technisch genoeg. Het is te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
1: Goedenavond, goedenavond. Dit is Radio Centraal 106.7. En u luistert naar Webgang op 1 oktober 2026.
3: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
3: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
18: It's always newer.
1: Vandaag hebben we het over de stroom power aan uit. En we hebben natuurlijk ook wat e-nieuws vanaf 6 na 6.
19: You make when your system don't work.
17: Ja, nu nog niet.
2: 85.
4: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79. 78.
19: Grappig, het is een different system.
3: 77.
17: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
3: 75.
17: Maar ja,
3: 74.
17: Dat ligt aan mij.
3: 73.
11: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
5: Enable firmware.
3: 71.
19: No.
17: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen verwijderen. En dan heb je de echte speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
14: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
7: De console. Het zijn eigenlijk vooral tussen de plaats. Dat is het standaard in de boekjes. En daar staat het niet bij. Bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device. Dat is gewoon aangekomen. En de BIOS zit eruit. Die gewoon staan op geen primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewoon ziet. En dan perfect met beelden dat je erin.
19: Dat is een
3: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
2: 10,
3: 9,
2: 8,
3: 7,
2: 6,
3: 5,
1: get your freedom.
2: 4.
16: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
1: Voilà, we zullen maar onmiddellijk beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. In het nieuws vandaag de volgende onderwerpen. En de RSS bij Reddit. F-Droid 2.0. En sinds 2019.

En de RSS bij Reddit. Reddit is van plan om zijn RSS-feed stil te leggen. Dat komt door het grootschalig misbruik, het grootschalig leegzagen van websites en andere geautomatiseerde vormen van misbruik. Hun publieke API zal trouwens ook afgesloten worden op 13 november. RSS-feeds waren een belangrijk onderdeel van het open web, maar onder meer door massale overbevraging door AI-systemen wordt het beschikbaar stellen van zo'n dienst en het uitbaten ervan moeilijk en duur. De publieke beschikbare API zal ook stilgelegd worden. De RSS-feed zal 13 november zijn en de API zou maart 2027 zijn dat die opgeschort wordt. En eerst een beetje muziek om wat... Oei. Dat gaat niet. Ignore een verkeerd formaat. Het is beter.

F-Droid 2.0 is de nieuwe versie van de online open source winkel voor Android apps. Het programma laat gebruikers software kiezen uit een grote online catalogus van open source programma's die draaien op Android. F-Droid 2.0 werd gemoderniseerd, gebruikmakend van de huidige Kotlin Compose Toolkit. Het moet met deze versie nog gemakkelijker worden om apps te vinden en te installeren en ook up-to-date te houden. Updates kunnen nu automatisch gebeuren. Je kan beginnen in ontdekken, zoeken of My Apps, dat reeds geïnstalleerde apps bevat en waar je updates kan checken. Om het vinden van een geschikte app gemakkelijker te maken, werden de categorieën uitgebreid met meer gedetailleerde subcategorieën onder duidelijke hoofdcategorieën. Bijvoorbeeld de hoofdcategorie Games heeft nu 17 verschillende onderverdelingen. De zoekfunctie, waar je vroeger kon zoeken naar de naam van de app, laat nu ook toe om te zoeken op beschrijving, op categorie enzovoort. Of je kan filters instellen om je weg te vinden in het grote aanbod van de apps. En dankzij anti-monopoliemaatregelen van Europa, de maatregelen die voortkwamen uit de Europese Digital Markets Act, de DMA, moest Google toelaten dat andere app stores een eerlijke kans kregen in Android en daardoor wordt het installeren van een app uit F-Droid bijna even gemakkelijk als apps uit de officiële app store van Android. Er zijn 14 testversies uitgegeven van deze Android-versie en nu voelen ze zich klaar om binnen een paar weken de officiële 2.0-versie uit te geven. Op de fdroid.org-website wordt de nieuwe versie van F-Droid aangekondigd met de titel F-Droid 2.0, A New Chapter for Android Freedom. Je kan nog veel meer details vinden over deze nieuwe versie op hun F-Droid-site. Ik zal de link wel online zetten in de teksten van het nieuws die straks online komen na Webgang.

Waar zijn we gebleven? Sinds 2019. En daar moet ik even een extra tekstje bij nemen. Even. Er is in Nederland, ja inderdaad, in Nederland is de security-onderzoeker en protocol-specialist Pepijn van der Stap opgepakt door de politie. Mogelijk in samenwerking met internationale veiligheidsdiensten. Volgens de FBI zou hij een van de topfiguren van de hackersbende Shiny Hunters zijn. Die braken onder meer in op de systemen van Ticketmaster een paar jaar geleden en op de studie-app Canvas enzovoort. Ze hanteren in hun communicatie de ondertitel Rooting Your Systems Since 19. De Van der Stap zijn woning in Amsterdam werd bestormd door speciale zwaar bewapende agenten van de DSI. Hij zit momenteel vast en mag enkel contact hebben met zijn advocaat. Zijn werkgever was verwonderd. Hij beschreef hem als de slimste security-onderzoeker die hij kende. Hij had hem aangenomen na zijn vrijlating begin dit jaar. Daarvoor zat hij vast voor afpersing, witwassen en inbreken in computersystemen van bedrijven. In de gevangenis volgde hij een opleiding en bekeerde zich tot White Hat Hacker. Sociale media profielen zijn nog te vinden en ook zijn eigen website pepijnvanderstap.nl waarop hij zegt My journey hasn't been a straight line.

En dan gaan we meer naar een hardware onderwerp, denk ik. Het essentiële van die vele knoppen in eender welke studio, thuis of op de radio, is natuurlijk de powerknop. De aan-uitknop. De stroom aanzetten. De powerknop, ik ga eens kijken wat voor powerknop. Hier op het mengpaneel zie ik er helemaal geen. Dat is wel handig. Sommige apparatuur blijft gewoon altijd ingeschakeld staan. Sommige versterkers hebben dat ook. Die kan je alleen maar in het stopcontact steken en dan staan ze aan. Maar een gewone cd-speler bijvoorbeeld heeft een knop die je hoorbaar kan inschakelen. En dan, dat is zo'n knop, je drukt die een bepaalde afstand in, je voelt, je hoort dat klikken en als effect heeft dat de lichtjes op het display aangaan. En je moet ergens zien dat het reageert ook. Die knop die blijft ook naar binnen zitten, die blijft zo ingedrukt zitten. Dus je weet ook, die knop is nu ingedrukt. Ik kan het zelfs voelen zonder dat ik er naar kijk. Die zit ingedrukt en zelfs, ik kan die ook afzetten op het gevoel. Voilà. Je hoort, het klinkt zelfs anders. De in klinkt anders dan de uit. Dus dat is een, laten we zeggen, de goede powerknop. En daar hebben we nog één. Een ander toestel die heeft zo rond de powerknop een hoog opstaand randje, zodat je, dat is ook heel handig, zeker bij opnameapparatuur en zo, apparatuur die niet per vergissing mag uitgeschakeld worden. Je zou bijvoorbeeld ergens tegen kunnen leunen of zo en toevallig tegen de powerknop komen en de powerknop uitschakelen en daarmee het apparaat uitschakelen. Dus er zijn van die apparaten, zoals hier op mijn linkerkant, heb ik een apparaat met een randje rond, dat een beetje opstaat, dat een beetje naar voren komt, zodat je de powerknop, je kan hem wel gemakkelijk vinden, ook op het gevoel, want je voelt dan dat randje, maar je moet echt mooi van vooraf, van de voorkant, dat indrukken om die aan en uit te kunnen zetten. Ook een andere klank in dan uit. Dus ook op gehoor kan je volgen wat er gebeurt. Powerknoppen die zijn, zoals veel fysieke knoppen, aan het verdwijnen. Hè? Die echte fysieke powerknoppen. Dus je hebt dan zo van die, zoals op de laptop, een heel klein, fijn, smal knopje waar je op moet drukken. En veel van die knoppen hebben dan een ingebouwde LED. Dus als de LED aangaat, dan zie je wel, het toestel staat aan. En die functie van die LED die wordt dan ook nog gebruikt om bijvoorbeeld de spaarstand aan te geven. Als je het toestel een tijd niet gebruikt, dan gaat die LED zachtjes uit en zachtjes terug aan. Zo een soort langzame hartslag of zo. En met één druk op die knop kan je dan ook het apparaat terug activeren. Het feit dat dat lichtje zachtjes aan en uit gaat, geeft ook aan waar je moet gaan drukken om het apparaat terug te activeren. En als je dan geluk hebt, wordt dat dan terug actief in de toestand die het had voordien. Bij computers is dat natuurlijk de bedoeling als je snel voort wil kunnen. Bij computers zie je dus die evolutie weg van die fysieke powerknop. En dat is een beetje een spijtige zaak. Dat is ook al heel lang bezig. Ik heb dat al langer gemerkt. Ik heb dat bij verschillende merken ook al gezien. Soms bij een bepaald merk, ik ga de merken nu niet noemen, maar een bepaald model van een server. Niet zo'n server voor in een serverrak, maar gewoon een server die. Servers in zo'n serverrak, die hebben een beetje. Ja, dat ga ik ook nog even. Die hebben ook heel specifieke powerknopjes. Die hebben zo van die hele kleine ronde powerknopjes. Zo. Je moet die echt heel zoeken, je moet echt heel daar. Die zoeken en echt specifiek daarop gaan drukken. Zo, dat is ook dikwijls een beetje beschermd, dat je die niet per vergissing kan aan- of uitschakelen. Dat is een powerknop die je weinig of niet gebruikt. Zo'n server gaat in een rak, die wordt één keer aangesloten, die powerknop wordt ingedrukt en dat blijft normaal draaien. Daar ga je normaal niet, ga je niet in- en uitschakelen, elke keer je klaar bent met iets. Dus terug naar de gewone, meer PC's, desktop-PC's. Waar dan ook die powerknop begint te verdwijnen, die fysieke powerknop, en vervangen wordt er zo bijvoorbeeld een ronde knop die je zo zachtjes aanraakt en dan is de power on. En
In het beste geval dus ook met een LED erachter, zodat je kan zien van ja, die is actief nu. Want wat is het probleem bij die niet-fysieke knoppen? Stel, er is iets fout. De stekker steekt niet goed in, of de kabel van de stekker steekt niet goed in achterin op de computer. En je raakt dat kleine ronde powerknopje aan. Er gebeurt niets. Maar ja, dat is een nieuw toestel, dus je weet niet hoe die powerknop exact werkt. Is dat een fysieke of is dat zo'n elektronisch, zo meer een sensor dan een echte powerknop? Dus je drukt daar, je raakt die zachtjes aan, er gebeurt niet. Dus je denkt, well, misschien is het toch echt een drukknop. En je drukt wat harder. En ja, je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn. Maar stel dat je het niet doorhebt en je drukt inderdaad wat harder om dan die powerknop toch in te drukken. Wat is het gevolg? Je drukt heel dat ding, want dat is gewoon, dat zit ook maar in het frame, dikwijls niet zo heel stevig verankerd. Hè. Je drukt heel die knop naar binnen. Ploeps, die schiet in de kast. Oei, ja, fout. Je gaat kijken, ah, de stekker stak niet goed in, of de draad van de stekker stak niet goed in de kast achteraan. Dus dat was de oorzaak. Dus het feit dat hij niet reageerde, had een andere oorzaak. En je powerknop is naar binnen geschoten. Vervelend. Zeker als het een server is, is het vervelend, want er zitten misschien 10, 20 of nog meer mensen te wachten op de diensten van die server. Maar jij moet iets gaan verzinnen om die... Misschien, als je geluk hebt, kan je met een bik of zo, door die opening, die knop nog gaan indrukken. Een ander geval heb ik gezien op een desktop. Was ook zoiets. Die knop was ook een ronde knop. Ook zo, reageert niet, wat is er aan de hand? Of bijvoorbeeld, die is ingeschakeld geweest en op een bepaald moment gebeurt iets. Je bent dingen nog aan het aansluiten, het scherm freeze. Bevriest, het scherm hangt vast, je kan niets doen, reageert op geen enkel muis- of toetsenbordaanslag. En dan is het meestal zo bij computers dat je de powerknop indrukt en ingedrukt houdt en dan gaat die resetten. Dus dat is de manier om, zelfs als die vasthangt, dan die voeding die weet, als die powerknop lang ingedrukt wordt, dan heeft dat de betekenis dat die voeding moet uitschakelen en terug moet inschakelen. Bij een fysieke powerknop schakel je gewoon, onderbreek je echt de stroom. Door die fysieke knop onderbreek je de stroom naar die voeding en dan valt die computer natuurlijk helemaal uit. Bij die elektronische knop is dat niet zo. Die zijn eigenlijk aangesloten op die voeding en die geven aan die voeding een signaal, een elektronisch signaal van nu moet je starten of nu moet je afsluiten. En bij het ingedrukt houden is dan het signaal van nu moet je herstarten. Nu moet je, of ook uitschakelen, geforceerd uitschakelen. Dat lang ingedrukt houden van die powerknop, dat heeft meestal als gevolg dat je ook wat harder drukt, hè, want je moet die zo ingedrukt houden. En dat is ook zo'n moment waar heel zwakke powerknopjes dan zo ploeps naar binnen schieten. En dan heb je natuurlijk een probleem. De powerknop reageert niet meer. Je kan proberen, als je geluk hebt, kan je nog door de stekker uit te trekken en terug in te steken, dat die toch start. Maar in sommige omstandigheden, bij sommige toestellen, zal ook dat niet werken.

Oké, terug naar ons toestel daar. Ik ga eerst even mijn toepassingen sluiten die ik niet meer nodig heb. En even mijn tekst voor me nemen. Was ik die nog aan het editen? Ja, wat heb ik nog wat andere dingen aan? Nee. We gaan dus naar de aan-uitknop van een bepaalde desktop-pc van een niet te noemen merk, maar het model wil ik wel meegeven. Voor wie toevallig hetzelfde heeft en het herkent, die kan ik misschien voorkomen van in hetzelfde probleem terecht te komen. Het type heet M70S. En het probleem dat we hier hebben met dit toestel is, na twee keer doet de aan-uitknop het niet meer. Dus dat is een ronde knop waar je zo zachtjes op kan drukken en je voelt niet echt goed wat er gebeurt. Hij doet het niet meer, dus ik weet ook niet of daar een LED in aan moet gaan of niet, want aangezien dat hij niet reageert. Ik heb de kabels gecontroleerd, de stroomkabel zit goed in, zit achteraan goed in, dus dat is allemaal het probleem niet. Misschien is er iets mis met het toestel, maar het is raar, het komt net uit de doos, dus heeft twee keer ingeschakeld geweest en dus het kan moeilijk versleten zijn of zo. Ik heb ook geen geur van... soms heb je dat een voeding het begeeft, dat je zo een soort verbrande geur van een gesprongen condensator of zo ruikt. Nee, ook niet. Het ruikt gewoon naar nieuw plastic. En, dus wat is er aan de hand? Ik heb het gevoel dat het ligt aan die aan-uitschakelaar zelf. Ik heb het gevoel, als ik die aanraak, als ik erop druk, dat er niets gebeurt. Normaal moet je toch minstens zo een beetje weerstand voelen of zo. Je moet toch voelen dat op het moment dat je drukt, op het moment dat dat werkt, of dat dat ergens... Het is zo'n soort ronde, zachte schakelaar die zo heel flauw ingedrukt en zo terugkomt, niet met een veer of zo. Het voelt heel plasticachtig aan. Maar normaal zit daar dan toch een soort klein drukknopje achter. De typische pushbutton zoals je gebruikt als je op een breadboard zelf een setup maakt met allerlei dingen waarvan je ergens een knopje nodig hebt om iets te schakelen of om een signaal te geven. Zo dat soort drukknopjes, dat zit meestal in die kast achter. Zo ergens iets wat aan de voorkant dan eender wat voor knop is. En je voelt dat ook wel. Als je dat indrukt, dan voel je zo daarachter zo een klein druk, zo een klein rrr, zo iets, rrr, iets in en uit. Zo. Maar dat voel ik niet. Dus het lijkt alsof die knop geen greep heeft. Het lijkt of die knop niets meer bedient. Dus het enige wat je kan doen, dat is het toestel terug naar de winkel brengen natuurlijk, maar dan ben je wel vertrokken voor even. Dus je zou ook zelf eens kunnen kijken. Void warranty, de stickertjes die je waarschuwen om vooral de kast niet open te maken, omdat je anders je garantie verliest en zo. Je kent het wel. Gewoon niks negeren, opensnijden, de kast openen. En kijken. Het is een mooie kast, ik moet toegeven. Achteraan zitten twee schroeven die het deksel... het is zo'n typische doos. Net zoals een cd-speler, zo die grote, maar dan een pc, een desktop-pc, plat model dat zo plat staat. En een zwarte kast, metalen kast. Vooraan een soort plastic-achtig frontpaneel. Achterkant een grijs metalen stuk waar alle aansluitingen en zo zijn. Achteraan twee schroeven en dat zijn geen kruiskopschroeven, geen platte schroeven, maar zo een combinatie. En dat is een hele grote kop. En die grote kop, die is zo een heel dikke kop van die schroef. En die heeft rondom ook ribbeltjes, zodat je die gewoon met de hand kan losdraaien. Fantastisch. Sommige dingen in het ontwerp zijn echt fijn. Als je af en toe een schroevendraaier moet gaan zoeken en ja, schroevendraaier om die kast op. Nee, gewoon met je handen. Brrr, die draait dat langs twee kanten open. Die kast trekt zo'n beetje op naar boven. Die klep, die bovenklep gaat eraf. Dat metalen stuk gaat er mooi af. Je ziet vooraan drie rode stipjes op de plastic klemmetjes die het frontpaneel vasthouden. Dus op die plaats van die rode markering weet je dat je dat stukje plastic zo'n beetje naar boven moet trekken. En dan kan je het frontpaneel eraf nemen. Plastic frontpaneel leg je ook opzij. Dan bovenaan heb je zo het stuk waar de harde schijf in zit. En dat is zo'n soort frame. Een soort frame dat in die kast van die pc zit. En daar heb je links en rechts een plek voor iets. Rechts
zie ik op het frontpaneel dat daar een uitsparing is voor een CD, DVD drive opening, dus waar die naar voor open kan. Er zit niks in dit toestel, dat wordt nog maar weinig ingebouwd. En rechts is plaats voor een harde schijf. En daar zit onder een andere harde schijf. En tegenwoordig zijn er ook niet meer... Die ruimte is nog zo groot als voor de grote harde schijf, maar daar zit een SSD die veel kleiner is. Dus, maar dat frame dat zit wat in de weg, want rechts onder in de kast zit de schakelaar. En daar moet ik zijn, daar zit die aan-uitknop. Dus ik moet dat frame eruit kantelen. Er zijn, gelukkig zit daar ook vooraan een rode aanduiding, zo'n rode stipverf. En dat is een markering. En daar, als ik daar grijp, kan ik dat frame, klik dat zo op, los, en dan kan ik dat zo kantelen naar achter en er mooi uitnemen. Dus dat is wel prachtig gemaakt. En nu zie ik, rechts beneden, zie ik een witte knop in een... Een wit knopje waar het lijkt me een led in zit. Dat is zo een combinatie van een led en een knop. Dat zit in een grijs frame. En daar rond zit een zwart plastieke framepje dat normaal vast zit in de kast. En dat heeft een lipje, zo'n uitstekend lipje langs de bovenkant en langs de onderkant geen. Maar normaal zit dat met twee van die dingetjes zo geklikt in de voorkant in het metalen frame van de voorkant. Dus het plastieke frontpaneel is eraf. Dan heb je nog het metalen frame. En daar zijn allerlei openingen uitgespaard voor die CD-drive enzovoort, DVD en USB-poorten enzovoort. En ook voor die powerknop. En die powerknop is een kleine uitsparing waar je ziet dat die inderdaad twee plastic lipjes zo moeten klemmen zo en dat dan vastklemmen. Dus dat ene plastic dingetje is afgebroken blijkbaar. Heb ik te hard gedrukt of was dat al niet helemaal in orde? Het lijkt mij zo, het is echt maar een paar millimeter breed. Dus het is eigenlijk echt gemaakt om te falen. Onherstelbaar ontworpen noemen we dat in onze rubriek. Onherstelbaar ontworpen. En dat is daar dus een mooi voorbeeld van. Ik weet niet, ik heb nu die twee keer ingedrukt die knop, maar ik kan mij niet voorstellen als je... aan 10 of 20 bent, dat die dat nog overleeft. Dus het lijkt mij echt zo zwak gemaakt dat het bijna niet anders kan dan fout gaan. En dan natuurlijk is de volgende vraag, is het slecht ontworpen? Oké, het is te zwak ontworpen, maar is het onherstelbaar? Goed, kunnen we op een andere manier die knop daar terug inzetten, kunnen we die erin lijmen? Dat heb ik geprobeerd. Eerste idee, secondenlijm, een beetje secondenlijm erop en in die kast lijmen. Maar dat is niet zo gemakkelijk, want je doet die secondenlijm erop op dat zwart framepje dat rond dat grijs framepje van die knop zit. En dan moet je dat met je hand zo helemaal in die kast gaan, want je moet er wel ergens zo tussen en dan zo helemaal naar voren komen. En dat is een stuk waar je kan dat niet zien. Je kan aan de voorkant kijken naar die openingen en ja, dat komt zo ongeveer in de richting van die opening. Ja. En dan moet je dat er zo tegen drukken met secondenlijm. Dat duurt dan met een aantal seconden daar dat goed vastdrukken en dan zou dat muurvast moeten zitten. Dan zijn er dan twee mogelijkheden. Ofwel komt het gewoon terug los. Hè. Je laat dat los en dat valt gewoon terug naar binnen. Dat was bij mij het geval. De andere mogelijkheid is, als je bijvoorbeeld wat slordig met de lijm bent geweest, dat je, als je het los wilt laten, dat je het niet loslaat. Dat je hand mee vastplakt binnenin met die secondenlijm aan dat ding. Dat was gelukkig bij mij niet het geval. Maar het valt er dus terug uit. Het is redelijk lampzalig. Hoe krijg je dat er terug in? Of als ik het er niet terug in krijg, want het is natuurlijk die kast, die heeft zo'n plastic frontpaneel en daar zit zo'n plastic drukknop op. Dus ik zou die plastic drukknop van die powerknop kunnen dat rondje eruit duwen en dan op een of andere manier dat andere ding vastzetten met... zo'n lijmpistool bijvoorbeeld, zo'n hele prop lijm daarachter spuiten en dan met een bik daar zo door dat gaatje dan zelf zo op dat knopje gaan drukken om die aan of uit te zetten. Of als het sterk genoeg is, kan ik misschien toch gewoon dat frontpaneel blijven gebruiken met de aan-uitknop. Maar dan moet het exact op de juiste plaats zitten, want dat is ook een probleem natuurlijk.
Want die aan-uitknop van het frontpaneel, die heeft zo een schuin plastieke stukje dat dan zo naar dat knopje gaat. Dus dat zit ook niet recht ervoor. Dus dat is ook al een mankement in dat ontwerp, dat die powerknop waar je op drukt, die gaat eigenlijk schuin kracht uitoefenen naar het eigenlijke knopje dat daar dan achter zit. Waarom niet gewoon recht? Hè? Dat is, waarom maak je dat nu zo? Goed, we hebben die computer nog niet terug in gang.

Op het hoofdkwartier van Webgang worstelen we nog altijd met een fantastisch nieuw toestel waar helaas de powerknop het van begeven heeft na 2 keer gebruik. En we hebben het helemaal beschreven met repareren. We krijgen het niet gerepareerd. Ik zie geen opening meer om dat te repareren. Als je het afgebroken stukje zou vinden en er terug op zou lijmen, dat is niet sterk genoeg. Dan ben je zeker van dat gaat terugbreken na een paar keer gebruik. Als je het afgebroken stukje al zou vinden, wat bij ons niet het geval was. Maar plastic uit elkaar prutsen, in het frame lijmen, op een andere manier in het buitenste frame lijmen, lelijk slechte oplossing. Gewoon het draadje door het frame naar buiten brengen, dat gaat niet, want het past er niet door. Je zou wel het kabeltje kunnen losmaken op het moederbord en dan het kabeltje uit de kast halen en dan het stickertje van het moederbord langs de voorkant door dat kleine gaatje van die powerknop doorsteken door het frame en dan binnen het moederbord terug aansluiten en dan het knopje langs de buitenkant eruit laten hangen. Maar opgelet, er zitten 4 kabeltjes op de achterkant van dat knopje. Dus vanaf het moment dat daar ergens iets contact heeft of iets de kast van die computer raakt, die wel van metaal is, dan heb je natuurlijk ook een probleem. Misschien een knal enzovoort. Dus geen oplossing. Het is onherstelbaar ontworpen en als het niet te vervangen is, als het niet te repareren is, dan moet je het vervangen. En vervangen, wel, dat hele kabeltje, dat kan je wel vervangen. Dat bestaat en dat kabeltje komt dan met het stekkertje van het moederbord tot aan de plastic behuizing die in die kast past met die 2 dingetjes die moeten in die kast klikken. En dat kan je kopen. Dat kost... Dus te zeggen, ik heb dat niet hier gevonden. Ik heb op allerlei buitenlandse websites gezocht en dat gevonden voor prijzen in allerlei vreemde munten, omgerekend tussen de 15 tot 35 euro plus verzendingskosten. Dus het zal nog even met de open kast worden op onze mooie nieuwe computer op het hoofdkwartier van Webgang. En misschien moeten we nog wat andere knutsel dingen uitproberen, een 3D stukje printen met een 3D printer of zo, die richting kunnen we een beetje beginnen denken, misschien misschien moet ik vragen aan Mart als ze terug is wat ze voorstelt om te doen. U bent bedankt voor het luisteren naar Webgang en tot volgende week. Webgang.radiocentraal.be

Welkom bij de 106.7 Radio Centraal. Welkom bij alweer een aflevering van Beatscapes. Oh yeah. Vorige week, weten we wel, hadden we naar aanleiding van de week daarvoor Tommy Slavski, die wat nieuwe Brits-Ierse electro kwam afleveren. Dan hadden we er nog eens zin in om wat ietsje ouder Britse electro mee te brengen. En ja, dan krijg ik weer zin om wat ouder electro mee te brengen. Dus meer hip-hop stijlen. Ja, tja, Boogie Down programma. Ik mis het toch wel een beetje op. Ik mis het toch wel serieus op vrijdag. Maar ja, het is de tijden veranderen en wie weet wat er nog allemaal boven onze kop hangt.

Archer Baker en Benita Jellybean Benitez. Op zijn Streetwise Records. Er is rond 1982 New York's. Ja, de tijd dat hij Afrika Bambaataa tegenkwam. Maar hier een cover van

Rockers Revenge featuring Donnie Kelvin. Met alle sampletjes vrijgegeven enzovoort enzovoort. Dank u wel Archer Baker voor al dat interessants op vinyl, de eerste helft van de jaren 80. The sound that swept the nation, the Archer Baker sound. En dan nog Afrika Bambaataa erbij en dan heb je The Perfect Beat. Nee, dit is niet de aankondiging voor het volgende nummer. Nee, dat is wat het volgende nummer van Streetwise naar Sunny View, The Dynamic Breakers. Frank Myers staat hier. Ja. Ja, 1984. Eens zien hoeveel verschilt dat B-kantje met de A-kant. Dynamic Breakers.

De Electro Groove from New York. Sweeping the Nation, en niet alleen de Nation in 1984, want zelfs hier in Antwerpen, ik was toen nog, toen was ik nog erg jong. En zag je hier in Antwerpen ook allerlei breakers, bodypoppers op straat. En dat waren zeker geen zwarte, dat was allerlei. Er werden mimespelers die op de grondplaats aan het bodypoppen waren. Maar het is ook de tijd dat bijvoorbeeld Wise en Co. met de Belgian Hip Hop Alliance ideeën zaten en dat al vorm aan het geven waren. Dat is erg vroeg. Het is ook de tijd dat er op de Franse nationale zender een volledig hip-hop programma met Amerikaanse gasten en zo te zien was. Dus het was niet alleen Sweeping the Nation, maar de hele wereld stond op zijn kop, letterlijk en figuurlijk.

Met dan nog zekere hitjes als hit, zeg maar, de Rocksteady Crew. Waar mijn ogen toch wel... Het moet mij toch wel serieus opgevallen zijn. Want wat ik zei op de groenplaats, een mimespeler die wit gegrimeerd was, die daar toch wel een fantastisch poplocking stukje ten beste gaf. Ik meen mij ook de beatbox aan het... Het rollerskate parkje in het stadspark. Ik meen daar toch wel een beatbox gehoord hebben met wat New York sounds. Elektronische, waar serieus op gedanst en gebreakdanced werd. En natuurlijk de clip van de Rocksteady Crew. Ja, dan zie je, de liefde blijft na al die tijd nog steeds elektro. Five Minutes of Funk, de zachte versie van hip-hop in die tijd, Houdini.

rappen. De manier van rappen is nog geen very, very old, old school disco rap meer. Terwijl, ja, Houdini is daar in de, is toch een van de eerste doorbrekende groepen geweest.

Jaleel Hutchins en Larry Smith, Ecstasy. 5 Minutes of Funk. 1984, Zomba Productions. Ik zie dat het hier... engineered by Nigel Green. Recorded at Battery

0: Electro-rap. Nee, het is eigenlijk electro met een disco-rap eronder. In dezelfde categorie zitten de Fearless Four. Ook een van de vroege groepen. De eerste van DLB meteen op een vrij groot label, 1983. Een grote, flink geëquipeerde studio, Elektra Records. En in plaats van daar iets zeer origineels van te maken, geven ze een doorslag.
1: Mommy, they're here again.
0: The Fearless Four, ook weer van de disco naar... de Electra.

staan zoveel bekende namen op die hoes. Gary Newman staat er natuurlijk ook op, want anders hadden ze een serieus proces om hun been, denk ik. Het is ook DLB, The Devastating Tito, Crazy Eddie, Master OC, The Great Piso, The Mighty Mikey C, Just Rock. 1983. En voor de mensen die nog dieper graven, het is ook alweer een Pumpkin production. En Pumpkin is toch wel een van de composers, arrangeurs van de disco-rapperiode. Helemaal in het begin, als je heel veel platen nakijkt. Mr. Pumpkin. The Phillies 4. Nu terug naar Archie Baker.

Big Bad Jam, look out for the Ovies. En Jelly Bean Benitez.

dan zijn we wel eens een beetje de top 20 van Old School Electro binnengewandeld, zeker. De volgende heb je vast ook in de

Cutting Records zitten we toch nog altijd volgens mij in die top 20 oldschool. 1984. The Imperial Brothers featuring Wizkid. En voor de vinylliefhebbers, er staat heel wat ingekrast in die vinyl, in die uitgroef.

Met dit Hollands product vallen we de top 100 van de oldschool electro uit, denk ik. Star Inc. Maar wel 1984, hè. De A-kant... De A-kant is de Star Scratch. En deze B-kant is de Body Poppin'. Ook verkrijgbaar op de LP.

Terra Inc. Hollandse electro, Electric Boogie. Met Body Pop in 1984. Ja, maar wij dalen verder de top uit. En gaan er iets zuidelijker, want ik heb hier iets vreemds in mijn handen op Channel Records 1984 ook. ARS Records, en dat doet bij velen al wel een bel rinkelen. Met een Antwerps telefoonnummer. De Requestline Rockmaster Scott en de Dynamic 3. The roof is on fire.

Wij gaan nog een heel stuk zuidelijke richting Toulouse. Ik denk dan als laatste plaat of zo, de Devil's Rap. Ja, Toulouse staat hier toch. Polygon Studios. Henri Lousteau et Jean-Luc Lemaire. Version rap des

0: there's the smell.
1: Listen to the song, Stop and Be Near Me.
0: Rams DJ.
1: And gang.
2: Rams DJ.
3: And gang.
0: Rams DJ.
1: And gang.
0: DJ.
1: Crazy.
4: Devil's rap. U kent de spitterende eieren samples, hè? Wat is er aan de hand in Toulouse in 1984? Spiegeleieren?
5: Get in the car.
4: Een terugblikje naar de elektrotijd. Nou, wie weet wat het volgende week weer wordt. Het was weer inspirerend. Merci voor het luisteren en tot morgen vroeg voor een lang interview. Het geluid van de straat. Tot morgen vroeg, na de nachtshift, 6:30 ongeveer en 8:00. Of tot volgende week voor alweer wat...

0: Alright, we zijn hier bij Wave Frequencies op deze donderdagavond, 1 oktober 2026, met Lieven achter de draaitafels. Het mengpaneel, Chris hier achter de micro en een Dirk is er ook terug bij voor het nodige opzoekingswerk hier te zijn. Het is hier wel gezellig in de studio en ook koekjes aan het eten, zoals ik gewoonlijk. We hebben een heleboel nieuw materiaal bij, nummers vers van de pest ook... van de pest, ja, van vers van de pers, niet van de pest. We gaan er weer een hele goede waveavond van maken met heel veel obscure dingen. U kreeg reeds een tattoo, het eerste nummer, lieve, tattooken.
1: Ja. Dezelfde tattoo als vorige week.
0: Ja, een goed nummer, hè. Opgevolgd door De Berlangas. Prachtige LP, Congelado Corazon. Een LP van vorig jaar, waar we het nummer Beauchamp Place uitspeelden. En het laatste was No Human. Shadow in the Dark, een groep die nog optreedt. Dus als je ze ooit ziet passeren hier in België, ga er zeker langs voor het concert mee te maken. We speelden Shadow in the Dark van de gelijknamige Shadow in the Dark 12 inch op Oraculo in 2020, maar eigenlijk is het van een cassetje uit 2019.
2: Wave Frequencies.

0: U luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal. 106.7 FM ook te beluisteren via de streaming. Eventjes surfen naar de website van Radio Centraal. En daar vindt u beslist het juiste knopje. Terug ook DAB+. Daar zijn we ook op actief. En ook wel zelf terugvinden. Kanaal 10A, geloof ik. Hupsakee, er valt iets. Geen probleem. Ja, wat hebben we nog gespeeld? David Carretta en Jurgen Engler, of Engler van Die Crips. Engler. We speelden Wild in Blue, dat is een nummer van Suicide. En dat vind je terug op een dubbele 12-inch. Die is uitgekomen, of nog moet uitkomen, met de naam Suicide Pioneers Celebration. En dat is een... Ja, een dubbele 12-inch waarop verschillende nieuwe artiesten samenwerken met oudere artiesten om nummers van Suicide te bewerken. Check it out. Dus we speelden Wild in Blue daarvan. Op Oraculo Records, voor de geïnteresseerden, 2026 release. Vervolgens een ouder nummer van Nitzer Ebb. Britse IBM-band met Control I'm Here in de Command Control Confront mix van een 12-inch uit 88. Het laatste was een nieuwe tattoo die ik heb laten zitten hier op mijn schouder. We hebben ook nog een duister kalender, lieve.
1: Ja.
0: Want het is weer zover. Het jaarlijkse feest in Hamma, een groot feest. Het heeft in de krant zelfs gestaan. Dus moet je zeker naartoe gaan. De Nacht van de Rio. De Nacht van de Rio. Rio, legendarische dancing in Hamme. Lieve, gaat er meer over kunnen vertellen. Lieve, ik zou zeggen, go ahead. In de Rico's? Of,
1: Zal Rico's Zal in Rico's. Hamme. De ultieme 80s en 90s party met de originele DJ's van in de Rio.
0: Alright.
1: Ze gaan met vinyl draaien. Er staan twee artikels in de krant, in het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Nu zaterdag vanaf 9 uur.
0: Right.
1: Stationsplein in Hamme.
0: In Hamme, Holland daarheen zou ik zo zeggen. Voor de rest, wat heb ik hier nog? In de Smoutpop. De Smoutpot.
1: Is dat een frituus?
0: Nee, dat is een café in Dingen, in Zwijndrecht.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat ligt ergens in de velden, zo. Dat is heel bekend in Zwijndrecht. Maar die doen ook New Wave Nights. En dat is al de vierde New Wave Night. En dat is ook deze zaterdag. Kunnen we een fietsje van naar Linkeroever en dan verder fietsen. Sisters of Mercy, overbekende wavegroep, gaat ook optreden 11 en 12 oktober. We moeten dan voor naar Brussel in een AB. En ik zou zeggen, we gaan gewoon verder met muziek, lieve.
2: Wave Frequencies.
3: Mes nerfs se désaccordent parmi ces fantômes, comme un vieux serpent, attendant l'heure de sa mort.

J'attends l'heure du réveil. J'attends l'heure du réveil.

0: Geweldig muziek, een kruising van DAF en Liaison Dangereuse. Het zijn de Berlangas van die LP Congelada Corazon uit 2025. We speelden No Hay Nada Onso Mirada. Ik spreek dat natuurlijk verkeerd uit, dus niet erg eigenlijk. Ja, daarvoor Ego Productions of Producties, een Nederlandse band. The Explorer is het nummer dat we speelden. De instrumentale versie vindt dat terug op een cassette uit de jaren stilletjes. Maar de gezongen versie is wel heel speciaal. Instrumentale versie terug te vinden op Underground Wave volume 7. Nog kopies van te krijgen, lieve, van die LP.
1: Goh,
0: waarschijnlijk wel. Dan moet
1: niet veel
0: even
1: meer
0: checken.
1: Niet veel.
0: Prachtige verzamel LP.
1: Gradual Isolation zijn nog...
0: Gradual Isolation, ja, zeker. Ja. Zijn er nog te krijgen en ja, check it out, wel alle records. En het eerste was Hanging Gardens met De La V van een verzamelaar Zeitgeist Plus op het Cold Transmission Music label uit 2025, 26, zoiets. Ja, alright. Goed, muziek.

0: Alright. Het nummer is al zelfs al gedaan.
1: Alright, we zijn er terug hier bij Wave Frequencies. Voor de mensen die thuis zelf muziek maken, we zeggen dat geregeld. Heb je een demo of zoiets, nummertjes dat je gemaakt hebt, analoog of digitaal, dat maakt niet uit. En je denkt van, dat zou wel passen bij Wave Frequencies. Aarzel niet, stuur het ons door. Stuur het door naar Radio Centraal, ter attentie van Wave Frequencies of rechtstreeks naar Chris of naar Lieve. We zullen beslist onze gegevens wel terugvinden. Aarzel daar zeker niet mee. Als wij het goed vinden, zullen we niet nalaten om het dan ook wel te spelen in programma's. Dat vinden we altijd wel tof. Wat kregen we nu? Ik kreeg nog Klezé mee Im Herbst. Dat is een vrij recent nummer uit 2026 van de LP Einmal mehr mit dir gegen die Frucht. Ja, een mond vol. Daarna de Dance Society met Dance Move in de Extended Club, mix uit 82. En het laatste was Reliquaire, La Chambre Mortuaire van een verzamelaar Nuit de Glace uit 2026. Nog tot 10 uur, Wave Frequencies.
2: Wave Frequencies.

0: Ja, ja, het is hier plezant in de studio met Lieven achter de draaitafels. Mink, Paneel en Dirk, die zit hier te smilen. En Chris hier achter de micro. Dus we gaan nog door tot 10 uur met Wave Frequencies hier bij Radio Centrale. Nu kreeg Dark Minimal Project, dat is het nummer dat je op de achtergrond nog hoort, Infected by Love. In de Dominatrix Remix, een project uit het noorden van Frankrijk. Nummer vind je terug op de Remixes LP 2024. Daarvoor Vive la Fête, je kent uiteraard Je ne veux pas, een van de nummers waar ze mee zijn doorgebroken in 1998. We speelden Menon, dat is ook een nummertje dat op deze 10-inch staat. Het eerste in het lijstje van drie was het nummer Maniac van Zizi Geeks. En dat zat ook op die Zeitgeist Plus verzamel CD uit 2022.
1: Wave Frequencies.

0: Right, dat was Gin Divo met Through This Lens. We kennen Gin Divo van Vomito Negro. Dit is een later project, 2013, de cd Electrotech. Daarvoor Schalt Kais Wasserman met het nummer Mo, terug te vinden op de Psychotron LP uit 1982. En het eerste was Cicadavre, Cuerpos Monstruosos, van de Detriti Split, nummer 4 uit 2021.
1: En het volgende is Oppenheimer Analysis. Met Science.

0: zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. U kreeg nog Oppenheimer Analysis met het nummer Science van de Hamburg Hit News Verzamel 10 Inch uit 2006. Dank om te luisteren. Geniet nog van je avond. Wij gaan er alvast uit met track 15. Nee, track 15.
1: Ja, 15.
0: Track 15.
2: Ja. Ruud Oberkamp.
0: Bye bye.
1: Wat zeg je?
2: Ruud Oberkamp.
0: Ja, Ruud Oberkamp.

Welkom in Potage du Jour, aflevering 45. En vandaag is helaas chef-kok Sven afwezig. En moet je het dus moet je het dus doen met de sous-chef? Ja, dat ben ik dus. Nu, gelukkig staken er nog genoeg ingrediënten in mijn koelkast om een soepje te fabriceren. En de kick-off vandaag gebeurde door de Australische band The Victims, opgericht in 1977 in Perth. En hoewel ze maar kortstondig actief waren, namelijk tot 1979, dus maar 2 jaar, liet ze toch een uitwisbare stempel achter op de vroege punkgeschiedenis. Hun debuutsingle Television Addict is een ware punkklassieker geworden. Die hebt u ook al eens in ons programma mogen horen. En na The Victims richtte zanger-gitarist Dave Faulkner en drummer James Baker de rockband Hoodoo Gurus op, die eigenlijk meer commercieel succes oogste. U hoorde daarnet het nummer Open Your Eyes.

ooit een plaatje met horten. Ja, eigenlijk een plaatje met horten en stoten vandaag. Want op mijn platenspeler blijft hij gewoon rustig verder gaan. Maar hier blijft hij wel een beetje hangen. En ooit was hij de drijvende kracht als zanger, songwriter en multi-instrumentalist bij bands als Buffalo Springfield en Crosby, Stills, Nash en Young. In totaal verkocht hij meer dan 35 miljoen albums en schreef hij geschiedenis door als eerste artiest op dezelfde avond tweemaal te worden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Rara, wie is het? De Jew. Sven is er niet, dus ja, dan zal ik het maar verklappen zeker. Het is Stephen Stills en in de jaren 70 was Stills getrouwd met de Franse zangeres Véronique Sanson. En voordien had hij een relatie met folkiezangeres Judy Collins, voor wie hij het nummer Sweet Judy Blue Eyes schreef. En dat ook terug te vinden is op het titeloze debuutalbum Crosby, Stills en Nash uit 1969. Ook een iconische platenhoes trouwens, waar ze als trio poseerden op een oude bank voor een, ja, moet ik zeggen, een beetje versleten huis. Maar dit nummer kwam uit de plaat Stephen Stills 2, zijn tweede soloalbum, die uitkwam in 1971. Het nummer heette Relaxing Town.

Een vleugje psychedelica van een band die slechts één album maakte in 1969 dan nog. Origineel heette de band Morgan's Dream Spectrum, maar dat werd later afgekort tot gewoon Morgan, zoals ook onze Morgan in het Nederlands. En het was ook de familienaam van de zanger, songwriter Steve Morgan. Opgericht in Long Island, New York, en zij verkregen met dit album ook een cultstatus, vooral ook door de iconische zwart-withoes waarop de schreeuw van Edvard Munch prijkte. Een van de bekendste nummers van de plaat is Welcome to the Void, en dat was ook het nummer dat u zo net op de draaitafel hoorde.

Rond de release van zijn album Javelin in het najaar van 2023 maakte Sufjan Stevens, of Sufjan, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, bekend dat hij herstellende was van het Guillain-Barré-syndroom, een auto-immuunziekte waardoor hij tijdelijk niet kon lopen. Bovendien kwam hij toen ook uit de kast als gay en droeg hij dit album op aan zijn partner, die eerder dat jaar in april was overleden. Stof genoeg dus voor een paar platen. Stevens maakte al kleine meesterwerkjes als Michigan, Illinois en Carrie en Lowell, maar hij maakte ook muziek voor films en balletvoorstellingen van choreograaf Justin Peck, die verbonden was aan het New York City Ballet. Uit het album Javelin hoorde u dus het nummer Everything That Rises.

Een band die al 36 jaar bestaat, waar ik natuurlijk al wel over gehoord had, maar die ik eigenlijk nog maar een half jaar geleden echt heb leren kennen. En ik was meteen verkocht. Ik schafte hun laatste LP Touch aan op aanraden van een betere platenzaak in de buurt van de Vrijdagse Markt. En later ook de platen Millions Now Living Will Never Die uit 1996 en TNT uit 1998. En TNT, deze plaat, die is complexer, vloeiender. Ja, album ja, met een sterke jazz-invloeden, mede ook door de komst van gitarist Jeff Parker. Maar voor alle duidelijkheid, het gaat over de band Tortoise, want dat had ik nog niet vermeld, dit nummer. In Sarah Menken, Christ and Beethoven, There Were Women and Men, heeft zijn titel ontleend aan een experimenteel gedichtenboek uit 1944 van de excentrieke Amerikaanse dichter John Barton Wolgamot. En die Sarah is de vrouw van Abraham en de aartsmoeder van het volk Israël. Menken verwijst naar de journalist, criticus en satiricus Henry Louis Menken. En die andere twee zijn nu wel gekend. Christus en Beethoven. Het was de inspiratie voor de leden van Tortoise om dit instrumentaal nummer te maken.

U hoorde Kenny Burrell met het nummer Chitlins con Carne. Het openingsnummer uit zijn magistrale plaat Midnight Blue uit 1963, uitgebracht op Blue Note Records. Het nummer zelf wordt momenteel beschouwd als een jazz standard. En Kenny Burrell begon op zijn 12e al gitaar te spelen en was sterk beïnvloed door pioniers als Charlie Christian en Django Reinhardt. In begin jaren 50 maakte hij zijn debuut als professioneel gitarist in de band van Dizzy Gillespie. En nadien speelde hij samen met grootheden als John Coltrane, Jimmy Smith, de orgelist, dus Oscar Peterson, de pianist Billie Holiday en Chet Baker. Hij werd een van de meest gevraagde gitaristen in de jazzwereld. Behalve de honderden LP's die hij gemaakt heeft als bandleider, was Burrell ook een pionier in het jazz. Onderwijs. In 1978 begon hij te doceren aan de UCLA Herb Alpert School of Music, waar hij de oprichter en directeur werd van het gerenommeerde Jazz Studies Program. In 2005 kreeg hij van de Amerikaanse overheid de prestigieuze titel NEA Jazz Master. En dat blijkt dan weer de hoogste onderscheiding te zijn voor een jazzmuzikant in de Verenigde Staten.

We maakten eens een uitstapje naar Turkije en dan komen we onvermijdelijk terecht bij de muzikant Mustafa Özkent, die internationaal bekend staat liever als de Dr. Frankenstein van de Anatolische pop. Dit vanwege zijn unieke, grensverleggende fusie van psychedelische rock, funk, soul, R&B en jazz, maar dan gemixt met traditionele Turkse volksmuziek. U hoorde het nummer Burçak.

En onder het motto alle goede dingen komen in tweevoud, dus tweemaal dub op de radio. Een goede manier eigenlijk om uw stereo-installatie eens te testen of de bassen nog oké zijn, of om te checken of uw buren nog wakker zijn, als uw volume wat harder staat. Ja, de eerste dubplaat kwam van die Upsetters met Lee Scratch Perry achter de knoppen. Het nummer heette Bird in the Hand. Ik had eigenlijk al een beetje zo'n oostersfeertje. En het tweede nummer... Ah ja, dat nummer Bird in the Hand komt uit LP Return of the Super Ape uit 1978. De tweede plaat, King Tubby's Dance Hall Dub uit 1998, is ook geen missen, want die is van Sly en Robbie. En daaruit hoorde u Middle East Dub.

Als liefhebber van het oeuvre van de veel te vroeg gestorven Jason Molina kom ik uiteraard terecht bij zijn groep Songs Ohio. En dit nummer, Capway Lingo, kwam uit zijn titelloze debuutplaat, beter bekend als The Black Album uit 1997. Een plaat vol minimalistische nummers met zijn typische breekbare zangstijl en sobere gitaararrangementen. En dan, dan gaan we richting het einde van het programma. Dan zit Potage Jour, aflevering 45, er weer bijna op. Want ik ga twee nummers naar elkaar draaien en die duren wel even. En hopelijk is Sven volgende week terug van de partij. Als het aan hem ligt, wel, heb ik vernomen. Daar ben ik eigenlijk absoluut zeker van. Maar dan moet zijn werkgever ook wel een beetje meewerken. Afsluiten doen we met het stemmige The Host of Seraphim van Dead Can Dance. En als er nog wat tijd over is, en die is er zeker nog, krijg je nog een vleugje hedendaagse klassiek. Of hedendaags klassiek van Sarah Davachi. Met Songs of the Smiles, Fig Three Follies. Nog een fijne avond, zeker, en tot volgende week.

Goedenavond. Vandaag gaat de Magic Mushroom eens meer op zoek naar interessante muziek van over de hele wereld. Het vasteland van Australië heb ik 2 weken geleden afgewerkt, maar ik heb nog enkele tracks aan u voor te stellen die uit Tasmania afkomstig zijn. Dat eiland net onder de zuidkust waar de Tasmaanse duivel en de Tasmaanse tijgerslang thuis zijn. Het toeval wil dat de eerste groep van de avond lekker veel instrumentals heeft. Keus genoeg dus, wat handig is als men wil gaan biljarten.

U herkende waarschijnlijk de Pink Floyd track Obscured by Clouds uit het gelijknamige album. Deze cover werd ingespeeld door All India Radio voor hun On Pink Floyd EP, in eigen beheer uitgebracht in 2022. All India Radio komt uit Hobart, de hoofdstad van het eiland Tasmanië. Als ik de weinige informatie waarover ik beschik goed geïnterpreteerd heb, dan begon de groep als soloproject van Martin Kennedy uit Melbourne. Hun eerste album kwam oorspronkelijk eind 1999 uit en bestond uit solo-opnamen van Kennedy uit de periode 1997-1999. Ondertussen had hij blijkbaar ook anderen warm gemaakt voor zijn hersenspinsels, want tegen de tijd dat in 2003 de CD All India Radio uitkwam, bleek die te zijn volgespeeld door een volledige band, met een gastoptreden van Ed Cooper van The Saints. De opnamen hiervoor vonden overigens nog steeds in Melbourne plaats. Wanneer ze juist naar Hobart verhuisd zijn, weet ik niet, maar alle bronnen verwijzen naar Tasmanië en enkel Tasmanië. In 2022 brachten ze met The Generator of All Infinity hun 19e langspeler uit. In november van datzelfde jaar kwam ook de LP On Pink Floyd uit en Kennedy kondigde aan dat het hun laatste zou zijn. In 2025 werd de band echter heropgericht. Hun muziek sloeg blijkbaar ten zeerste aan in de film- en tv-wereld, want ze werd gebruikt in reeksen als CSI Miami, One Tree Hill, Sicko, Till Human Voices Wake Us, Big Brother Australia en Bondi Rescue, als ook de film The Rare Earth. Ik vond On Pink Floyd leuk genoeg om er u een kleine medley uit aan te bieden.

Dat waren achtereenvolgens Set the Controls for the Heart of the Sun, met zang van een zekere Yin. Instrumentale versies van Cirrus Minor en Julia Dream. En tenslotte nogmaals Set the Controls for the Heart of the Sun, met zang van Martin Kennedy zelf. Mooi, al zeg ik het zelf. Inmiddels werden aan de catalogus van All India Radio sinds 2022 weer 6 albums toegevoegd. Mijn tweede en laatste genodigden uit Tasmanië komen uit het stadje Glenorchy en noemen zich Mountains of Madness, naar de novelle van H.P. Lovecraft uit 1931. Adrian Smith, Barry Leak en Michael McCoy plaatsten al in 2015 hun eerste opname op Bandcamp als een titeloze EP. In 2017 werd die gevolgd door de eveneens vrij korte release Kick in the Guts en in 2018 door de mini-EP Unleash the Beast. Daarna lieten ze nog een paar losse tracks ontsnappen, maar tegen november 2021 was de eerste langspeel

Splinters van de groep Mothra was net de instrumental die ik nodig had om de tijd te doden gedurende de overzet van Tasmanië naar het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland, waar we aan land gingen in Auckland. En ik zal het nog maar eens herhalen, dat is niet de hoofdstad. Die eer is te beurt gevallen aan Wellington. En daar gaan we pas volgende week naartoe. Mothra komt uit de North Shore, of voor wie het Maori is toegedaan, Te Wehenua Roa Okau. Dat is het stuk dat op de noordkust van Waitemata Harbour ligt. Auckland, dat trouwens de grootste stad van Nieuw-Zeeland is, is namelijk gelegen aan de basis van een schiereiland en heeft zowel een kuststrook aan de Stille Oceaan als aan de Tasmanzee. Maar laat ons het even over Mothra hebben. Ze brachten in 2016 zonder steun van een label na 5 jaar repeteren hun eerste album uit, dat voornamelijk een collectie van eerder opgenomen demo's was. De titel ervan was Decision Process en het werd gereleased als een CD en een dubbel LP. Alhoewel ze een aantal zangers uitprobeerden, ondervonden ze dat vocalen eigenlijk geen meerwaarde waren voor hun songs en dus hielden ze het instrumentaal. Mothra is een klassiek gitaar-bas-drums trio, waarbij die rollen worden ingevuld door respectievelijk Hugh Allen, Ruben Saffer en James Armstrong. Samen met de langspeler lieten ze ook een single ontsnappen op transparant oranje vinyl. En die bevatte het zo net gedraaide Splinters. De underground scene op de North Shore in en rond de steden Takapuna, Devonport, Birkenhead en Glenfield is vrij slecht gedocumenteerd, maar dankzij mijn AI-slaafje heb ik toch enkele bands weten te identificeren. Demons of Noon bijvoorbeeld, een kwartet dat in 2020 voor het eerst aan de oppervlakte kwam met het album The Summoning, dat overigens een zeer smaakvolle kaft heeft. Aan de bas hing Jonathan Burgess, de gitaren waren in handen van Abraham Koenin en Scott Satherley en op het drumkrukje zat Joseph McElhinney. Zingen doen ze allemaal. Inmiddels is er met Death Machine in december 2023 ook al een virtuele opvolger verschenen. Uit het debuut haalde ik Mike.

Bones of the Weekend van Lord of Tigers, waarmee we nog steeds op de North Shore zitten. Ook dit is een gitaar-bas-drums trio dat in dezelfde volgorde bestaat uit Ryan Thomas, Mylon Williams en Ant Davies. Thomas speelt of speelde ook bij andere bands, als daar zijn Cobra Khan, Next in Line, Somerset en de Wuda Bang Clan. Iets wat verrassend, een ska-groep die actief was van 1999 tot 2008. Bones of the Weekend komt uit het titeloze eerste en enige virtuele album van Lord of Tigers, uitgebracht in september 2014. Hunt the Witch begon een jaartje eerder, toen gitarist Bevan Carbine en bassist Anthony Lakin samen begonnen te jammen. Drummer Jason Peters, ex-Pumpkinhead, kwam er iets later bij en de bezetting werd vervolledigd met de komst van zanger Sam Whitley. In oktober 2015 kwamen ze op de proppen met Into the Black. Tegen dat in mei 2019 Strange Gods uitkwam, was Anthony Lakin vervangen door Jason Clark. Voor de promotionele tournee voor dat album was Andrew Woods al in zijn plaats gekomen. Hij is te horen op hun tot nu toe meest recente release, Live at the Dark Room. De opener van het debuut is Long Time Coming.

Het trio Ukiah Brown, gitaar, Sanjin Vojnovic, bas en drummer Nick Prussing noemt zichzelf Dune. D-U-U-N, in hoofdletters geschreven om hen te onderscheiden van de Amerikaanse rockers uit Miami. Tot nu toe brachten ze enkel het virtuele album Tropic Ritual Sessions uit. Dat was in 2023 en u hoorde er Tropic Ritual uit. Iets zegt me dat ze de settings op hun fuzzbox nog eens moeten nakijken. Hun conculega's van de Dead Spell klinken iets conventioneler. Dat is ook een trio en ook werkzaam in en rond Auckland. Owen Drew is de drummer, Alessandro Iracci speelt bas en Ozan Touran zingt en probeert de flanger op zijn gitaar in bedwang te houden. Hun titeloze debuut werd net voor Kerstmis 2023 op Bandcamp geplaatst. Op een opvolger was het wachten tot in oktober vorig jaar het livealbum Second Dawning, live in Tamaki Makaurau, uitkwam. Uit hun eerste is dit Funeral Pyre.

Vampire Ritual is een virtuele single van Lord of Solitude van 12 jaar geleden. De groep is dan ook al een tijdje ter ziele. Ze zijn in 2017 gesplit, na van 2010 tot 2013 door het leven te zijn gegaan als Triceratops en de 4 jaar daarna als Lord of Solitude. Hun nalatenschap bestaat uit 1 single en 1 demo. En dat was het voor wat betreft bassist en zanger Duncan Blair, drummer Aaron Davies en gitarist Craig Carr. Stadsgenoten Shepherds of Cassini zijn ook al een hele tijd samen. De groep werd opgericht in 2012. Sindsdien verschenen er 3 albums. Shepherds of Cassini in 2013, Helios Forsaken in 2015 en dan bleef het 10 jaar stil tot vorig jaar in Thrall to Heresy uitkwam. Daaruit hoort u zo meteen Slough, maar eerst vertel ik snel even dat de bezetting er als volgt uitziet. Omar Al-Hashimi op drums, Vitesh Bava aan de bas, Felix Lan op elektrische viool en Brendan Zwaan op gitaar, zang en toetsen.

Repairs is de laatste Auckland-band in deze uitzending. Martin Phillips, James Milne en Nicola Edwards maken er de straten onveilig sinds 2017. Hun debuut Repeat Repeat verscheen in 2020. Ze hadden genoeg gevoel voor humor om hun tweede, uitgebracht in 2024 op het Muse-label, Disappointing Sequel als titel mee te geven. U hoorde er Slow Burner, The Song for Gus uit. Op een kleine 5 uur rijden van Auckland richting zuidwesten ligt New Plymouth, een stadje in de regio Taranaki met zo'n 60.000 inwoners. Drie daarvan, met name Adam Collis, gitaar en zang, Jason Karam, zang, bas en mellotron, en Mark Thomas, drums en percussie, vormden er in 2020 Infinity Ritual. In 2022 en 2023 brachten ze telkens één EP uit via Bandcamp, maar daarna viel dat stil. Volgens Encyclopedia Metallum zouden ze nog steeds bestaan. Magic 8 stamt uit 2022 en werd samen met de rest van de eerste EP fysiek uitgebracht door Vinyl Countdown. Goed gevonden als naam.

0: down on the desert, I'll die in the desert.
1: Troy Kingy is een van de bekendste muzikanten uit de regio Noordland, de uiterste top van het noordelijke eiland. Hij werd geboren in 1984 in Rotorua, maar woont tegenwoordig in Kerikeri, waar hij ook school liep. Later studeerde hij aan het Music and Audio Institute of New Zealand in Auckland, maar hij keerde daarna terug naar Kerikeri, waar hij bij een aantal groepjes speelde met tot de verbeelding sprekende namen als Mongolian Deathworm, King Kachu, Troy Kingy and the Tigers, Full Moon Street en Typhoon Fools. Tussendoor werkte hij ook als duikleraar en fruitplukker. In 2013 werd hij gecast in de film Mount Zion, waarvoor hij ook een deel van de muziek leverde. Zo groeide zijn bekendheid en kreeg hij ook een rol aangeboden in The Pa-Boys en Hunt for the Wilder People, uit respectievelijk 2014 en 2016. In eerstgenoemd jaar werkte hij ook met Stan King aan Awatiroa, een nummer dat gezongen werd in de Maori-taal en tot op nummer 1 geraakte in de lokale hitparade. Dat was al 30 jaar niet meer gebeurd. King stelde zichzelf dan in het openbaar het doel van in 10 jaar tijd 10 albums te maken in 10 verschillende genres. Daartoe verzon hij namen als Troy Kingy and the Electric Haka Boogie, Troy Kingy and the Galactic Chiropractors, Troy Kingy and the Upper Class, Troy Kingy and the Clutch en 2 jaar geleden Troy Kingy and the Cactus Handshake. Die brachten toen de LP Leatherman and the Mojave Green uit, waaruit u zo net Momentary Lapse of Deflation hoorde. Het is naar eigen zeggen de betrachting van Kingy om na de 10 beloofde albums op pensioen te gaan als muzikant en producer te worden. In combinatie met de rol van tuinman op het stuk land dat hij bezit in Ukaihau. De laatste grote stad die we vandaag aandoen is Hamilton, op zo'n 1,5 uur zuidwaarts rijden van Auckland. Het ligt pal ten westen van Tauranga, dat u misschien kent van de op de VRT uitgezonden documentaire reeks over de lokale zoo. De eerste band uit Hamilton die ik aan u ga voorstellen is World War IV, een hardrock en metalgroep die werd opgericht door zanger en gitarist Paul Martin, ex-Nightshade en Blackjack, Cass Wilson, die zingt en bas speelt, en drummer Tamati Meredith. Deze bezetting bracht de track DHP uit op de compilatie Axe Attack Metal CD Compilation Volume 1 uit 2004. Daarna verving Greg Page van Rumpus Room Meredith op drums. In 2005 bracht de band een EP uit met de titel This Hostile Species. Eind 2010 ruilde men bassist Cass Wilson voor Nathan Waters, ex-Ward 19. En in januari 2011 kwam Renee Harvey op de plaats van drummer Greg Page te zitten. Deze laatste ging vervolgens drummen bij Auckland-band Ishtar. Harvey werd later op zijn beurt vervangen door Morgan Timu. In 2020 bracht de bezetting Martin Waters Timu in eigen beheer een langspeelversie van This Hostile Species uit. En daaruit komt I Monster.

Misschien herkende u de stem van Craig Williamson van Lamp of the Universe in Monuments, een nummer van zijn nieuwe eenmansproject Dead Shrine, waarmee hij heraanknoopt bij het hardere geluid dat hij indertijd produceerde bij Datura. Uit zijn debuut The Eightfold Path heb ik u, dacht ik, vroeger al wel eens iets laten horen. Monuments komt uit de opvolger Cydonia Mensa, in 2025 verschenen op het Cosmic Artifacts label. Over zijn meest recente uitgave als Lamp of the Universe zal ik het volgende week iets meer uitgebreid hebben. Voor vandaag ga ik afsluiten met een nummer dat hij eveneens vorig jaar opnam met de in 2010 opgerichte Australische band Trappist Afterland uit Melbourne. De titel ervan is Lakeland Storm.

0: Ah, maar je hebt toch een zwaar orgasme gekregen hier in dat orgel.
1: Ja, een finish. Ja. Als je dan een einde hoort in klassieke muziek, dan is het echt wel een einde. Maar niet het einde, maar het begin van deze. Amai, scherzo.
0: Ja, prut zit er nog wat in bij.
1: Ja, absoluut. Het is een zwaar weekend geweest.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over een figuur genaamd Marcel Dupré.
1: Oké.
0: Maar jij kent die al, hè?
1: Van

0: Josquin Dupré was een van de allereerste moderne muzikanten, zou je kunnen noemen, hè, die uit de Gregoriaanse
1: ja, dat kwam. Je modern noemt.
0: Ja, nee. Absoluut.
1: Zal ik, ja, meestal zeggen ze zo
0: in één,
1: hè, rond 1890, ja, ja. Een paar dingen 1890. Ja, ja, ja, Josquin, ja, ja. Dupré, de eerste moderne. Ja, dat kan wel zijn. Ja. Proto-moderne muziek.
0: Ja, absoluut. Dat is het mooie aan klassieke muziek. Als je moderne noemt, waar, dan kan je zo in 1000 voor Christus belanden. Dus, nee, die Josquin Dupré, dat was de eerste die met dat, is dat contrapunt werkte, of met dus die Gregoriaanse zangen die vrij rechtlijnig gaan. Hij was de eerste die dat
1: en dat was een met de polyfonie dan waarschijnlijk.
0: Polyfonie, ja, dat, ja, is, ja, het, ja, woord, ja, dat, ja, is het, ah, woord. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dat was het eerste hoogtepunt in de Vlaamse muziek, denk ik. Want die kerels kwamen van Vlaanderen, maar werkten natuurlijk vaak aan het Italiaanse of het Franse hof. Mm-hmm. En zo. En die, ja, die trokken voor het eerst eigenlijk de muzikale beleving open. Toch in de brave muziek. Want wat de volksmuziek deed, dat zal nog wel wat anders geweest zijn, denk ik.
1: Dat liep toen heel achter elkaar nog.
0: Ja. Ja, maar wat wij nu kennen, hè, dat zijn de brave nootjes van de kerk meestal. Maar toen...
1: Ah, ja, ja, ja, in de vroege tijd was het bijna de enige genoteerde muziek. Dus
0: voilà.
1: Uiteens dat genoteerd werd.
0: Voilà. Ja, ja. Maar wat er toen op de bruiloftsfeesten speelde, dat moet wel de moeite geweest zijn, denk ik.
1: Ja, dat kunnen we alleen nog zien op de breugels.
0: Ja, ja, ja. En dat zag je toch veel stukje wilder uit. Ja, polyfoon. Nee, nee, goed. Afwijkend.
1: Ja, we hebben het Scherzo begonnen met... Ja, we hebben al gezegd in welk programma dit is. Dit is dus wel het Scherzo in Fagra, centrale apparaat, dus centraal 106.7 FM. Centraal op DAB Plus met de digitale radio Antwerpen. En stroming via radiocentraal.be. En we hebben net geluisterd naar nummer 4, Carillon van ZPS, opus 27, geschreven door Marcel Dupré, en gespeeld door Alessandro Perrin op het orgel van de Duomo de San Lorenzo Abano Terme Padua, Italia.
0: Oké. Okay. En is dat een... Hebben die al besproken zijn bio, kleine bio van die Dupré, Marcel Dupré?
1: Nee, ik heb dat hierbij.
0: Oké.
1: Okay. Hij is in hetzelfde jaar geboren als hij Liszt is gestorven, 1886.
0: Ah, okay.
1: Een heel memorabel jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat was in Rouen. Rouen. De kathedraal van Rouen, de schilderij.
0: Ah, Rouen, oké. Okay.
1: Of ja. Rouen. Ja. Ik weet niet hoe dat ze daar in het dialect zeggen. En hij leeft tot 1971, gestorven in Meudon, ik weet niet waar dat ligt, in ieder geval in Frankrijk, op 85-jarige leeftijd. Mm-hmm. En het was in zijn tijd een van de belangrijkste orgelvirtuozen van Frankrijk. Hij werkte eigenlijk verder op de romantische traditie, de Franse romantische traditie, die we dus vorige week met Frank hebben belasterd. Frank had er nog graag wat Duitse invloeden bij, maar was eigenlijk toch wel heel Frans. Vooral omdat Frank ook heel bekend was voor zijn improvisaties, Marcel Dupré ook.
0: Ja.
1: Nog befaamder dan Frank en Liszt en dergelijke.
0: Okay.
1: Nee, nog befaamder dan Liszt mogen we niet zeggen.
0: Ja, dan niet. Maar misschien lokaal in Frankrijk wel, natuurlijk.
1: Ja, in die tijd. Maar hij is een reïncarnatie van Liszt op orgel misschien, wie weet.
0: Okay. De geest van Liszt dwaalde over in het pasgeboren uit de buik gekropen mannetje. Marcel.
1: De reden dat hij zijn talent zou kunnen ontwikkelen, komt niet van nergens, want hij is... In een huis hebben we geboren dat volledig rond muziek draaide. Maar echt alles rond muziek. Dus heel het huis was gewoon een muzikaal aan het
0: doen. Was een orgel.
1: Nee, ja, dat komt ze beet nog. Op een gegeven moment kwam er inderdaad een orgel. Zijn vader Albert was al een gekende organist, koordirigent. De moeder was een celliste, pianiste. En had de gave van het absoluut gehoor. Een absolute pitch of toonhoogte.
0: Ja.
1: Grootvaders waren allebei organisten, koorleider.
0: Een pitch.
1: Ja. Onkel Henri Dupré was een violinist. En bij zijn geboorte verklaarde de leraar van zijn vader, dat is Alexandre Guimond, al direct van, hij keek er 2 seconden en hij zegt, die gaat organist worden, blijkbaar. Dat staat in de mythes in annalen geschreven. En dan even later, ook familievriend, we kennen hem al van vorige week, Aristide Cavaillé-Coll. Die noemde hem al Le

0: petit prodige van orgelspelautomaten met hem als kleuter aan dat toestel raakte.
1: Ik heb zo het beeld voor mij dat tijdens de geboorte van onze Marcel dat dan de vader daar op een gigantische orgel tegelijkertijd aan speelde.
0: Dat zou ik ook kunnen zeggen.
1: Op het moment van het uitpersen, tada! Ja,
0: ik kon ervan uit dat de moeder aan het zingen was.
1: En de moeder aan het zingen. Heel polyfoon.
0: Dus ja, het is echt wel in het muzikaal milieu gedropt. Hm. Op 7-jarige leeftijd, 1893, heeft hij voor het eerst voor het publiek opgetreden. 96, 10 jaar leeftijd, werd die muziek allemaal vergroot en werd daar dus echt wel gewoon een orgel ingedropt. En dat is heel tekenend geweest voor Marcel Dupré's carrière, want hij was er enorm door gefascineerd, tot het obsessieve toe, van een jongs af aan. Dat heeft inderdaad zijn muzikale carrière wel heel sterk getekend, want hij is effectief... Hij heeft alles gedaan van compositie en dergelijke, maar zijn orgelwerken en zijn orgelspel, daar is hij echt... voor je kind.
1: Ja.
0: Want iedereen kent hem natuurlijk. Hè.
1: Maar ja, de Marcel. De Dupré. Misschien een orgeltje.
0: Ja, blijkbaar had men ook een grote aanleg voor echt geconcentreerd te studeren op zijn muzikale stukken. Want op jonge leeftijd dan kregen we instructies van zijn vader en van de leraar van zijn vader. En die studeerde hem zo goed in dat hij wel heel snel vooruit ging. En op zijn, in 1899, 11-jarige leeftijd, werd hem toegewezen als organist in de kerk van Saint-Vivien in Rouen.
1: Ja, oké.
0: Dus dat is wel redelijk vroeg, zou ik zeggen. Hij begon ook al vroeg te componeren, ook in verschillende genres. Dus niet alleen orgel, maar ook instrumentaal, vocaal, piano, kamermuziek en zo verder. Bijvoorbeeld zijn bekende cantate La Vision de Jacob werd geschreven in 1909 en zitten we op 15-jarige leeftijd.
1: Oké.
0: Okay. En dan vanaf zijn 20 ongeveer, 1905, dan begon hem al zijn eerste prijs voor piano op het conservatorium. Op zijn 21-jarige leeftijd, 1906, Charles-Marie Widor, heel bekende componist in Frankrijk, wees hem al aan als opvolger in de kerk Saint-Sulpice. Dat is al wel wat, hè. Misschien moeten we even wat muziek luisteren.
1: Want wat heb je...
0: aan het aframmelen, hè.
1: Ja, wat heb je voor dit programma? Je hebt dan een aantal stukken van Marcel Dupré.
0: Ik heb een aantal stukken van Marcel Dupré en ook van Liszt.
1: Oké.
0: Okay. Liszt, orgelstukken van Liszt. En toen hebben we al een paar keer Liszt gehad, maar nog geen orgelstukken.
1: Oké.
0: Aangezien we het nu over Marcel Dupré hebben en dat Liszt een beetje in de schaduw staat, kunnen we misschien een werk van Liszt luisteren?
1: Ja, een beetje afwisselen dan, ja.
0: Ja. Heel bekend werk. Prelude en fugue op de naam B.A.C.H. of Bach. Dat is met catalogus nummer S62. In vier delen. Eerste prelude, tweede de fugue andante, de derde... Nee, eigenlijk klopt dat niet helemaal. Ze hebben deze cd opgedeeld in vier delen, maar het zijn eigenlijk twee delen, een prelude en een fugue. En de fugue heeft drie snelheden, een andante, een allegro en een maestoso.
1: Oh, okay.
0: Ja, met hier staat dan deel 1, 2, 3, 4, maar het is eigenlijk fugue en dingen, niet echt deel 1 en deel 2. Maar, soms gebeurt er wel op cd's dat degene dat de titels intipt... die goed nakijkt hoe dat de compositie eigenlijk echt...
1: Ja. Zeg, en hier ben ik weer met mijn pseudo-naïeve vragen. Een fugue, wat is een fugue?
0: Dat wel eens uitgelegd zijn. Het is eigenlijk de voorloper van de sonate, waarbij de melodie geëxposeerd wordt in het begin en dat er daarna op gevarieerd wordt. Gevarieerd, niet gevarieerd in de zin van de variaties, maar meegespeeld wordt. Super, dingen. Het is niet... Ontwikkelen.
1: Ah, ja.
0: Ontwikkelen is een basisthema, wordt ontwikkeld. En de sonaten is daar een veel verder uitgewerkte vorm van dan eigenlijk. Just. En de fugue gaat meestal vooraf gegaan worden door een prelude.
1: Oké.
0: Okay. Prelude is echt ook een vorm op zich geworden.
1: Oké.
0: Dus een aantal componisten, moderne componisten, Debussy is er bekend voor. Hem. Bijvoorbeeld preludes geschreven, eentje in elke toonaard.
1: Just. Ja. Want fugue is de stem... De Germaanse taal is onze voeg eigenlijk. Het is het Duits woord voor voeg, zelfs een fuug.
0: Welke voeg? Toch niet de bruinvoeg?
1: Dat laten we helemaal aan de fantasie van de presentator en de luisteraar over. En aan de muziek zelf natuurlijk. We gaan eens naar die voeg luisteren.
0: Nee, het is BACH. Ja, BACH, een Frans liest. Even kijken. Het is gespeeld door een dame genaamd Anna Victoria Baltrouche. Mm-hmm. En, het is vrij recent. We even aan het kijken. 2021. Oh, wacht even. Sorry. Nee, 2021 was de uitgave die we daarnet hebben geluisterd. 2022.
1: Telt op.
0: 2022. En even kijken. Het stuk is geschreven. Oh, ik heb eigenlijk verlist vergeten. Dan, een datum van een stukje, maar dat is wel even zeggen.
1: Ja, ja.

0: Dus dat was niet Marcel Dupré.
1: En ook niet Johnny Jordaan, maar...
0: Dus Franz Liszt met de prelude in Fugue op de naam B.A.C.H. Dus dat melodieke, dat kenwijs wat mee begint en eindigt.
1: Is eigenlijk een, ja, een weergave van Bach zijn.
0: Si, la, do, si, mol.
1: Ja. Nice. En het is een soort oer... orgelstuk, hè? Dit kan je wel stellen. Als je nu denkt aan een romantisch, zwaar, prachtig orgelstuk, ja, neem dan deze.
0: Ja. Heel veel orgelstukken van Liszt.
1: Ja, fenomenaal. Heb jij info over welk orgel? Want dat is dan ook altijd belangrijk. Hè? Het is echt een instrument dat gebouwd moet worden en de klank wordt enorm bepaald door omgeving en door materiaal en door de bouwer, de maker ervan.
0: Ja. Het is het grote orgel van de Hofkirche in Luzern. Dus de Hofkerk van Luzern in Zwitserland.
1: Oké, okay. Ja.
0: Er staat niet bij wat de makelij is. Ik heb alle details, ik kan alle dispositie helemaal...

0: uit de doeken doen dat je wilt. Het is een heel pagina, hè, met alle klanken dat je uit de orgel kunt krijgen. Er is toch geen maker bij. Nee. Oh, dan zal dat wel geschonken zijn, der God.
1: Ik vind enkel van de Hofkirche in Luzern Duits. En dat is de, maar het is een monumentales instrument met rond 7500 pfeifen. Mm-hmm. 103 registers. Jezus.
0: Ik heb ze hier allemaal, ik kan ze allemaal opnoemen.
1: Oké, begin jij alvast. Maar de erbouwing, het oorspronkelijke, zou van al van 1640 tot 1648 geduurd hebben, van een zekere Johann Geisler, in Salzburg gebouwd. En de ombouw is in 1858, 1862 gebeurd door een Friedrich Haas en Friedrich Goll.
0: Heel interessant is dus dat orgel. Dat werd blijkbaar goed onderhouden en uitgebreid met een tijd. En ik kan u zelfs vermelden dat er in het orgel een MIDI-recorder zit ingebouwd.
1: Oké.
0: En MIDI neemt eigenlijk aanslagen, toetsaanslagen op. Wat eigenlijk wil zeggen dat het eigenlijk een... dat vermoedelijk het orgel zichzelf kan bespelen.
1: Wow, oké. Dat je een programma kunt sturen en dat hij dan begint...
0: Of ook opnemen, hè. Dus je speelt en die neemt al een noodaanslagen op en die... Zit die noodaanslagen eigenlijk terug? Een beetje zoals de pianola-systeem, maar MIDI zei, is in de jaren 80 ontwikkeld systeem om...
1: Dus eigenlijk is dat de ultieme decap-orgel.
0: Ja. Het cool is ook dat je een andere synthé, dan kunnen die met MIDI aansluiten en zo verder. Kunnen die allemaal altijd... Dus je kunt... de orgel is dus MIDI. Je kunt er zelfs op sequencen, je kunt er eigenlijk...
1: Maar dat is dan waarschijnlijk even de kenste, want hier staat ook beroemden, improviseerden, orgelwitteren. Ze zijn heel trots, de Duitsstaligen, op hun orgel daar in Luzern.
0: Het zit zelfs een elektrisch echowerk in.
1: Om nog meer kerkgevoel te geven. Oké. Ja, die zijn ervoor gegaan. Ja, en dus de laatste ombouw was ook van 1972 tot 1977.
0: 77. Amai, als ze toen die MIDI erin hebben gestoken, dan waren ze heel vroeg.
1: Ja.
0: Het is normaal begin jaren 80 ontwikkeld.
1: Ja, en dan staat er ook nog tussen haakjes. Sowie Ergänzungen bis 2015. Dus waarschijnlijk...
0: Nog een paar toevoegen. Ja. Dat kan in 1977.
1: Dat is wel heel vroeg, ja. Oké, list. Ja, zalig.
0: Ja. We waren bezig met Marcel Dupré, zeker, hè? Even kijken, dus dat was even zijn jeugd al geschetst, tot zijn 21 jaar. Wordt hem dan al door wie door gekozen werd als zijn opvolger, als het zo ver was. Dan, in 1916 tot 20, dan heeft hem een Louis Vierne in het grote orgel van Notre-Dame in Parijs al vervangen. Die kerel die was in behandeling voor zijn ogen in Zwitserland. Misschien wel in Luzern, wie weet.
1: Oké. Ja.
0: En dat was eigenlijk het begin van Dupré's internationale carrière, want in 1920 dan zat hem voor het eerst in Engeland. Heeft hem gespeeld in de Royal Albert Hall, in aanwezigheid van de koninklijke familie, wauw.
1: Oh ja.
0: dan 21 heeft hem de eerste tour door de VS in Canada. En de VS is meteen ook heel populair geworden. Vanwege zijn nogal wacko improvisaties. Ah ja, wacko. Wordt hem heel veel bekend geworden, dat hem op een gegeven moment reikt hem een aantal themaatjes aan en op die themaatjes heeft hem een vierdelige symfonie geïmproviseerd.
1: Oké, hopla.
0: Daar was hij blijkbaar redelijk geniaal in. Hij had ook een heel uitzonderlijk geheugen. Want in 1920 voerde hem het complete orgelwerk van Bach. Ik weet niet of je weet hoe groot de catalogus van Bach is. Dat is enorm zijn orgelwerk. Ik heb dat al op plat en dat is echt... dan moeten niet een aantal platen, maar in centimeters beginnen te tellen. Dat is niet de moeite. Dus hij heeft heel dat orgelwerk, complete orgelwerk van Bach, uit het geheugen het gevoerd. Hij had een stuk of 10 concerten eerst orgel van Parijs in het Parijs Conservatorium. Het was ook een wereldpremière, niemand had dat ervoor ook gedaan. In 1921 heeft hij dat ook nog eens gedaan en later in Canada. Dus op dat vlak.
1: Fantastisch, ja. What a guy.
0: Ja. Even kijken. Voor de rest volgde hem dan Eugène Gigou op als professor orgel op het Conservatorium Parijs, even later. waren er dan lesgeven van nogal wat prominente namen. Ja, hebben we vorige week gehoord, Jeanne Desmessieux, hè, die heeft op orgel gespeeld voor ons, ook César Franck. Marie-Madeleine Durufflé, heel bekende orgelcomponiste. Olivier Messiaen, vorige week ook alweer. Qua orgel een monument.
1: Kijk eens, alles komt helemaal terug.
0: Er stonden nog wat namen opgenoemd die mij op zich nog niet veel zeggen. Jehan Alina, Pierre Cochereau en Jean Guillou. Moeten we eens kijken wie dat zijn. Hè.
1: Ja.
0: En die Widor die viel dan... Ah ja, dood niet meer. Hij stopte als organist in 1934. Dus dan werd hem ook vast organist in Saint-Sulpice. Voor de rest zitten we nog heel veel liggen toeren. Tot 1939, Australië, VS. Tijdens de oorlog is hij in Frankrijk gebleven. En na de oorlog heeft hem nog eens heel het werk van Bach opgevoerd. In Saint-Philippe de Roule in Parijs. En dan, niet onbelangrijk, in 1954 stopte hij als professor orgel om directeur van het conservatorium in Parijs te worden. En die heeft dan ook een aantal innovaties uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een klavecimbalklasse. Want dat is ergens in de jaren 50 terug een herontdekt instrument geweest dat terug boven gehaald werd met restauraties en dergelijke. Ja. Midden 20e eeuw eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja. Ja, prettig.
0: Nu kunnen we er oneindig nog over blijven palaten. Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk is dat zo een beetje zijn levensloop geschetst. Dan weet je wat positie
1: het in heeft. Ja, ja.
0: Dus eigenlijk geboren op het moment dat Liszt is gestorven. Liszt mag dan beschouwd worden als een van de grootvaders van de moderne stijl die later kwam. En hij is daar recht nagekomen. Dus, helemaal opgevoed in de romantische orgelstijl. Die op slag van orgel redelijk modern was. Dat was in de romantiek een enorm modern instrument.
1: Ja, ja, ja. Het past ook heel veel bij de romantiek.
0: Dat via de orgel eigenlijk ook die eerste vroege iets extreem, extreem moet je noemen, maar het is een heel ander klankspectrum dat je dat hoort als vaak in de andere genres. Hè. Dus, kamermuziek durft dikwijls ook wel ver van het padje gaan. Maar...
1: Ja. Ja, het lijkt wel of het uitnodigt voor alles te geven en dan heel het register op te zoeken. En er zijn dan heel veel registers, dan ook blijkbaar.
0: Ja, het is echt science fiction van de 19e eeuw.
1: Ja. Jij noemde het vorige keer een synthesizer, inderdaad.
0: Ja, een gigantische synthesizer.
1: Ja. Ook nog, we hebben het al een tijd geleden erover gehad, maar ook nog altijd niet vergeten dat die eerste orgels met de hand of met menskracht werden aangeblazen. Ja. Dus het was niet voor de elektriciteit nog een knopje waar je dan het motorje kon opzetten. Nee, het was echt met trappen of met een soort raderwerk zoals je wel eens een hamster ziet rondlopen of met jongetjes achter de schermen die blaasballen trappen of trekken of wat dan ook. Dus het was ook wel werk. Voor het orgel. Hij is overigens ook gestorven, hè, Dupré. Je zou het niet verwachten, maar zelfs zo iemand sterft. En dat zou zijn op Pinksteren 1971. In de namiddag bij hem.
0: Dat was op 30 mei dan, Pinksteren? Of?
1: Je ne sais pas, hier staat Pinksteren. En het is blijkbaar tijdens dat hij nog eens zijn ochtend officie heeft gespeeld. S'morgens nog even orgel spelen, s'avonds, s'middag sterven. Mooi, hè?
0: Mm-hmm. Ik kan niet beter.
1: Goed gedaan. En ja, eigenlijk zou je dan iemand moeten vinden in 1971 die geboren is, die de ziel van onze Marcel kan overnemen.
0: Die vinden we wel. misschien moeten we een van zijn monumentale werken spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Le Chemin de la Croix, opus 29. Dus eigenlijk de staties van het kruis, van de kruisgang.
1: Ja.
0: Ik dacht altijd dat het de 12 vormer is in de 14, maar dat klopt, want inderdaad, de 12e gaat Jezus dood. En de 13e gaan ze hem van het kruis halen en de 14e gooien ze hem in de sepultuur, de dingen, zijn grafkelder. Sepultuur is een ding zeker, een grafkapel. Voor die,
1: ik zie het heel graag, maar ik weet niet...
0: Dat is zo'n gebouwje waar dat...
1: Zeker. Ik ga heel graag naar Kerkhoven, maar ik weet niet of dat die sepultura dat echt een gebouwje dan is. Het is zeker een trash groove metal band.
0: Ja.
1: Die hadden we natuurlijk al. Het is nu eigenlijk eentje die ik niet... Maar dat stuk dat we nu gaan... het is letterlijk een grafkelder of...
0: Een grafkelder. Het is eigenlijk vooral de kelder. Dan, ja. Meestal staat er inderdaad een prieeltje boven. om in de grafkelder te komen.
1: Juist. En in de taal, in het Latijn, is het een begrafenis eigenlijk, het werkwoord. Oh. Een begrafenis, dat is een sepultura blijkbaar. Ja, ja, ja. Ja, en een lang stuk dan dat we...
0: Ik ben 54 minuutjes, hè, die met 14 staties. Ja, ik weet niet wat iedereen ze kent, maar... Jésus est condamné à mort, Jésus est chargé de la croix. Jésus tombe sous le poids de la croix.
1: Die hebben we meegemaakt.
0: Rencontre sa mère. Simon le Cyrénien aide Jésus à porter la croix. Une femme pieuse essuie la face de Jésus. Jésus tombe à terre pour la deuxième fois. Jésus console les filles d'Israël qui le suivent. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus est attaché à la croix. Jésus meurt sur la croix. En dan die laatste deel. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Et Jésus est mis dans le sépulcre. Dat is een sepultura in zijn... Oh. Was dat dan in een grot? Of, ik was er eigenlijk niet bij.
1: Het is zelfs een beetje de vraag of het allemaal wel waar is, natuurlijk. Maar goed, het heeft veel inspiratie opgeleverd. Zo ook voor een M. Dupré van Frankrijk.
0: Ah ja, even vermelden. Het is gespeeld door Yves Castagnier op het grote orgel van de Notre-Dame van Parijs.
1: Oh, the big one. Oké. Okay.
0: Ja, heb ik ten tot... Ja, een uitgave van 2005, dus voordat het afgebrand was.
1: Just,